0: weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: snap.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: This is me.
1: Goedemorgen, goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
2: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. En ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, pak de zonnebrand maar vast, want veel zon vandaag, maar ook een felle zon. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 23 tot 26 graden. Van harte welkom. Het is ook de dag waarop je hoort over de sloop van de vitrietfabriek in Middelburg. Dat doet oud-medewerkers toch wel wat, hoor je straks in het verslag. En verder in het nieuws. De brandweer van Westkapelle heeft vannacht een natuurbrand geblust op de zeedijk. Door weinig wind verspreidde het zich niet heel ver. Speelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Het is me lastig om nieuwe mensen te vinden. En in Goes zijn de zomertheaterweken bezig. In een paar dagen tijd stampen de jongeren een compleet toneelstuk uit de grond. Hoe doen ze dat? Nou, dat ga je horen over 3 kwartier ongeveer in Zeeland tot Wakker. Maar eerst beginnen, jij en ik, op dinsdag, ook vandaag, zijn we samen.

0: hazen.
1: Pressure Makes Diamonds van Danny Vera op dinsdag 11 augustus. Wat is het eigenlijk voor dag? Nou, een verjaardag van prinses Mabel. De vrouw van de overleden prins Friso wordt 58 jaar. In Hongarije kiest het parlement een nieuwe president. Dat betekent dat opnieuw een bondgenoot weg is van de conservatieve oud-premier Orbán, die zelf ook al het veld heeft moeten ruimen. En bij ons in Zeeland is de politie bezig met de campagne, of een charme-offensief, maar net hoe je het wil noemen, om makkelijker in contact te komen met jou en mij. Ze staan bij publieksevenementen, vanmiddag een mobiel bureau op de Lange Viele Binnenbrug in Middelburg. Vanmiddag moet je daar zijn als je met de politie wil praten. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter, het is de dag van de steel drum. En ja, het is toch al het einde van een tijdperk. Aan de Elektraweg in Middelburg wordt het oude vitrietgebouw gesloopt. Er werden jarenlang lampvoeten en andere lamponderdelen gemaakt. Omroep Zeeland's Nathieu Hiddes sprak met oud-medewerker Jan van Splunder, die daar 35 jaar werkte.
2: De werkzaamheden liggen op het moment even stil bij het oude vitriet. De sloopkranen staan klaar, maar ze doen op dit moment niks. Aan de zijkant hangt het bitumen dak naar beneden en ook is een deel van de muur er al helemaal uit, waardoor je zo het gebouw in kan kijken. Jan van Splunder, oud-medewerker. Wat doet het nou met u als u dit zo ziet?
3: Kronkel in de maag. En vele anderen met mij hebben datzelfde gevoel.
2: Ja, want ik begreep dus dat vanochtend de sloop is begonnen. Daar zijn ook al beelden van naar buiten gebracht via social media. En dat was vrij snel verspreid onder de oud-medewerkers die dat te zien kregen.
3: In elk geval in de Facebookgroep waar ongeveer 230 oud-medewerkers hun lief en leed delen.
2: En wat waren die reacties daar?
3: Emoticons met traantjes. En opmerkingen met gevoelens van weleer.
2: Hebben jullie zelf nog iets kunnen redden?
3: Wij hadden dus sinds ongeveer 1992... hebben wij een museum ingericht van zo'n 600 vierkante meter. En dat hebben wij uit het faillissement kunnen redden. En het was een collectie met onder andere producten sinds 1893 gemaakt binnen deze firma. En die wij kunnen redden in een grote zeecontainer gepakt en overgebracht naar het Industrieel Museum Zeeland in Sassvergent, waar we dus eerst contacten mee hebben gelegd of zij geïnteresseerd waren in onze collectie en het antwoord was ja.
2: Wat vond u daarvan om door die collectie weer te lopen dan nu op een andere locatie?
3: Niet helemaal bevredigend, want we hadden stellig de indruk dat dat een vaste locatie zou krijgen binnen het Museum Industrieel Zeeland. Maar tot onze verbazing, en het was niet goed gecommuniceerd, was dat een tijdelijke expositie. Niettemin is nu de collectie staat weer in het zogeheten depot.
2: Dus daar blijft het en dan is het niet zichtbaar voor het publiek?
3: Iemand die spontaan daar binnen loopt, die ziet niks van vitriet.
2: Heeft u zelf nog een aandenken eraan?
3: Thuis zijn nog diverse antifrakjes aanwezig. Maar die heb ik wel meer verzameld tijdens mijn... Ik ben ongeveer 35 jaar in bedrijf geweest, werkzaam. En binnen die 35 jaar heb ik wat van dit soort spulletjes verzameld. Ten slotte heb ik een paar oude catalogie van productjes heb ik ook nog in de boekenkast staan.
2: U heeft zelfs dus nog wel wat souvenirs. Maar is dit nou het eind van een tijdperk nu het gebouw tegen de vlakte gaat?
3: Ja, uiteraard. Er is niks meer van over. Alleen nostalgie.
1: Einde vitriet dus. Nou, de sloop van de voormalige vitrietfabriek duurt naar verwachting tot eind maart. Volgend jaar dus. Wat er daarna precies op die plek komt, dat is op dit moment nog niet bekend. Even geschiedenislesje. De vitriet had ooit twee gebouwen. Eerst in de binnenstad, waar nu het maïsbaaigebied is. Later verhuisde de vitriet naar de plek waar het gebouw staat dat nu wordt gesloopt. Er werd toen gesproken over vitriet 1 en vitriet 2. Nou, vitriet 2, dat is het gebouw waar we het nu dan over hebben. Omroep Zeeland, het is 10 over 6.

0: Sugar. Harry Styles en de Watermelon Sugar High. Wat gaat deze dag jou brengen? Kijk eens in je agenda, wat staat erin? Misschien heel weinig, misschien heel veel. Wil je het allemaal weten? 0118-499-999. Als je een appje stuurt, dan lees ik dat. En dan kun jij vroeger bellen zijn. 0184-5x9. Veel zon vandaag, ook wel een felle zon. Met de matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het is nu een graad of 15. Het wordt warmer dan gisteren. 23 aan zee tot 26 graden landinwaarts in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen en overmorgen komt er nog flink wat bij. Morgen kan het op sommige plekken 32 graden worden. Donderdag 36. Voorlopig nog geen regen in de verwachting. Afgaand tij, laagwater in Vlissingen is het om 14 over 8 in Vlissingen dus. Hoogwater daar vanmiddag om 10 voor 2 en de zon komt op 5 voor 6:30. De zon gaat onder vanavond om 14 voor 9:30. Watertemperatuur de zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 22 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden ook 22. En de Oosterschelde bij Neeltje Jans ook 22. Bij de Oesterdam is het dan 23 graden. Grevelingenmeer 22 en het Veersemeer 23 graden.
1: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd

0: Billy Joel en The River of Dreams. Wat zijn jouw plannen op deze dinsdag? Leuk als je mij meeneemt in jouw leven. Door even een WhatsAppje te sturen naar 0118-499-999. Ja, zelf was ik als kind altijd wel gek op bellen blazen. Maar dat was dan niet meer dan zo'n rondje op een stokje dat je dan in de zeepsop doopte. En dan kwamen er van die kleine belletjes uit. Maar wat Monica van der Molen uit Cats doet, dat is wel eventjes iets anders. Zij gaat vandaag weer bellen blazen op Zomerbries. Dat is de zomermarkt in Zierikzee. En ze noemt zich Monica Bellenblazen. Nou, dat is dan ook precies wat je doet. Monica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar dat zijn wel even wat andere belletjes dan ik maakte. Wat maak jij dan?
1: Ja, ik weet niet hoe je het precies noemen moet, maar ik zat vroeger even op de internationale school. En dan had ik een Amerikaanse leraar. En in Amerika is het een heel groot ding. En die hebben mij met stokken en touwtjes leren bellen blazen. Maar toen heb ik het heel lang niet meer gedaan. En ja, dan krijg je je leven, hè, werken en voor alles. En dan... En dan ineens ga je met pensioen.
0: En toen dacht jij...
1: zit je alleen in een huis en in dingen. En het ging even niet zo lekker. En toen heb ik weer opgepakt. Alleen deze keer heb ik een 2.0 versie gemaakt.
0: Ja.
1: Want ik heb dus ook nog sop bedacht wat geen vlekken maakt.
0: Even terug naar die bellen, hoor. Want dat zijn hele grote bellen die jij dan maakt, hè?
1: Ja.
0: Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is... Ja, ik maak alles zelf. Hè. Ik verzin steeds. Ik heb nou toevallig weer net een net bedacht. En dan haak ik een net. En dan komen daar gigantisch veel bellen uit.
0: In één keer zie je heel veel belletjes tegelijk.
1: Ja. Bizar veel bellen.
0: Maar even terug naar wat je zei. Van het ging even niet zo lekker. Ja. En toen ging je weer bellen blazen. Heeft je dat dan
1: geholpen? Ja, gewoon om een beetje rust in mijn hoofd te krijgen. En... toen hebben mensen dat gezien en toen is het eigenlijk een beetje ontploft.
0: Maar hoe werkt het dan?
1: En waardoor in een klein bedrijfje.
0: Ja, maar waardoor krijg jij dan rust van het bellen blazen?
1: Omdat, Remco, we moeten echt een keer samen bellen gaan blazen, dat je het gevoel kan krijgen.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel bijzonder en je kunt er gewoon, je denkt aan niks anders als die bel. Zo werkt het gewoon. En het is heel lastig. Het is echt heel lastig uit te leggen.
0: Nou, ja.
1: Ik krijg er rust van in mijn hoofd. Ik weet niet of je het stukje van Doortje gezien hebt in het gele krantje. Daar staat een bel. Nou, en dat noem ik mijn frustratiebel. Dan zit ik even niet zo lekker in mijn vel. En dan ga ik naar het strandje kijken op aflandige wind. Vind ik dan ook heel leuk. En je woont op Noord-Beveland, dus je kan overal terecht, hè, voor aflandige wind. Ja. En daar kwam ik Marius tegen en die heeft er een foto van gemaakt.
0: Maar dat bellenblazen helpt jou. Jij wil dat ook graag dus vertellen aan anderen. Eigenlijk ook om anderen de fascinatie van dat bellenblazen bij te brengen. Maar ook om de rust te geven en het mensen te laten ervaren.
1: Ja, tuurlijk. Mensen mogen meedoen. En het is ook een beetje wat de klant wil, zeg maar. Hè? Maar meestal is het wel redelijk interactief. En als iemand een bel wil blazen, dan kan dat. Daar heb ik alle spullen voor bij me. Dus
0: ja.
1: Het is ook... ik merk ook wel... Ik ben natuurlijk heel veel in Zierikzee geweest. En daar heb ik ook heel veel geleerd. En er zijn gewoon echt kinderen fan. Maar ook grote mensen fan van mij.
0: Maar kun je uitleggen wat mensen dan zo aantrekt aan bellenblazen? Want toen ik jou tegenkwam, toen dacht ik ook... Oh, bellenblazen, dat is leuk. En dan dacht ik gelijk aan dat kleine stokje en zo. Dat maakt iets los bij mensen, bellenblazen.
1: Ja,
0: wat is dat?
1: Ik merk, ze zeggen, dat mag ik tegenwoordig niet meer... want iedereen is genderneutraal. Maar meisjes die zijn echt helemaal in een soort van... oh, wat heb ik iets moois gemaakt. Zo gigantisch groot en dingen. En jongetjes die gaan allemaal rennen. Die willen het vooral stuk maken.
0: Ja.
1: Er zit natuurlijk ook verschil tussen.
0: Ja, dat is waar.
1: Ze willen ze vooral poppen.
0: Ja. Ja. Monica van der Molen, boy. Jij maakt van die hele grote bellen. En ik ga graag een keertje met je aan die dijk staan. Lijkt me mooi. Maar je kunt ook vandaag al naar Zierikzee. Want Monica staat er weer bij Zomerbries in Zierikzee. Ga er vooral heen. Even naar Monica. Kijk, doe mee. Monica, mooi verhaal. Dank je wel voor jouw verhaal hier in Zeeland Wordt Wakker. Monica Bellenblazen, zo kun je haar vinden via de sociale media. En wat mooi dat Bellenblazen jou aan rust helpt. Monica, dank je wel.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Wat een bijzonder verhaal net van Monica met het bellen blazen. En dat je rust krijgt door bellen te blazen. Ik kan er wel iets bij voorstellen, Monica. Dank je wel voor je uitleg. En vandaag dus in Zierikzee ga je weer de bellen blazen. Kunnen we allemaal kijken. Als je een keertje vroeger bellen wil zijn, leuk. 0118-499-999. Dan de plaat om 5 voor 7. Ik heb een thema verzonnen bij een onderwerp uit het nieuws. Heb jij een popplaatje daarbij? Laat het weten via de WhatsApp 0118-499-999. Je hoorde net al dat het Vitrietgebouw in Middelburg tegen de vlakte gaat. Op die plek werden onderdelen voor lampen gemaakt. Daar heb je het onderwerp. Lamp. Kan natuurlijk heel veel zijn. Lamp. Hoeft niet per se lamp in de titel te zitten. Je mag ook associëren. Is er iets, een plaatje bij een belevenis met een lamp? Laat het me weten. Lamp. Als jij een plaatje weet dat ik daarbij kan draaien, laat maar weten.

0: Henk Wijngaard. Hey Suzy. Sinds vorige week woensdag ligt hij in het ziekenhuis trouwens. De 80-jarige zanger van dit liedje, Henk Wijngaard. Dat is schrikken voor ons allemaal, zegt zijn management. Hij moet namelijk een hartoperatie ondergaan.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 6:30. De brandweer van Westkapelle heeft vannacht een natuurbrand geblust. Op de zeedijk langs de Noorderhoofdweg stond een stuk duin van 40 bij 40 meter in brand. Doordat er weinig wind was, bleef de schade volgens de brandweer beperkt. De laatste dagen waren er sowieso veel natuurbrandjes. Bij Westkapelle bijvoorbeeld brandde vrijdag ook al een strook af van de zeedijk. De sloop van de oude vitrietfabriek in Middelburg begint nog deze maand. Op de plek aan de Elektraweg kunnen dan andere bedrijven komen. Voor oud-medewerkers is de sloop het einde van het tijdperk, zegt Jan van Splunder, die er 35 jaar werkte.
2: Er is niks meer van over. Alleen nostalgie. Kronkel in de maag. En vele anderen met mij hebben datzelfde gevoel.
0: De lampvoetfabriek Vitriet zat bijna 130 jaar in Middelburg. Eerst in de binnenstad, later ook op industrieterrein Arnestein. Het gebouw dus dat nu gesloopt wordt. Speelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers. En dat is ook zo bij de speelweek in Axel die nu bezig is. 17 vrijwilligers vangen zo'n 100 kinderen op. Maar dat is eigenlijk te weinig, volgens bestuurslid Marilou Goud.
3: Ik hoop natuurlijk dat we gewoon jaren door kunnen blijven gaan hoe we het nu doen. Met een hele leuke bestuur en een heel leuk clubje vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik dat die uitbreidt en dat we gewoon jaren verder kunnen. Maar ja, toekomst kijken, dat is spannend. Ja.
0: En oproepjes via sociale media voor nieuwe vrijwilligers hebben daar in elk geval tot nu toe weinig opgeleverd. En Dierenwelzijn Zeeland wil dat het afschieten van zwerfkatten stopt. Samen met tientallen andere organisaties heeft Dierenwelzijn Zeeland een petitie opgesteld. Aanleiding is het afschieten van katten in Friesland en het plan van Overijssel om ook zwerfkatten te doden. Volgens de organisaties kun je zwerfkatten beter castreren zodat er geen jonkies komen. En bovendien worden verdwaalde huiskatten soms gedood omdat ze worden aangezien als zwerfkat. En dan nog het weer in Zeeland. Veel zon vandaag, felle zon gaat het ook worden, met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. 23 tot 26 graden is de maximumtemperatuur.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt

0: Elton John en Daniel. Het Vitrietgebouw in Middelburg gaat tegen de vlakte. Op die plek werden onderdelen voor lampen gemaakt. Dus op zoek naar een plaat geïnspireerd door het woord lamp. Laat me weten via de WhatsApp 0118499999. Zo dadelijk de ziel van de dag die druk bezig is met het maken van een theaterstuk. In één week tijd.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: en de Munnik en ik zeg niets.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Jake Griep uit Kloetingen, 12 jaar oud... en deze week bezig met het maken van een theaterstuk. Dat doet hij bij de zomertheaterweken van de Jeugdtheaterschool Zeeland. Jake, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vandaag is dag 2. Eerst even naar dag 1. Wat moesten jullie toen doen?
2: Ja, dag 1 was een beetje de kennismakingsdag. Want niet iedereen kende elkaar nog uit de groep. We zijn met 12 kinderen, dus we hebben een paar kennismakingsspellen gedaan. En we zijn ook begonnen met het bedenken van de eerste ideeën voor onze eindproductie.
0: Ja, want dat gaan jullie doen. In een paar dagen tijd moeten jullie een theaterstuk maken. Dat is toch even doorbuffelen dan?
2: Ja, dat is inderdaad wel even een beetje doorwerken. Want we hebben dus maar 4 dagen de tijd. Vrijdag is de opvoering. En we gaan dus wel een beetje aan de bak moeten.
0: Ja.
2: Maar ik heb er wel vertrouwen in.
0: Maar hebben jullie dan ook al een beetje ideeën uitgewisseld? Of wat voor stuk wordt het dan?
2: Ja, de docent heeft een verhaallijn bedacht. En wij mochten daarop ideeën voor geven. En daar gaat de docent dan weer een stuk mee schrijven, waar wij dan weer feedback op mogen geven. Dus zo heeft even de hele tijd wel een beetje speling op wat er gebeurt.
0: Ja, maar op een gegeven moment moet je natuurlijk bepalen, dit is het, we gaan echt aan de slag met acteren.
2: Ja, ja, en ik denk dat vanmiddag al wel bepaald zou moeten gaan worden, want anders dan hebben we
0: een probleem.
2: We hebben nog niet genoeg tijd om te repeteren.
0: Precies. Wat speel jij dan? Want iedereen mag dan volgens mij ook echt een rol hebben. Hè? Wat ben jij dan straks?
2: Ja. Ja, ik heb mijn voorkeur dit keer gegeven aan een wat grappigere oom. Want ik heb in vorige stukken bijvoorbeeld
0: knorrige oom.
2: Dat gespeeld. En dan is er ook weer een chagrijnige tante. Dus we hebben allemaal onze voorkeur mogen geven voor een rol die we leuk zouden vinden. En daar gaat de theaterdocent dan naar kijken van hoe kunnen we dat in het stuk krijgen.
0: En waarom wil jij graag op het toneel staan en theater spelen?
2: Ja, ik vind dat heel leuk, omdat je bent ten eerste met een groep bezig om iets moois te maken. En dat ook aan iedereen te willen laten zien. En het is ik vind het ook gewoon heel leuk om dingen groter te maken dan ze zijn. En een beetje in fantasie duiken.
0: Geef daar eens een voorbeeld van iets kleins dat je uitvergroot.
2: Nou ja, bijvoorbeeld als je in het normaal een glas op zou pakken. Dan, dan doe je dat met de ene hand en niet heel erg groot. En als je dat in de musical doet, dan grijp je er helemaal in de lucht. Want iedereen moet zien wat je vast hebt. En dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat ik wel heel leuk vind. Omdat je een heel andere manier van bewegen hebt.
0: Jake, het lijkt me spannend om inderdaad met een groepje in een paar dagen tijd zo'n theaterproductie uit de grond te stampen. Want dat ga je eigenlijk doen. Vrijdag is uiteindelijk de uitvoering. Vandaag dag 2. Succes bij deze tweede dag.
2: Bedankt.
0: En de rest van de week ook. Want man, waar zijn jullie aan begonnen? Maar het is wel mooi, want het zijn 2 theaterweken, zomertheaterweken, van de Jeugdtheaterschool Zeeland. Jake, jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Katrina and the Waves and Love. En, ga ik bij de fout. Walking on Sunshine. Ik zoek een liedje over licht, over lamp. Lamp is het thema van de plaat om 5 voor 7. Maar eens even gauw kijken naar een paar dingen die nog her en der in het nieuws zijn. Kunnen we daarna naar de plaat van 5 voor 7. Fietsendieven gebruiken een gehaaide truc aan de kust, lees ik in de PZC. Met een fietspomp proberen ze argwaan weg te nemen. Dan heeft niet iedereen door wat ze echt aan het doen zijn. Het lijkt net alsof ze een band aan het oppompen zijn, maar ondertussen maken ze het slot los. In de Facebookgroep Wij zijn Vlissingen waarschuwen bewoners elkaar voor die truc bij duinovergang Westduin. PZC heeft er vandaag een verhaal over. Dan, het lijken doodgewone snoepjes van die lekkere gummibeertjes, maar deze die zitten vol THC, vol cannabis. Die kun je kopen via sociale media. Experts waarschuwen voor de onvoorspelbare werking en gevaren, want net als bij een joint kun je high worden, alleen merk je dat bij die gummibeertjes vol met dat spul pas veel later dat effect. En het effect is ook sterker. De douane zegt dat ze best vaak ladingen met van die gummibeertjes onderscheppen. En mooi verhaal in het Reformatorisch Dagblad. Ze zijn langs geweest bij Mirjam Hofman in Walsoorde. Ze is imker en natuurgeneeskundig therapeut. Als ze honing uit bijenkasten haalt, dan laat ze bewust ook wat achter. Dat is namelijk beter voor de bijen. In het Reformatorisch Dagblad vertelt ze dat ze uit Roermond komt, maar in Zeeuws-Vlaanderen een omgeving vond die bij haar manier van werken als imker en therapeut past. Rust en ruimte dus. We hebben hier water en natuur. Waarom zou ik teruggaan? Zegt zij in het Reformatorisch Dagblad. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Alex Warren en Eternity. Zijn een hoop liedjes over lamp of over licht, blijkt toch maar weer eens. Het Vietrietgebouw in Middelburg gaat tegen de vlakte. Op die plek werden ooit onderdelen voor lampen gemaakt. Einde van een tijdperk, hoorden we net al een van de medewerkers zeggen die daar jarenlang heeft gewerkt. Allemaal sombere emoticons werden gedeeld. Lamp is daarom het onderwerp van de plaat van 5 voor 7. Jaap van Klinken kwam met Elton John, Candle in the Wind. Robert Tijn heeft Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. Leni Bogaert vond Stef Bos, Geef Licht. Dan naar Erlin de Wijze, Wit Licht van Marco Borsato. En José de Smit heeft Suzanne Freek, Lichtje branden. Oh ja, dat is het liedje van een tijdje terug. Thomas Schouten, die hoort dan heel graag Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Heel mooi. Jacqueline Strobos en Ralf Staap, bedankt voor De Dijk, Mag het Licht Uit. Arke den Oude, die heeft Blinding Lights van The Weeknd, maar dan in de versie van Pentatonix. Hij is echt een fan van de Pentatonix. Evelien Wijnberg noemt Boudewijn de Groot, Avond. Flip Reiniersen komt met Tony Bult en Aartje Bosselaar, Autootje. Wim Waleboer, dankjewel voor CCR en de Midnight Special. Patrick de Schepper, ook bedankt voor CCR, Long As I Can See the Light. Marion van Hekken, die komt met Light My Fire, en de mooiste versie vindt zij van The Doors. Jan Stuut heeft dat ook, Light My Fire van The Doors. Joke Josiasse, die kwam met Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. En Connie Boudens, die komt nog met Love Shine a Light van Katrina and the Waves. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Kees Otte, Komen Gielsen, Diana van Eyck en Petra Maguta. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, noem het maar. Welke ga ik draaien?
1: Drukwerk, Schijn een Lichtje op Mij.
0: En waar gaat dat dan weer over?
1: Oh, dat weet ik niet meer helemaal precies. Maar het schoot in mijn hoofd, want het is jeugdsentiment. Het is, toen was ik een puber en toen brulde je al de liedjes mee.
0: Oh, echt waar?
1: Waarom, ja, ik wel.
0: Van drukwerk of alle liedjes?
1: Nou, doe maar. Een toontje lager. Ja.
0: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond.
1: Oh, Annabel.
0: Ik heb niets zonder jou, Annabel. Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, Schijn een Lichtje op Mij. Ga dan maar zingen.
1: Ga ik zo meteen doen.
0: Hey, lamp. Ja, licht. Weet je, zullen we maar gewoon gaan luisteren, Petra?
1: Ja, laten we genieten.
0: Dit is drukwerk. Jouw keuze. En die van Diana, Co en Kees.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

0: Drukwerk en schijn een lichtje op mij. Keesco, Diana en Petra, dank voor de suggestie. Het was de plaat om 6:55. En toch ook een beetje dank, Wim Waleboer. Hij laat weten, ja verdorie zeg, weet je wel dat dit liedje eigenlijk van CCR is, de Midnight Special, die ik juist had gesuggereerd. Nou, nu wel. Wim, dankjewel. Dan was die ook een beetje voor jou. Patrick laat nog weten, in Middelburg, de Vitrietfabriek gaat met de sloop van het gebouw het licht definitief uit. Mooi gevonden. En Frans de Jong uit de Neuzen die reageert ook op het licht en de lamp. Thema van de plaat om 6:55. Hij heeft familie in Colombia die getroffen is door de aardbeving daar. Hij zou nu zelf kiezen voor The Dark Side of Life. Dankjewel Frans en sterkte.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Kirsten Klomp.

0: In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
1: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
0: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
13: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen, veel zon vandaag, ook een felle zon. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 23 tot 26 graden op dinsdag 11 augustus. Zo her en daar zijn er nog speelweken voor kinderen en het is steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden, hoorden we ook in Axel waar we even langs gingen. En verder in het nieuws, de oude vitrietfabriek in Middelburg gaat tegen de vlakte. Dat doet oud-medewerkers behoorlijk wat. De brandweer van Westkapelle heeft vannacht een natuurbrand geblust op de Zeedijk. Door weinig wind verspreidde het zich in elk geval niet al te ver, laat de brandweer weten. En wat is dit?

Ja, het klinkt een beetje als een bromvlieg. Maar het is een snorrebot. En wat dat dan is, dat hoor je over een half uur. Goedemorgen en welkom.

0: Duffy en Mercy. Elke zomer zie je ze in heel Zeeland op verschillende plekken. Kinderen die een week lang spelen of knutselen. Alleen achter de schermen is het steeds lastiger om genoeg vrijwilligers te vinden. En dat merken ze ook in Axel. Een klein clubje vrijwilligers is daar verantwoordelijk voor ruim 100 kinderen bij de speelweek. En dat is flink aanpoten, hoorde Omroep Zeeland's Tjoe Hiddes.
1: Die mag vanuit de beheenstelling eentje vooruit of tweetjes vooruit.
2: Een aantal kinderen zitten op picknickbanken bij een groot schaakbord. Iemand legt uit hoe het werkt, zodat ze straks zelf aan de slag kunnen gaan.
1: Als deze hier staat, mag die dan vooruit?
3: Nee.
1: Nee, dat kan niet. Nee.
2: Wat vind jij nou van het schaken?
3: Leuk.
2: En gaat het dan ook een beetje goed? Ben je aan het winnen?
3: Een beetje. Maar het is wel een beetje moeilijk.
2: Waarom wilde je dit doen vanavond?
3: Omdat het leuk is, anders is het thuis een beetje saai.
2: Marilou Gouds, de kinderen zijn bezig met schaken voor starters. Dat is een van de eerste activiteiten op de eerste dag van de kinderspeelweek in Axel. Wat is die kinderspeelweek precies?
4: De kinderspeelweek is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Dat is gewoon een jeugdvakantieweek dat ze activiteiten doen. Even een ontspanningsweek hebben in een vakantieperiode. Vlak voordat ze weer naar school beginnen. En het is ook voor de mensen die het niet op vakantie kunnen, dat we daar wel de aanbod geven om ze toch wel in een leuke vakantieweek te geven.
2: Hoeveel kinderen doen er mee?
4: Zeker wel in de 100 kinderen kunnen we wel verwachten over de hele week.
2: Dat zijn toch best wel veel kinderen. Ik kan me zo voorstellen dat je dat ook als organisatie met wat vrijwilligers een beetje moet begeleiden. Lukt dat allemaal of is er toch een tekort aan vrijwilligers?
4: We hebben zeker tekort aan vrijwilligers. Ik denk dat we met het bestuur meegerekend 17 vrijwilligers hebben die dit hele week verzorgen. Dus het is eigenlijk altijd, zeker als je zoveel kinderen hebt, wel echt wel aanpoten. Ja.
2: Vorige maand was het ook in het Jeugdjournaal. En daarin wordt onder andere Axel genoemd. Dat kinderspeelweken dus kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor er ook minder kinderen kunnen meedoen. Is dat bij jullie ook het geval?
4: Nee, alle kinderen die langskomen, die zijn welkom. Die mogen gewoon komen spelen en komen bouwen en knutselen wat ze willen. We houden ze niet tegen omdat we tekort hebben aan vrijwilligers. Nee, dat vinden wij ook niet zo eerlijk.
2: En wat denk je van de toekomst van de kinderspeelweek in Axel? Als het zo doorgaat, dat er dus geen vrijwilligers bij komen?
4: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop natuurlijk dat we gewoon jaren door kunnen blijven gaan hoe we het nu doen. Met een hele leuke bestuur en een heel leuk clubje vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik dat die uitbreidt en dat we gewoon jaren verder kunnen. Maar toekomst kijken, dat is spannend. Ja.
0: Toch wat zorgen ook bij de speelweek in Axel. Net als bij andere speelweken wil je vrijwilliger worden. Ze zullen je welkom heten daar. Omroep Zeeland Tjoe Hiddes was dus in Axel.
5: Dit is Omroep Zeeland.
0: Dit is Raccoon. And the ones we seek.

0: Raccoon and the Ones We Seek. Maar als je over de Oosterscheldekering wil vandaag, gaat het een paar keer dicht. Het gaat steeds om een half uur en die afsluitingen die zijn dan ergens tussen 9 en 3 uur. In die tijdsperiode gaat de Oosterscheldekering de weg over de kering dus af en toe eventjes dicht. Rijkswaterstaat hijst onderdelen van de schuiven terug, die zijn opgeknapt. Jules Granaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Het is nu nog redelijk te doen eigenlijk wel buiten.
1: Ja, het is prima te doen. Het is zelfs vrij koel geweest met minimumtemperaturen van 12 tot 15 graden. Die afkoeling wordt ook aangemoedigd door de droogte van de grond uiteraard. We krijgen overdag vaak iets hogere uitschieters, maar 's nachts toch een iets flinkere afkoeling. Dus dat is het effect geweest. En nu hebben we dus een redelijke ochtendkoelte. Heb je al wel vaker natuurlijk, hè? Zo'n beetje midden augustus, dat de ochtend wat koeler is. Het wordt ook wat later licht natuurlijk, maar de temperatuur ligt rond de graden 15. Het is heerlijk buiten met een zwakke tot matige oost tot noordoostenwind. Windkracht 2 tot 3. In het veld af en toe windkracht 4. En dan op het water en vooral buitengaats af en toe windkracht 5. Daar gaan we mee op pad, maar dus ook met veel zon. De zon is ook tamelijk fel vandaag, door de droogte ook van de lucht. En dat zorgt dan voor een behoorlijke temperatuurstijging. Het wordt niet bijzonder warm vanmiddag, maar door 23 tot 26 graden is alweer een graadje hoger dan gisteren. En de wind blijft vanmiddag en trouwens ook vanavond matig tot vrij krachtig uit noordoostelijke richting.
0: En daarna, dan komt de warmte.
1: Dan komt de warmte zeker inderdaad. De wind gaat wat draaien naar het oosten. Dus ja, de zon heeft in principe vrij spel. Net als vandaag trouwens overigens eigenlijk. Maar de temperatuur is behoorlijk morgen. Het wordt 's middags 27 tot 32 graden. Nou, overigens nog minimumtemperaturen van een graad of 15, 16 op de meeste plaatsen. Dus morgenochtend gaat het allemaal wel. En morgenmiddag eigenlijk ook nog wel, want de lucht is droog en het waait een beetje. Iets minder dan vandaag denk ik, maar met windkracht 2 tot 4 in het algemeen. Maar het wordt dus lokaal weer 30 graden of zelfs iets meer. Dan donderdag wordt toch wel een beetje een probleemdag, vrees ik. We hebben een zwakke tot matige zuidoostenwind. Weinig kans op zeewind, denk ik ook. En ja, de temperatuur gaat 's ochtends heel snel omhoog. Het wordt snel 30 graden. En in de middag moeten we toch al rekenen op maximum temperaturen van, nou, 31 graden is een beetje bij de waterkant met een klein beetje koelte tot 35, wellicht 36 graden landinwaarts.
0: Dus donderdag wordt de dag om het rustig aan te doen.
1: Dat wordt het zeker inderdaad. Gelukkig komt er een vrijdag vrij snel een zuidwesten tot westenwind op gang. Het zal 's ochtends warm worden, maar 's middags volgt er al een redelijke afkoeling.
0: Jules Gerner, dankjewel. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 14 voor 8. Hoogwater vanmiddag om 10 voor 2. En de watertemperatuur, ook ja, daar hoge temperaturen, 22 tot 23 graden.

0: A Bridge to Your Heart, dat is Wax. Bij de aardbeving in Colombia zijn zeker 132 mensen omgekomen en er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen. Correspondent Boris van der Spek.
1: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in elk geval geld beloofd.
0: En de meeste doden vielen in de stad Pereira. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog oploopt. En in verschillende steden is een avondklok ingesteld om de rust te bewaren. De aarde in Colombia blijft onrustig. Al zeker 33 naschokken zijn geteld. Vanwege de droogte krabben voetbalclubs zich achter de oren. Het nieuwe amateurseizoen staat voor de deur. Alleen, de voetbalvelden zijn dor. Kun je daar dan wel op spelen? In de gemeente Westland bijvoorbeeld geldt een speelverbod. Een balletje trappen is niet zonder risico, zegt de plaatselijke voetbalclub daar.
2: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
3: hij hoort niet bij mij.
2: Hij hoort ook niet bij ons, dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
0: Zegt de secretaris van FC Schravenzande. Veel voetbalvelden zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden, bijvoorbeeld hoorden we net ook, hè, vanwege het verbod om water uit sloten te halen. Klaas Knot is een belangrijk kandidaat om president van de Europese Centrale Bank te worden. Het ministerie van Financiën bevestigt tegen het AD dat ze een kandidatuur zullen steunen. Er zijn vooralsnog 4 mensen die op die post willen. Allemaal omdat Christine Lagarde misschien vervroegd weggaat. Ze hinten daar toch in elk geval op. Maar ja, zolang haar vertrek niet officieel is, is de kandidatuur van Knot ook nog niet officieel. Maar achter de schermen wordt er al behoorlijk over gelobbyd. En Jessica Schilder is voor de 3e keer achter elkaar Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jordine van Klinken. Het was voor Schilder haar 3e Europese titel dus op rij.
4: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de 3, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
0: En dat hoorde van Jessica Schilder op Omroep Zeeland.

0: Who Swims and Guilty. Wat is dit nou toch weer? Lijkt wel een fiets waar een band een beetje aanloopt. Maar dat is het niet. Het is een muziekinstrument. Echt waar. En daar ga ik het straks over hebben. Want jij kunt dat instrument gaan maken.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De brandweer van Westkapelle heeft vannacht een natuurbrand geblust. Op de zeedijk langs de Noorderhoofdweg stond een stuk duin van 40 bij 40 meter in brand. Doordat er weinig wind was, bleef de schade volgens de brandweer beperkt. De laatste dagen is de brandweer in heel Zeeland druk met natuurbrandjes. Bij Westkapelle bijvoorbeeld brandde vrijdag ook al een strook af op de zeedijk. De sloop van de oude vitrietfabriek in Middelburg begint nog deze maand. Op die plek aan de Elektraweg kunnen dan andere bedrijven komen. Voor oud-medewerkers is de sloop het einde van een tijdperk, zegt Jan van Splunder, die daar 35 jaar werkte.
6: Er is niks meer van over. Alleen nostalgie. Kronkel in de maag. En vele anderen met mij hebben datzelfde gevoel.
0: Die lampvoetfabriek Vitriet zat bijna 130 jaar in Middelburg. Eerst in de binnenstad, later ook op industrieterrein Arnestein. En later dit half uur ga je het hele verslag horen dat wij daar maakten. Speelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dat is ook zo bij de speelweek in Axel die nu bezig is. 17 vrijwilligers vangen zo'n 100 kinderen op, maar dat is eigenlijk te weinig volgens bestuurslid Marilou Goud.
7: Ik hoop natuurlijk dat we gewoon jaren door kunnen blijven gaan hoe we het nu doen. Met een hele leuke bestuur en een heel leuk clubje vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik dat die uitbreidt en dat we gewoon jaren verder kunnen. Maar ja, toekomst kijken, dat... Ja, spannend.
0: Hooproepjes via de sociale media voor nieuwe vrijwilligers hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Dierenwelzijn Zeeland wil dat het afschieten van zwerfkatten stopt. Samen met tientallen andere organisaties heeft Dierenwelzijn Zeeland een petitie opgesteld. Aanleiding is het afschieten van katten in Friesland en het plan van Overijssel om ook zwerfkatten te doden. Volgens die organisaties kun je zwerfkatten beter castreren zodat er geen jonkies komen. En bovendien worden verdwaalde huiskatten soms gedood omdat ze worden aangezien als zwerfkat. Het weer dan. Veel zon vandaag met ook een felle zon, een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 23 tot 26 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Komt net een melding binnen van de AWB over de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom, Zuid. Hou rekening met 3 kilometer file, dat is 6 minuten vertraging.
5: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Leanne Rimes. And Life Goes On. Wat is dit? Ja, ik heb eerder in de uitzending al gezegd dat ik het op een bromvlieg vind lijken. Maar het kan ook een fiets zijn die aanloopt, een fietsband, als je je rem bijvoorbeeld een beetje aanloopt. Maar dat is het allemaal niet. Het is iets uit de middeleeuwen dat vanmiddag klinkt bij Terre Maris. Dat is het Natuurmuseum in Oostkapelle. Daar hebben ze nog één keer dit seizoen een middeleeuws spektakel bij dat Natuurmuseum. En daar kun je dit horen en ook zelf maken, want het is een instrument. Tjibbe Westendorp, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Jij weet alles hierover, want jij gaat daar de lesjes geven, om het zo maar te zeggen. Wat is dit voor geluid?
1: Nou, zal ik het allemaal verklappen?
0: Ja, heel graag.
1: Een snorhout.
0: Een snorhout.
1: Juist.
0: Wat is dat?
1: En het heet ook wel bromhout. Als die van steen is, een zoefsteen of een zoemsteen. Ja, het is een klankinstrument.
0: Maar hoe ziet hij eruit dan?
1: Ja, het is een beetje ovaal, langwerpig. En er zit een klein gaatje aan de bovenkant met een koordje. En je zwiert hem dus rond. Je zwaait hem in cirkeltjes boven je hoofd.
0: En dat maakt dat zoemende geluid dus?
1: Ja, dat maakt een brommend geluid, een brommend zoemend geluid, ja.
0: Maar dit...
1: En dat is hartstikke leuk.
0: Is een instrument dan?
1: Ja, het is een klankinstrumentje en de archeologen weten natuurlijk niet helemaal zeker waar het voor gemaakt was. Ze bestaan al vanuit de prehistorie, maar dan is het altijd voor rituelen of ceremonies of religie. Maar het kan natuurlijk ook heel goed gewoon een speelgoedje zijn, hè?
0: Ja.
1: En ik heb er wel een leuk verhaaltje over. Er is ook bekend dat koeien het geluid niet fijn vinden. Dus stel je hebt een middeleeuws boerderijtje en de koeien zijn uitgebroken en ze lopen op de akker waar ze het graan vertrappen. Nou, dan geef je je kinderen een paar snorhouten en dan zeg je, zorg jullie maar dat die koeien weer terugkomen. En dat is zo gezegd, zo gedaan. En ze zijn er echt bang voor. Ze vinden het geluid niet fijn.
0: Je hebt het zelf ook uitgeprobeerd.
1: Nou, ik had een bezoeker en die zei, ja, ik heb dat uitgeprobeerd, letterlijk, want ik heb zelf vee. En ik vertelde dat verhaal natuurlijk al heel lang. En hij zei, het werkt gewoon, het is echt waar.
0: Grappig. We kunnen dat dan vanmiddag zien bij Terre Maris, bij het Natuurmuseum, bij dat middeleeuwse spektakel. Wat voor instrumenten hadden mensen eigenlijk in die tijd? Want ze hadden natuurlijk wel meer dan alleen maar dit bromhout.
1: Ja, natuurlijk. Dit is meer een kinderspeelgoedje in die zin. Dan heb je ook nog de foekenpot natuurlijk. Dat is ook iets wat je zo maakt van een oude pot en een varkensblaas. Dat zijn ook veel mensen die dat nog herkennen. Hè?
0: Ja, de koekenpot.
1: In Ierseke wordt dat ook, ja, in Ierseke wordt dat ook nog wel gedaan. Maar de middeleeuwers kenden natuurlijk gewoon de trommel, de fluit, de gitaarne, de harp. Dat soort dingen. Rietfluiten. Dat was er allemaal al, hoor.
0: Maar dit...
1: Het lijkt heel erg op wat wij nu hebben.
0: Toch wel, hè? Want we denken wel eens dat vroeger dat mensen een beetje ingewikkeld leefden. Maar eigenlijk maakten ze hele mooie dingen toch al.
1: Oh, zeker. Zeker wel. Ja, hoor. Het is echt... er is niet heel veel van overgebleven. Maar er zijn wel wat onderdelen gevonden. Een lier bijvoorbeeld. Of een portatief. Een klein orgeltje. Dat is een orgeltje wat je met één hand de blaasbalg speelt. En de andere hand speelt de toetsen. Dat is best wel ingenieus gemaakt, hoor. Zelf vakwerk.
0: Maar maakten mensen thuis dan ook muziek in die tijd?
1: Dat zou je niet zo snel kunnen weten. Wat bekend is, zijn liedboeken en van troubadours en mensen die rondtrokken. En het is wel bekend dat aan de hoven, en dat daar echt wel muzikanten waren. En er is een Spaanse koning Alfonso, die heeft een liedboek laten opschrijven. Dus daar is ook echt heel veel muziek nog van bekend.
0: Ja, ja.
1: Wat natuurlijk heel erg leuk is.
0: Maar of mensen thuis inderdaad op een, nou ja, zelf iets piano-achtig iets hadden bijvoorbeeld, dat weten we niet.
1: Nou, dat is niet iets voor de mensen thuis. Dat is meer voor de mensen die rondtrekken, die echt muzikant zijn aan het hof. Maar ja, je hebt natuurlijk ook dorpsmuzikanten, hè, bij elk feest of elke kermis of elk jaarfeest. Daar hoort natuurlijk muziek te zijn. Ja, en op de schilderijen zie je het ook wel. Hè. Dus echte volksmuziek, dus doedelzak, dat soort dingen, trommels en fluiten. De eenhandstrom. Dus speel je met één hand een fluitje en de andere hand speel je de trom. Dat is wel iets wat gewone mensen ook wel konden.
0: Nu ga je vandaag bij Terra Maris ook dat geluid wat we net hoorden, laat jij daar horen. Want we kunnen zelf daar ook dat instrument gaan maken. Wat gebeurt er op het moment dat mensen zelf die snorrebot of snorhout of bromhout, of hoe dat dan ook mag heten, want er zijn verschillende namen. Wat gebeurt er als zij gaan ronddraaien met hun touwtje en dat moet er hartstikke leuk zijn.
1: Dat is hartstikke leuk, ja. Want in het begin denk je, wat zijn ze hier aan het doen? Nou, dan leg ik wat uit. Of dan laat ik het grote snorbot even zwieren en horen. En dan, dan zie je die ogen oplichten. Dat willen we maken. En dan lukt het natuurlijk, hè?
0: Natuurlijk willen mensen dat gaan maken.
1: De kinderen vinden het prachtig. En dan, dat is altijd goed, weet je. En enkele keer moet ik nog even een draadje afknippen of even bijstellen. Maar dan doet hij het, dan zijn ze altijd heel gelukkig, ja.
0: Nou, nog even.
1: En je vindt ze ook overal terug in het park. Word ik van Jan, de tuinman. Nog Jan, de groetjes, hè.
0: Nog even, ja, Jan, de groeten. En Tjebbe is straks erbij jou. Nog even dat geluid, Tjebbe, zodat we goed kunnen horen wat voor geluid dat is. Jij succes bij jouw lessen die je geeft vandaag bij Terra Maris. Bij het middeleeuws spektakel, waar je dus ook dit geluid zelf kunt gaan maken. Ja. Ik snap ook wel dat de koeien daar een beetje bang voor zijn trouwens.

Via Dien op Omroep Zeeland en zo easy to fall in love. Ik heb één file op dit moment voor je over de A4-A58. Hetzelfde stukje weg heeft twee wegnummers. Dat is dan Antwerpen en Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. Hou daar rekening met 4 kilometer file. Dat is een kwartier vertraging.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. 11:11 is het. Morgen de zonsverduistering, 8:00 ongeveer. Maar bekijk het eventjes, het precieze tijdstip waarop het bij jou gebeurt. Dan is het compleet. Dat wil zeggen, bij ons 90% is de zon dan verduisterd. Morgenavond is dat allemaal te doen. Ik lees vandaag een verhaal over dat je natuurlijk je ogen moet beschermen met zo'n eclipsbrilletje. Maar je camera, je telefoon bijvoorbeeld, als je die zo naar de zon richt, die krijgt ook die enorme bak licht binnen. Die kan daar misschien ook niet helemaal goed tegen. Dus lees ik in elk geval in dat verhaal in het AD misschien een eclipsbrilletje ook voor de camera van je smartphone doen. Bijvoorbeeld. En als je denkt, hoe leuk, selfie ga ik maken met de zon op de achtergrond. En dan doe je de telefoon natuurlijk zo voor je. Maar weet dan dat de ultraviolette straling, want daar gaat het vooral om, dan tegen je smartphone botst en dan zo recht weer naar jou toe. Dus dat vergt allemaal nog een beetje oefening. En het klinkt allemaal heel gevaarlijk, geloof ik, die zonsverduistering. Nou, ik ga toch gewoon kijken. Fietsendieven gebruiken een gehaaide truc aan de kust, lees ik in de PZC. Met de fietspomp proberen ze argwaan weg te nemen. En dan heb je misschien niet door dat ze geen band oppompen, maar toch echt het slot kapot aan het maken zijn. In de Facebookgroep Wij Zijn Vlissingen waarschuwen bewoners elkaar voor die truc bij duinovergang Westduin. En de Amerikaanse president Donald Trump is vorige maand naar de NAVO-top in Turkije vertrokken met een militair vliegtuig. Dat werd geheim gehouden. En aanleiding was een Iraans dreigement om Trump te vermoorden. Nou, de president vliegt normaal altijd met zijn Air Force One. En op beelden is te zien dat hij daar ook instapt. Maar wat je dan vervolgens niet ziet, is dat hij ergens bij dat vliegtuig er ook weer uitgaat. En vervolgens naar een kleiner vliegtuig wordt gebracht. Dan de Vietriet in Middelburg, want het is het einde van een tijdperk. Aan de Elektraweg wordt het oude Vietrietgebouw gesloopt. Daar werden jarenlang lampvoetjes en andere lamponderdelen gemaakt. Omroep Zeeland, Stantjo Hiddes sprak met oud-medewerker Jan van Splunder, die daar 35 jaar werkte.
1: De werkzaamheden liggen op het moment even stil bij het oude Vietriet. De sloopkranen staan klaar, maar ze doen op dit moment niks. Aan de zijkant hangt het bitumen dak naar beneden en ook is een deel van de muur er al helemaal uit, waardoor je zo het gebouw in kan kijken. Jan van Splunder, oud-medewerker. Wat doet het nou met u als u dit zo ziet?
2: Kronkel in de maag. En vele anderen met mij hebben datzelfde gevoel.
1: Ja, want ik begreep dus dat vanochtend de sloop is begonnen. Daar zijn ook al beelden van naar buiten gebracht via social media. En dat was vrij snel verspreid onder de oud-medewerkers die dat te zien kregen.
2: In elk geval in de Facebookgroep waar ongeveer 230 oud-medewerkers hun lief en leed delen.
1: En wat waren die reacties daar?
2: Emoticons met traantjes. En opmerkingen met gevoelens van weleer.
1: Hebben jullie zelf nog iets kunnen redden?
2: Wij hadden dus sinds ongeveer 1992 hebben wij een museum ingericht van zo'n 600 vierkante meter. En dat hebben wij uit het faillissement kunnen redden. En het was een collectie met onder andere producten sinds 1893 gemaakt binnen deze firma. En die wij kunnen redden in een grote zeecontainer gepakt en overgebracht naar het Industrieel Museum Zeeland in Sassvergent, waar we dus eerst contacten mee hebben gelegd of zij geïnteresseerd waren in onze collectie en het antwoord was ja.
1: Wat vond u daarvan om door die collectie weer te lopen dan nu op een andere locatie?
2: Niet helemaal bevredigend, want we hadden stellig de indruk dat dat een vaste locatie zou krijgen binnen het Museum Industrieel Zeeland. Maar tot onze verbazing, en het was niet goed gecommuniceerd, was dat een tijdelijke expositie. Niettemin is nu de collectie, staat weer in het zogeheten depot.
1: Dus daar blijft het en dan is het niet zichtbaar voor het publiek?
2: Iemand die spontaan daar binnen loopt, die ziet niks van Vietriet.
1: Heeft u zelf nog een aandenker aan?
2: Thuis zijn nog diverse antifrakjes aanwezig. Maar die heb ik wel meer verzameld tijdens mijn... Ik ben ongeveer 35 jaar in het bedrijf geweest, werkzaam. En binnen die 35 jaar heb ik wat van dit soort spulletjes verzameld. Ten slotte heb ik een paar oude catalogie van productjes heb ik ook nog in de boekenkast staan.
1: U heeft zelfs dus nog wel wat souvenirs. Maar is dit nou het eind van een tijdperk, nu het gebouw tegen de vlakte gaat?
2: Ja, uiteraard. Er is niks meer van over. Alleen nostalgie.
0: En de Van der Vietriet in Middelburg. Ooit twee gebouwen. Eerst in de binnenstad, waar nu het Maaisbaai-gebied is. Later ook een ander gebouw erbij op de plek waar dus dat gebouw staat. Dat nu wordt gesloopt. Kijk vooral even op onze website omroepzeeland.nl voor de beelden. The Traveling Wilburys en Handle With Care. Tot aan het nieuws van 8 uur op Omroep Zeeland. En daarna de Kunstkerk in Goes.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële

0: Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
1: En van der Schoot knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
0: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Rij slim met Golden eSIM. Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
14: Omroep Zeeland.
16: Goedemorgen. Felle zon vandaag met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. 23 tot 26 graden gaat het worden. Van harte welkom. Straks even bellen met de man van Magdalena's Kunstkerk. In Goes heeft hij 35 kunstenaars bij elkaar gebracht. En dat levert een bijzondere tentoonstelling op. De brandweer van Westkapelle heeft vannacht de natuurbrand geblust op de Zeedijk. Door weinig wind verspreidde het zichzelf niet, laat de brandweer in elk geval weten. En de provincie wil weten hoe ze zwemmers beter kunnen informeren over zwemwater. Is nu een enquête op internet. Goedemorgen en welkom.

0: Touch and Somebody Else's Lover. Ik kreeg net een berichtje binnen via de Nederlandse spoorwegen. Zij melden dat er straks vanaf 8:30 geen treinen rijden tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke. Het duurt een 30 minuten tot 9:00. Allemaal vanwege technisch onderzoek. Wat dat voor onderzoek is, weet ik niet. In elk geval tussen 8:30 en 9:00. Zo dadelijk, dan rijden er geen treinen tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke. Als je een doorsnee wil zien van de kunst die in Goes of omgeving wordt gemaakt, dan moet je vooral even naar de Grote of Maria Magdalena-kerk. Daar is een tentoonstelling geopend, Magdalena's Kunstkerk, met werk van 35 kunstenaars uit de buurt. Schilderijen, installaties, het is er allemaal. Gerrit Dieleman, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: En die 35 mensen die had je echt heel snel bij elkaar verzameld, hè?
1: Zeker. Binnen een week, nadat ik een oproep had gedaan, melden ze zich aan.
0: En wat zegt dat dan? Waarom willen ze zo graag?
1: Omdat de Grote Kerk in Goes wel een hele mooie locatie is om kunst te vertonen. Het is een indrukwekkend gebouw met veel ruimte, veel plekken waar je ook grotere werken op een mooie en ruimtelijke manier kunt tonen.
0: Ja, want het klinkt inderdaad heel veel, hè, werk van 35 kunstenaars, maar het is natuurlijk een groot gebouw. Dus dan is er wel ruimte om alles goed neer te kunnen zetten.
1: Absoluut. En dat was ook wat de kunstenaars zelf zeiden, wat staat het mooi? Wat hebben we lekker de ruimte in? Dat alles niet op elkaar gepropt zit.
0: Maar schilderijen en installaties, hè, en we kunnen natuurlijk niet alles nu vertellen, ga vooral zelf kijken. Maar noem een paar van de dingen die jou in elk geval zijn opgevallen.
1: Nou, om te beginnen, als je binnenkomt, staat er gelijk pontificaal voor je neus een grote installatie van glas en staal van Michiel Bareman uit Kloetingen, de Toren van Babel. Heel mooi.
0: Mm-hmm. Dat is een ding van echt meters hoog, geloof ik, hè?
1: 4,5 meter hoog. En 1,20 meter in oppervlak.
0: Ja.
1: En dan, als je dan op die plek staat en je kijkt rechts van je, staat er een heel bijzondere installatie van Wilbert Biemans uit Goes. Hij heeft een soort vijver met een lemen strandje eromheen gemaakt in de kerk. Daar staat een figuur, die noemt hij Slengius. En die wordt aangeprikt door een soort mega grote kolibri. Die noemt hij de. Even denken hoor.
0: Nou ja, weet je, we gaan gewoon zelf kijken. Want dit zijn nog maar twee van de 35 werken die daar te zien zijn. Belangrijk om even te melden is dat je er gratis naar binnen mag. En dat wilde jij ook heel graag. Hè? Dat iedereen eigenlijk zo kan binnenwandelen. En als je vandaag even geen tijd hebt, dan doe je het morgen. Of je komt er nog een keertje terug. En als je het lelijk vindt, dan kom je een dag later nog eens terug. Omdat je denkt van, oh, toch nog eens een keertje kijken of ik het misschien wel mooi vind. Waarom moet het allemaal gratis voor jou?
1: Omdat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, is mijn gedachte. Omdat kunst niet elitair moet zijn. En ook omdat je graag mensen die niet per se dol zijn op kunst, heel graag ermee wilt laten kennismaken.
0: Ja.
1: Maar ook kinderen en gezinnen die op vakantie zijn. En de reacties van kinderen zijn vaak bijzonder leuk. Die nemen vaak hun ouders mee in het enthousiasme voor de kunst.
0: En iedereen ziet weer zo zijn eigen dingen natuurlijk ook in de kunstwerken. Dat is juist zo grappig. Nou, in de Grote of Maria Magdalena Kerk tot aan Monumentendag. Dus tot 30 september kun je kijken naar Magdalena's Kunstkerk. Met werk van 35 mensen en je kunt dus zo naar binnen daar. Gerrit Dieleman, dankjewel.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Dat is sneller en laat het licht aan. Met het weer, Jules Gennaert.
1: Ja, het is prima te doen. Het is zelfs vrij koel geweest met minimumtemperaturen van 12 tot 15 graden. Die afkoeling wordt ook aangemoedigd door de droogte van de grond uiteraard. We krijgen overdag vaak iets hogere uitschieters, maar 's nachts toch een iets flinkere afkoeling. Dus dat is het effect geweest. En nu hebben we dus een redelijke ochtendkoelte. Heb je wel vaker natuurlijk, hè? Zo'n beetje midden augustus, dat de ochtend wat koeler is. Het wordt ook wat later licht natuurlijk, maar de temperatuur ligt in rond de graden 15. Die is heerlijk buiten met een zwakke tot matige oost. Tot noordoostenwind. Windkracht 2 tot 3. In het veld af en toe windkracht 4. En op het water en vooral buitengraats af en toe windkracht 5. Daar gaan we mee op pad, maar dus ook met veel zon. De zon is ook tamelijk fel vandaag. Door de droogte ook van de lucht. En dat zorgt dan voor een behoorlijke temperatuurstijging. Het wordt niet bijzonder warm vanmiddag, maar door 23 tot 26 graden is alweer een graadje hoger dan gisteren. En de wind blijft vanmiddag en trouwens ook vanavond matig tot vrij krachtig uit noordoostelijke richting.
0: Jules Gennaert, dankjewel. Maar de dagen daarna dan gaat het echt in de 30 graden worden. Dankjewel, Jules. Opkomend tij is het met hoogwater in Vlissingen om 2:10. Laagwater vanavond om 12:30. En de watertemperatuur blijft ook onverminderd hoog. 22 tot 23 graden.

0: Camila Cabello samen met Ed Sheeran en Bam Bam. Bij de aardbeving in Colombia zijn zeker 132 mensen omgekomen. En er wordt nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen. Correspondent Boris van der Spek.
1: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet. De nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: De meeste doden vielen in de stad Pereira. Autoriteiten verwachten dat de dodental nog oploopt. In verschillende steden is een avondklok ingesteld vanwege de veiligheid. Aarde blijft daar onrustig in Colombia, al zeker 33 naschokken zijn geteld. Vanwege de droogte hebben steeds meer voetbalclubs toch wel wat problemen. Want het nieuwe seizoen komt eraan, nieuwe amateurseizoen. Alleen de voetbalvelden zijn door. Kun je daar dan wel op spelen? In de gemeente Westland bijvoorbeeld mag dat niet meer. Balletje trappen is niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzande.
2: Nou, officieel mag het wel niet op. Dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of die bij ons hoort. Maar
3: hij hoort niet bij mij.
2: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
0: In dit geval mag dat voetbalveld niet worden gesproeid, omdat er geen water meer uit de sloot gehaald mag worden. En dat zorgt er dus voor dat je er niet meer op kunt spelen. Klaas Knot is een belangrijke kandidaat om president van de Europese Centrale Bank te worden. Het ministerie van Financiën bevestigt tegen het AD dat ze een kandidatuur zullen steunen. Nou, er zijn vooralsnog 4 mensen die Christine Lagarde willen opvolgen. Die hinten dat zij vervroegd vertrekt. Maar dat is allemaal nog niet officieel. En zolang het niet officieel is ook de kandidatuur van Knot niet officieel. Maar ja, achter de schermen wordt dus wel van alles besproken en gelobbyd. En dan Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2. En het was dus haar 3e titel op rij. En dat is hartstikke mooi, zegt ze zelf in elk geval ook in dit fragmentje.
4: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de 3, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen en dat is ook gelukt.
0: En er was meer Nederlands succes op de eerste dag van het EK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde brons. Hoor je hier op Omroep Zeeland.

0: The Doobie Brothers en Listen to the Music. Pak je pen en je opschrijfboekje in bij de hand. Dan kun je de aanwijzingen noteren voor de plaatsnaam die ik vandaag weer zoek. Goedemorgen Zeeland on Tour, laatste week met de uitdagingen die ze elkaar geven. Maar in welke plaats doen ze dat vandaag dan, straks tussen 9 en 12? Dat kun je bij mij raden. Dit zijn de drie aanwijzingen. Ik zoek een plaatsnaam in Zeeland. Zoete stad. Ode aan de industrie. 75 keer plonzen. Daar zou je het allemaal mee moeten kunnen doen. Zoete stad. Ode aan de industrie. 75 keer plonzen. Als je weet over welke stad ik het heb. 0118-499-999. Nog één keertje. Zoete stad. Ode aan de industrie. 75 keer plonzen. Succes.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Straks de kunst van het bellenblazen. Eerst Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De brandweer van Westkapelle heeft vannacht een natuurbrand geblust. Op de zeedijk langs de Noorderhoofdweg stond een stuk duin van 40 bij 40 meter in brand. Doordat er weinig wind was, bleef de schade volgens de brandweer beperkt. De laatste dagen is de brandweer sowieso in heel Zeeland druk bezig met natuurbrandjes. Bij Westkapelle brandde vrijdag ook al een strook af op de zeedijk. De sloop van de oude vitrietfabriek in Middelburg begint nog deze maand. Op die plek aan de Elektraweg kunnen dan andere bedrijven komen. Voor oud-medewerkers is de sloop het einde van een tijdperk, zegt Jan van Splunder, die er 35 jaar werkte.
6: Er is niks meer van over. Alleen nostalgie. Kronkel in de maag. En vele anderen met mij hebben datzelfde gevoel.
0: Die lampvoetfabriek Vitriet zat bijna 130 jaar in Middelburg. Eerst in de binnenstad, later ook op industrieterrein Arnestein. Speelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dat is ook zo bij de Speelweek in Axel die nu bezig is. 17 vrijwilligers vangen zo'n 100 kinderen op, maar dat is eigenlijk te weinig, volgens bestuurslid Marie-Lou Goud.
7: Ik hoop natuurlijk dat we gewoon jaren door kunnen blijven gaan hoe we het nu doen. Met een hele leuke bestuur en een heel leuk clubje vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik dat die uitbreidt en dat we gewoon jaren verder kunnen. Maar ja, toekomst kijken, dat... Ja, spannend. Ja.
0: Dierenwelzijn Zeeland wil dat het afschieten van zwerfkatten stopt. Samen met tientallen andere organisaties heeft Dierenwelzijn Zeeland een petitie opgesteld. Aanleiding is het afschieten van katten in Friesland en het plan van Overijssel om ook zwerfkatten te doden. Volgens de organisaties kun je zwerfkatten beter kastreren zodat er geen jonkies komen. Bovendien worden verdwaalde huiskatten soms gedood omdat ze worden aangezien als zwerfkat. En het weer. Veel zon vandaag. Het is een felle zon, houden rekening mee, dus goed smeren. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Vanaf nu tot 9 uur, dus een half uur, rijden er geen treinen tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke. Dat heeft allemaal te maken met een seinstoring, laten ze bij de NS aan ons weten. Een monteur probeert dat op dit moment op te lossen.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker

0: Jack Johnson en Good People, Omroep Zeeland op dinsdagochtend, met straks tussen 9 en 12 de uitdagingen in Goedemorgen Zeeland on Tour. Maar in welke plaats? Drie aanwijzingen heb ik, dit zijn ze. En app je antwoord naar 0118-499-999. Je speelt om de eeuwige roem op deze dinsdag. De aanwijzingen zijn: Zoete stad, Ode aan de industrie en 75 keer plonzen. Heel veel succes. Ja, zelf was ik als kind gek op bellen blazen. Dat was dan met zo'n rondje op zo'n stokje, doopt hij in de zeepsop en dan... En dan kwamen er van die bellen uit. Maar wat Monica van der Molen uit Katz doet, dat is wel even van een hele andere orde. Ze gaat vandaag opnieuw bellen blazen op Zomerbries. Dat is de zomermarkt in Zierikzee. Monica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar dat zijn wel even wat andere belletjes dan ik maakte. Wat maak jij dan?
1: Ja, ik weet niet hoe je het precies noemen moet, maar... ik zat vroeger even op de internationale school. En dan had ik een Amerikaanse leraar. En in Amerika is het een heel groot ding. En die hebben mij met stokken en touwtjes leren bellen blazen. Maar zo heb ik het heel lang niet meer gedaan. En ja, dan krijg je je leven, hè, werken en,
0: ja.
1: En voor alles. En dan... En dan ineens ga je met pensioen. Het ging even niet zo lekker. En dat heb ik weer opgepakt. Alleen deze keer heb ik een 2.0 versie gemaakt.
0: Ja.
1: Want ik heb dus ook nog sop bedacht wat geen vlekken maakt.
0: Maar even terug naar die bellen. Hoor, want dat zijn hele grote bellen die jij dan maakt, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, ja, ik maak alles zelf, hè. Ik verzin steeds. Ik heb nou toevallig weer net een net bedacht. En dan haak ik het net en dan komen daar gigantisch veel bellen uit. Bizar veel bellen.
0: Maar even terug naar wat je zei, van het ging even niet zo lekker. Ja. En toen ging je weer bellen blazen. Heb je dat dan
1: geholpen? Ja, gewoon om een beetje rust in mijn hoofd te krijgen. En toen hebben mensen dat gezien. En toen, toen is het eigenlijk een beetje ontploft.
0: Maar hoe werkt dat dan?
1: En waardoor in een klein bedrijfje.
0: Ja, maar waardoor krijg jij dan rust van het bellen blazen?
1: Omdat... Remco, we moeten echt een keer samen bellen gaan blazen, dat je het gevoel kan krijgen.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel bijzonder en je kunt er gewoon... Je denkt aan niks anders als die bel. Zo werkt het gewoon. En het is heel lastig, het is echt heel lastig uit te leggen.
0: Nou,
1: ik krijg er rust van in mijn hoofd.
0: Jij wil dat ook graag dus vertellen aan anderen. Eigenlijk ook om anderen de fascinatie van het bellenblazen bij te brengen. Maar ook om de rust te geven, het mensen te laten ervaren.
1: Ja, tuurlijk. Mensen mogen meedoen. En het is ook een beetje wat de klant wil, zeg maar. Hè? Maar meestal is het wel redelijk interactief. En als iemand een bel wil blazen, dan kan dat. Dan heb ik alle spullen voor bij me. Dus
0: ja,
1: ik merk ook wel, ik ben natuurlijk heel veel in Zierikzee geweest. En daar heb ik ook heel veel geleerd. En er zijn gewoon echt kinderen fan, maar ook grote mensen fan van mij.
0: Maar kun je uitleggen wat mensen dan zo aantrekt aan bellenblazen? Want toen ik jou tegenkwam, toen dacht ik ook, oh, bellenblazen, dat is leuk. En dan dacht ik gelijk aan dat kleine stokje en zo. Dat maakt iets los bij mensen, bellenblazen.
1: Ja,
0: wat is dat?
1: Ik merk, ze zeggen, dat mag je tegenwoordig niet meer, want iedereen is genderneutraal. Maar meisjes die zijn echt helemaal in een soort van, oh, wat heb ik iets moois gemaakt. Zo gigantisch groot en dingen. En jongetjes die gaan allemaal rennen. Die willen het vooral stuk maken. Er zit natuurlijk ook verschil tussen.
0: Ja, dat is waar.
1: Willen ze vooral poppen.
0: Ja. Ja. Monica van der Molen, boy. Jij maakt van die hele grote bellen. En ik ga graag een keertje met je aan die dijk staan. Lijkt me mooi. Maar je kunt ook vandaag al naar Zierikzee. Want Monica staat er weer bij Zomerbries in Zierikzee. Ga er vooral heen. Even naar Monica. Kijk, doe mee. Monica, mooi verhaal. Dank je wel.

0: kan.
1: Bluf en levenslang. Je krijgt ze nog één keer. Zoete stad, ode aan de industrie en 75 keer plonzen. Omroep Zeeland verkeersinformatie. Tot aan 9 uur rijden er geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Ierseke. Nog een kwartiertje dus. Heeft allemaal te maken met een seinstoring. De monteur probeert dat op dit moment op te lossen. Adol. Adol. Adol.

0: Adult Education, Daryl Hall en John Oates. 9:12, hoogste tijd om te onthullen welke plaats het is waar Goedemorgen Zeeland on Tour straks is tussen 9 en 12 met de uitdagingen van Veerle en Elsa. De aanwijzingen: zoete stad, ode aan de industrie, 75 keer plonzen. Dit kwam er allemaal binnen. Bob de Smit en Leni Bogaert hadden zoute landen. Maar dat klopt niet. Saartje de Smit denkt, ja, vroeger hadden ze toch een suikerwafelfabriek in Aardenburg en een zwembad dat 75 jaar bestaat. Ja, dat zal allemaal wel. Maar het klopt niet. Erlin de Wijze, Goes, is niet goed. Peter Mes, dankjewel voor Zierikzee, maar dat is niet de plaats die ik zoek. Jan Rozen, Anja van der Luister, Jannie Koster, Kees Vaassen, Loni Blom, Jaap van Klinken, Henk Pladet, Naomi van het Hof, Joke Josiasse en Jan Hieronymus. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was best wel snel. Welke plaats zoek ik?
1: Ik dacht Sas van Gent.
0: Laten we de aanwijzingen even doornemen. Ode ja. aan de industrie.
1: Ja, dat is het museum daar, het industriemuseum.
0: Zeker, prachtmuseum. Ik heb er veel opgestoken. Ja, over de bedrijven.
1: Schitterend daar zo, ja.
0: Zoete stad.
1: Dat heeft volgens mij met de suikerunie te maken die daar gezeten heeft. Of misschien nog zit, dat weet ik niet.
0: Ik geloof niet dat ze er nog zitten, maar inderdaad. Bekend van de suikerfabrieken, meervoud, die er ooit stonden.
1: Ja.
0: De naam van carnaval verwijst nog steeds daarna, Beterkoppenstad.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Dat was inderdaad zoete stad. Dat was ook de aanwijzingen waar de meeste mensen van zeiden van ik begrijp het helemaal niet. En dan 75 keer plonzen.
1: Ja, dat was even zoeken, maar dat heeft met zwembad te maken. Na 75 jaar heb je staan.
0: En zo is dat. Grappig doordat sommige aanwijzingen op meerdere plaatsen slaan. En dan net die ene heb je dan toch nodig om er helemaal achter te komen.
1: Jan. Ja, het industriemuseum, dat gaf even de doorslag. Dat was het eerste wat ik aan dacht.
0: Wat vind je daar mooi? Want je bent er dus kennelijk al eens geweest.
1: Ja, misschien al 4 of 5 keer.
0: Wat zeg je nou toch?
1: Ze hebben ook verschillende thema's af en toe. Ja. En dan is dat de best interessant om dat te kijken daar zo.
0: Nu met speelgoed, hè? Van dat technisch speelgoed hebben ze pas een tentoonstelling ingericht.
1: Ja, en Lego dacht... Nee, Meccano.
0: Ja, Meccano en dat soort. Ga je daar ook nog heen?
1: Ja. Wat zeg je?
0: Ga je daar ook nog kijken?
1: Nee hoor. Ik vind het veel te warm om nu in de zee te bekijken.
0: Misschien hebben ze wel airco. Je weet het maar niet.
1: Ja, wie weet.
0: Jan, dankjewel. Je moet je eeuwige roem vandaag delen met meerdere mensen. Die allemaal Sas van Gent goed hadden. En dat museum, ja, ik mag helemaal geen reclame maken. Maar ik was echt zo blij verrast met dat museum in Sas van Gent. Ik heb me er echt behoorlijk vermaakt toen ik daar een poosje geleden was. Dank iedereen voor het meespelen. Morgen zoek ik natuurlijk weer een plaatsnaam.

Risk It All van Bruno Mars. Ik kreeg nog een berichtje. Remco, wil je alsjeblieft even vertellen dat het oogstdemonstratie is vandaag in Oostkapelle? Nou, bij deze begint om 10:00 tot 5:00 aan de hoek van de Noordweg en de Kleine Putweg in Oostkapelle. En even een mededeling voor als je met de trein gaat. Geen treinen op dit moment tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Ierseke vanwege seinstoring die ze nu aan het oplossen zijn. Duurt allemaal ietsjes langer. Om 9:00 zou het weer gaan rijden. Dat is nu 9:15 geworden. Hou die op de hoogte op Omroep Zeeland. Fijne dag wens ik jou en straks veel plezier in Goedemorgen Zeeland on Tour.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
10: eSIM. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
10: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
18: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
17: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
19: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen.

0: 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: de dijk en ik kan het niet alleen. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meeluisteren kan online. Meeluisteren, meekijken bedoel ik natuurlijk. Kan online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb ontzettend veel zin in iets lekkers.
1: Zin in iets lekkers?
0: Ik heb gewoon gegeten vanochtend. Het is, moet je kijken, 9:09.
1: Ja.
0: Als er nou een stuk taart binnen zou komen, dan zou ik het zo naar binnen schuiven.
1: Oh, hoe lang ben jij al wakker? Ik zou het niet wegkrijgen nog.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik word altijd wakker, dat ik al denk van, dus, mensen die zeggen van, ik krijg geen hap door mijn keel 's ochtends. Nou, daar hoor ik zeker niet bij. Nee. Goed, we gaan er een gezellige ochtend van maken. En we gaan natuurlijk ook weer ontoer. Veerle en ik samen op pad en we geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag is dat in Sas van Gent. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep, ja, dat vertellen we nu natuurlijk ook nog niet. Reageren kan wel de hele ochtend via 0118-4999-99.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 11 augustus, de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis.
1: 11 augustus 1934 werd Alcatraz in gebruik genomen als federale gevangenis. De eerste federale gevangenen arriveerden toen in de gevangenis op het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco. Volgens de overheid maakte de afgelegen ligging en de sterke stroming in de baai het voor gevangenen haast onmogelijk om vanuit Alcatraz te ontsnappen. Nou, dat is ook gebleken. Sinds 1907 werd het eiland al gebruikt als militaire gevangenis. Er hebben bijvoorbeeld dienstweigeraars vastgezeten. Toen Alcatraz een gevangenis werd voor echt misdadigers, werd het een gevangenis voor de meest gevaarlijke misdadigers van Amerika.
0: Met het idee, je kunt hier niet ontsnappen.
1: Dus wie zat daar bijvoorbeeld? De beruchte maffiabaas Al Capone. Die heeft eerst in een Atlanta gevangenis gezeten, maar daar kon hij vanuit die gevangenis nog steeds zijn bende besturen. Dus toen hebben ze hem verplaatst naar Alcatraz. Daar heeft hij wel geprobeerd het personeel nog om te kopen, maar
0: natuurlijk,
1: dat is niet gelukt en hij moest daarvoor de isoleercel in.
0: Ja, toen was het anders dan nu, hè? Want nu kunnen ze met mobiele telefoon of een laptop of zo van alles. Maar die hadden ze toen natuurlijk niet.
1: Nee.
0: En als ze geen bezoek mochten ontvangen, dan moesten ze dus inderdaad op een andere manier, dus via het personeel, toch iets proberen.
1: Er zijn gevangenen geweest die hebben geprobeerd om te ontsnappen. Volgens de officiële cijfers is het echter niemand gelukt dat levend te doen. Van de 36 gevangenen die een poging deden, werden er 23 weer opgepakt. 6 zijn er gedood tijdens het vluchten en 2 zouden er zijn verdronken. En er zijn er 5 die ze niet gevonden hebben, maar van ze denken dat die verdronken zijn in de wateren.
0: Maar zou dat echt zo zijn of zouden ze gewoon de mythe in stand willen houden?
1: Nou ja, dat weet je niet, want er is dus een hele beroemde vluchtpoging van Frank Morris, John Anglin en Clarence Anglin. Zij hebben via hun cel zijn ze door een luchtrooster gegaan en per vlot gevlucht. Maar ze weten niet, de lichamen zijn nooit gevonden. Dus is het ze gelukt en hebben ze een andere identiteit aangenomen? Of zijn ze verdronken? Dat is niet bekend. Er is wel een film van gemaakt, Escape from Alcatraz. Maar een jaar na die vluchtpoging is de gevangenis ook gesloten. En nu kun je het gewoon bezoeken als publiek.
0: Oh, best wel leuk, toch? Ja, nu om te bezoeken.
1: Ja, als je dat interessant... Heb je wel eens een gevangenis bezocht?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Oh ja, ik heb criminologie gestudeerd en ik heb in Ecuador een gevangenis bezocht. En dat was echt creepy.
0: Die nog in werking was of een die gesloten was?
1: Nee, die was gesloten, maar er waren wel hele grimmige dingen gebeurd.
0: Ik heb wel eens in een kasteel of zo, de gevangenis was, maar dat is anders.
1: Ik weet niet, ik vond het best wel, best wel heftig.
0: Ja. Heb jij Escape from Alcatraz gezien?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Nou, iemand die hem gezien heeft, app eens even hoe de film afloopt. Want dan ben ik heel benieuwd of ze die film als open einde hebben gelaten. Dat je die mannen op dat vlot weg ziet dobberen. Of dat de film er zelf een eind aan gemaakt heeft. Dat kan, hè? Dat ze gewoon iets bedacht hebben.
1: Ik verwacht dat ze dit verhaal hebben aangehouden. Want dat maakt het leukste einde natuurlijk. Ja. Dat je niet weet hoe het nou echt is.
0: Nou, als je de film gezien hebt, 0118-499-99.
1: Vandaag, in 1972 was er op Ameland op een camping een windhoos, waarbij wel 4 doden vielen en ruim 100 gewonden. Dus dat was een flinke windhoos, voor Nederlandse begrippen zeker. En in 1999 was de totale zonsverduistering tussen Cornwall en India. En daar zitten we natuurlijk weer 1 dagje van verwijderd. Iedereen is weer in de ban.
0: Dit weet ik nog. Want deden we bij Omroep Zeeland natuurlijk ook. Toen zat ik in een kippenhok. In een kippenhok bij Hulst.
1: Je dacht, daar kan ik het goed zien.
0: Nou nee, het ging erom, als het helemaal donker zou worden, of die kippen op stok zouden gaan.
1: Oh ja, en?
0: Ja, dat deden ze. Ze gingen allemaal het hok in. Dus ik zat er niet helemaal
1: en
0: voor
1: jij
0: niks.
1: Ook?
0: Nee, ik zat niet in het hok. Ik zat bij het hok.
1: Ja, je zegt ik zat in een kiphok.
0: Ja, nee, ik zeg het fout. Ik zat in een soort omheind gebiedje waar dus die kippen liepen. En,
1: maar hij kwam natuurlijk heel plotseling. Dus dan moesten ze heel plotseling, gingen ze ook echt naar dat hok toe.
0: Ja, die liepen daar te pikken. Maar...
1: Want als de duisternis heel plotseling valt, dan bereiken ze het. Want eigenlijk gaan ze in de schemer al naar het hok.
0: Maar ik vond het een gekke gewaarwording toen, want... Het is niet, ja, natuurlijk is het wel dat het in één keer donker wordt. Maar toch ging er een heel gek sfeertje.
1: Ja.
0: Of dat maakte ik ervan. Dat ik dacht van hoe nou gaat het gebeuren?
1: Dus overdag, het was licht.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me dit dus niet goed herinneren. Ik kan me wel herinneren, ik was natuurlijk nog heel jong, dat het allemaal ook op het jeugdjournaal en zo was.
0: Ja.
1: Maar ik kan mezelf de hele ervaring niet herinneren.
0: Ja, nou ja, dat het dus donker werd en daarna weer gewoon terug licht werd.
1: Ja, nou ja.
0: En dan gaat dit leven weer verder. Zoals altijd.

0: Joe Jackson en The Harder They Come en deze Britse zanger en pianist. Die is jarig vandaag, 72 wordt hij. Ja, hij begon met pop en jazz, maar hij speelt ook klassiek en symfonische muziek. Een jaar of 15 geleden ben ik eens in Antwerpen naar hem toe geweest. En toen dacht ik, nou gaat hij al zijn grootste hit spelen. Nou, vergeet het maar. Hij had stemproblemen. Zat achter de piano met een grote theepot. En een kopje, zat hij steeds kopjes thee te drinken voor zijn stem. En hij speelde toen alleen maar een beetje langzame jazz. Ja, daar moet je van houden.
1: Dus jij kan alleen maar zeggen dat.
0: Nou, ik heb het concert uitgezeten. Willem heeft zo'n beetje anderhalf uur liggen slapen. Want het waren heerlijke stoelen in die zaal. Dus nou ja. Maar goed, er zijn nog meerjarigen.
1: Ja, Steve Wozniak is jarig. Zeg je dat iets?
0: Vaag.
1: Ja, hij heeft dus op 3 januari 1977 samen met Steve Jobs en Ronald Wayne Apple opgericht.
0: Juist.
1: Zijn bijnaam was Woz, van Wozniak. En hij was de technicus van Apple in het begin van het bedrijf. Dus de eerste versies van het besturingssysteem en de hardware van Apple 1 en Apple 2 heeft hij, was hij verantwoordelijk voor. Hij heeft het bedrijf echter in 1983 verlaten, maar hij bleef groot aandeelhouder. Dus hij heeft er denk ik toch nog wel van kunnen genieten.
0: Oh, nou, toch wel. Ik denk dat hij iets maar binnen hoefde te harken.
1: Hij wordt vandaag 76. En Annelies Kuisters, de toetseniste en zangeres van Cresip. Deze groep brak door met het nummers als I Would Stay. Hè, een jonge bandje met zijn middelbare scholieren. En ze zijn weer terug en spelen weer. En zij wordt 44.
0: En ondertussen komen er ook nog een heleboel berichtjes binnen over die zonsverduistering waar we het net over hadden. Jan en Janna zeggen, en de vogels werden stil, het was een beetje eng. Loni zegt, wat die zonsverduistering betreft, ik weet het nog goed, want de vogels werden stil en alle waterlelies in onze vijver gingen dicht.
1: Oh ja, dat
0: is wel heel bijzonder, hè?
1: Ja.
0: En nou goed, en ook Rini zegt, hij heeft het in Hongarije meegemaakt. En goed, het gek is, ja, je vergeet het inderdaad nooit.

0: Agneta Veldkook en de Heat is On. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Helza. De provincie wil weten hoe ze zwemmers beter kunnen informeren over zwemwater. Op internet staat een enquête. De onderzoekers vragen onder meer of je op de waterkwaliteit let en of strandwachten en vlaggen belangrijk zijn. En de onderzoekers willen ook weten of mensen direct het water uit zouden gaan als dat nodig is door omslaand weer of een ander risico. Speelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dat is ook zo bij de speelweek in Axel die nu bezig is. 17 vrijwilligers vangen zo'n 100 kinderen op, maar dat is eigenlijk te weinig, volgens bestuurslid Marilou Goud.
3: Ik hoop natuurlijk dat we gewoon jaren door kunnen blijven gaan hoe we het nu doen. Met een hele leuke bestuur en een heel leuk clubje vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik dat die uitbreidt en dat we gewoon jaren verder kunnen. Maar ja, toekomst kijken, dat is spannend. Ja.
2: Oproepjes via sociale media voor nieuwe vrijwilligers hebben tot nu toe niets opgeleverd. In de grote of Maria Magdalena Kerk in Goes is een grote kunsttentoonstelling te zien. Tot het weekend van 12 september tonen 35 kunstenaars uit Goes en omgeving hun werk. En dat varieert van schilderijen tot grote installaties, allemaal onder de noemer Magdalena's Kunstkerk. Het boerenprotest vrijdag vertrekt niet vanaf de carpoolplaats bij Zierikzee, maar vanaf het grotere parkeerterrein P1. Er komen namelijk veel meer mensen dan verwacht, zegt organisator Kees Hansen in een videoboodschap.
4: Door de grote stroom met voertuigen die gaan komen, is er te weinig plaats op de carpoolplaats. Dus mensen, het wordt aangegeven op de matrixborden, zodat de stroom van Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Walcheren gelijk in één keer de goede kant op gaat.
2: En een protest is tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Sommige boeren moeten daardoor inkrimpen of stoppen. En het weer in Zeeland, een vrij felle zon met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 23 tot 26 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Daan, daar ben ik. En morgen wordt fantastisch. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, de eclipsbrillen vliegen ook in Zeeland de winkel uit. Maar hoe laat is nou morgen die zonsverduistering?
0: 0118-499999. We hebben het er net over gehad, maar niet over het tijdstip volgens mij. Dus hoe laat is die dan morgen, die zonsverduistering? 0118-499999.

0: Bruce Springsteen in de Glory Days. Ja, de eclipsbrillen vliegen ook in Zeeland de winkel uit. Walter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: Hoe laat is morgen die zonsverduistering?
1: Volgens mij om 7:50 morgenavond.
0: Kijk even naar mijn enig jurylid.
2: 7:10 wordt die gezet. Ja, hier was ik dus al bang voor. Nou wordt het natuurlijk moeilijk hoe precies het antwoord dat binnen gaat komen gaat zijn. Ja, ik heb eigenlijk niet 7:10 op mijn briefje staan.
0: Een paar minuutjes later, Walter.
1: Ja.
2: Ja, maar misschien belt er iemand anders die het wel precies
0: Rini,
2: weet.
0: Rini, wat denk jij?
3: Goedemorgen, meiden. Ik dacht dat het in Nederland om 20:11 was, dus 7:50. Maar het is maar net aan waar je het laat zien. Want de zonsverduistering begint om 16:07 begint het eigenlijk al te verschuiven.
0: Hey, zullen we gewoon maar, om alle discussie te vermijden, allebei de mannen mee laten doen?
2: Ja, ik vind, laten we dat maar doen. Ja. Ik zal dus zeggen dat wij, ik kijk natuurlijk altijd naar het Zeeuwse nieuws. En bij ons op omroepzeeland.nl hadden we gezegd dat hij om 7:15 begon. Maar inderdaad, er wordt weer gezegd om 7:50 bereikt hij het. De totale, wordt het maximum bereikt.
0: Moeten we zo lang met zo'n bril op zitten wachten dan?
2: Nou ja, als je ernaar kijkt wel, maar als jij in een kippenhok gaat zitten, is dat misschien niet nodig.
0: Ja, maar ik ga niet in mijn eigen kippenhok zitten. Er zitten geen ramen in. Walter, ga je kijken?
1: Ja. Ik heb nog geen eclipsbril, maar ik heb wel een paar andere dingen waarmee ik wil wel kijken, ja.
0: Ja? Ja. Want dit is toch wel een bijzonder moment weer, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En Rini, jij?
3: Ja, wij hebben nog 6 eclipsbrillen overgehouden van de vorige keer in Hongarije. Dus onze kinderen die hebben er een paar gekregen en ons houden er ook 2 voor ons eigen. Maar het is, jongens, als je zou kunnen, want Rijk Jan Koppenjan is de vorige keer ook geweest. En wij zijn toen dus naar Hongarije geweest en we hebben de volledige zonsverduistering meegemaakt. Nou, we hadden eerst dus heel veel kleren aan en op het laatst hadden we gewoon een jas aan. Het is, dus wij gaan kijken inderdaad. Ja. En zeker ervan genieten. Maar doe het alsjeblieft met zo'n eclipsbrilletje.
0: Oké. Okay. Nou, want, Rini, als je er nog eentje over hebt, geef hem maar even af hier in Soeburg.
3: Oké, dus ik zou kieken. Als we er nog eentje vinden, dan kun je hem ook.
0: Dat is goed. Ja, en naar Spanje moet je nou natuurlijk niet meer vertrekken. En daarbij zijn die hotelprijzen ook zo opgeschroefd dat het een rip uit je lijf is voor dat ene nachtje dat je daar dan moet slapen. Dus, maar goed, mannen, jullie doen allebei mee in de verloting. Dus blijf even hangen.

0: Nile horen en Dinner Party. Ja, ik denk zomaar dat hij best wel trots is, Jaap Wisse uit Henkensand. Want hij won de eerste prijs van de publieksjury bij het Bloemencorso Rijnsburg Flower Parade 2026. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe blij was je?
1: Ja, natuurlijk. Elke keer. Dat is, ik heb vaker een prijs daar mogen winnen. Maar deze keer, elke keer is het toch weer speciaal om toch weer bovenaan te staan, hoor.
0: Ja, en dan met een enorme wagen. Maar het lijkt wel een carnavalswagen van oorsprong.
1: Ja. Ja, het thema deze keer voor het Bloemencorso, want ze hebben elk jaar hebben ze een thema. En het was muzikaal onthaal. Dus al die praalwagens, die worden dan in dat thema opgebouwd. Dus ik had dan deze keer het thema carnaval. Maar er was bijvoorbeeld ook een thema met iets met Greece, of The Sound of Africa, of rock and roll. Dus allerlei dat soort thema's. En ik had dus carnaval.
0: En je hebt gewoon een carnavalswagen geleend.
1: Nou, je krijgt dus het decor aangereikt van de organisatie.
0: Oh.
1: En dan moeten wij daar iets van maken. Dus daar een plan voor maken om daar het decor te versieren met die bloemen. En dan zo uitbundig in het thema natuurlijk.
0: En dat bedenk je thuis en dan voer je het daar uit?
1: Ja, dan, van tevoren krijg je dus die informatie daarvan. En dan ga je dat voor jezelf een plan maken.
0: En dan moet je ook zelf je bloemen meenemen? Of mag je daar uit een enorme voorraad gewoon snel pakken wat je nodig hebt?
1: Nee, een deel van de bloemen wordt dus ook door sponsoren weer aangeleverd. Maar een deel mag ik ook zelf bestellen. En met welke materialen dus ik graag de boel opbouw.
0: Ja, en waar werk jij graag mee?
1: Ja, toch een beetje met strakke goede vormen en houdbaar materialen. Want je zit daar toch, het is buiten, het heel de dag of heel het weekend moet dat goed blijven.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen, dat soort keuzes maak ik wel.
0: Ja, en die bloemen die houden natuurlijk niet van dat snikhete weer.
1: Nee, die vinden dat niet altijd even leuk. Maar de goede keuzes en op de goede manier verwerken, dat is wel heel erg leuk. Dat is, dat is wel belangrijk.
0: En hoe lang kreeg je dan om het op te bouwen?
1: Ik ben woensdagochtend begonnen om op te bouwen. En van donderdag op vrijdagnacht was ik klaar.
0: dus zaterdag pas het Bloemencorso.
1: Ja, en dan is vrijdag de jurering op vrijdagochtend. En op vrijdagmiddag en avond is er een feestavond en de officiële prijsuitreiking. En op zaterdagochtend gaat het dus rijden door Noordwijk, dus Rijnsburg, Noordwijk en Katwijk. En dan staat het op zondag opgesteld, altijd op de boulevard van Noordwijk.
0: Oh, ik zou bijna denken, ik weet nu al niet meer precies welke dagen er nou echt zo heel warm waren. Maar dan is het mooie er bijna al af.
1: Nou, nee hoor. Nee, op de goede manier. En de verse bloemen natuurlijk. Hey, want het is ook een promotie van het bloemenvak eigenlijk. En dat is... dat komt allemaal heel goed. Blijft dat toch wel goed hoor. Dat is... sta je versteld van.
0: Ja. Nou ja, goed, je hebt de publieksprijs gewonnen, dus...
1: altijd heel erg leuk. Dat is... natuurlijk, het is altijd leuk dat het publiek, want daar doe je het uiteindelijk voor, het op deze manier toch waardeert.
0: Staat de oorkon of ja, het is geen beker hè, wat je gekregen hebt.
1: Nee, het is een plaquette, ja. Of tenminste een maquette iets. En altijd al de foto's, dat zijn natuurlijk toch wel aansprekende prijzen, want in de bloemenwereld, echt als vaktechnisch, vaktechnisch gezien, als bloemisten onder elkaar, is het toch wel aansprekend hoor, dit soort prijzen te winnen.
0: Nou, dan zou ik een hele grote foto op de toonbank zetten. Jaap, tot de volgende keer.
1: Zeker lukken. Dankjewel.
0: Jaap
1: Wisse, succes met je programma.
0: Eerste prijs van de publieksjury.

0: Paul McCartney en Michael Jackson en CCC. 3:10. Graag tot zo.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil.

0: komen, moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan!
7: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, een hartebreker. En ik zag al foto's van haar op een Caribisch eiland in bikini. Ja, gewoon vakantie, mooi weer. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken op tv of online. En ja, we gaan zo meteen ook weer on tour. Vera en ik samen op pad, waarbij we elkaar steeds opdrachten geven. Vandaag in Sas van Gent, maar dit is eigenlijk wel een beetje een bijzondere, toch? Of

0: nou weer al te veel weggeven?
1: Ik weet het niet. Ik vond elke keer wel bijzonder eigenlijk. Wat maakt deze zo bijzonder voor jou?
0: Ik ga het nog niet zeggen. Oh. Ik mag het vast nog helemaal niet zeggen.
1: Okay.
0: Ik bewaar het voor zometeen.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: John Legend en PDA, We Just Don't Care. Veerle en ik samen op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. We geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag is dat in Sas van Gent. Nou, wat we daar deden... Ja, daarnet was ik bang dat ik te veel zou zeggen. Zullen we maar gewoon luisteren. Sas van Gent, een stadje... aan het kanaal van Gent naar Terneuzen. En we staan nu wel eigenlijk aan de verkeerde kant van het bord. Maar die brug en dat kanaal spelen zo'n belangrijke rol in het leven hier. Dat we dachten, we gaan even andersom staan. Sas van Gent, eigenlijk ontstaan omdat Gent een waterweg zocht naar de zee. Nou, eerst hadden ze het Swin, maar het Swin dat verzandde. Dus ze moesten een nieuwe weg zoeken. Toen wilden ze een weg naar de Honte, hè, waar nu de Schelde loopt. Dus ze dachten, we graven een kanaal. Maar daar waren wat regels. De Graaf Jansdijk, hele lange dijk, die lag er al. En die mochten ze niet zomaar doorsteken. Dus eerst werd er een stukje gegraven. En dan werden de goederen over de dijk gezet bij overslag. Vandaar dat overslag die naam heeft. Maar uiteindelijk gaf Karel de Grote, Karel de Vijfde, die gaf toch toestemming om de dijk door te steken. Hier, op deze plek. Hier was een kleine nederzetting. Nou, dat werd uiteindelijk groter en groter. Sas van Gent. Stadje wat ja, echt wel een hele geschiedenis heeft met branden en belegeringen. De watergeuzen zijn hier geweest, de Spanjaarden, van alles wat... Nou, dan maak ik even een sprong in de tijd. Want uiteindelijk bij het samenvoegen van de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden... dus hier op de grens, gaf Willem I de opdracht om dat stuk kanaal dat er al lag, stuk vaart, om dat verder te graven. En uiteindelijk is toen ook de naam veranderd in Kanaal van Gent naar Terneuzen. Bij Sas van Gent een brug, bij Sluiskillenbrug en in Terneuzen de sluizen. Er kwam hier heel veel industrie door dat water. Een glasfabriek, een zetmeelfabriek, twee suikerfabrieken, een glucosefabriek. Ik sla vast nog wel wat over. En uiteindelijk ook het industriële museum, waar je dus de geschiedenis van al die fabrieken kunt zien. In carnavalstijd heet het hier Beterkoppenstad. Dat is natuurlijk vanwege die suikerfabrieken die inmiddels trouwens verdwenen zijn. Maar de naam Beterkop is gebleven. Wat gaan wij hier doen?
1: Nou ik sta hier achter mij. Is ondertussen die brug over dwars gedraaid. Ja. Dus ik zit te denken, gaan wij de brug bedienen?
0: Nee, want dat gebeurt nu al. Dat is jaren hier gebeurd. Dat gebeurt nu vanuit de radarpost in Terneuzen. Oh, dus nee. Het is weer een idee van een luisteraar, maar dan voor ons tweeën. Okay. Dus we gaan het samen doen, maar wel tegen elkaar. Erik is een kaasboer. Hij komt van de overkant, vanaf hier gezien. Maar hij staat hier in Sas van Gent op de markt. En wij gaan kaas snijden. En dan bedoel ik geen plakjes. Wij gaan een brok kaas snijden.
2: Een brok.
0: En Erik gaat ons vertellen... Nee, brok.
1: Okay, brok
0: kaas. Ik weet niet of het een blok wordt, want blok is gewoon een mooi recht plat stuk. Maar Erik gaat ons gewoon een opdracht geven. En die gaat zeggen hoeveel grammen wij af moeten snijden. En degene die het dichtst bij zijn voorstel zit, die wint deze opdracht.
1: Leuk. Nou, dat vind ik wel leuk. Ik denk dat ik dat inschatten moeilijk vind, maar een lekker kaasje, dat is natuurlijk nooit weg.
0: Ja, maar vergis je niet, hè? Dat zijn hele grote ronde kazen. Volgens mij moet je nogal wat kracht zetten om daar een stuk af te kunnen snijden. Maar dat gaan we allemaal meemaken. En ik ben nu stiekem wel blij dat wij aan deze kant van die brug staan. Want anders hadden we nog een hele tijd moeten wachten voordat die weer teruggedraaid was. Maar nu stappen we gewoon op de fiets en rijden we naar de markt.
1: Op de fiets.
0: Op de fiets.

0: Rondé, never been better. Veerle en ik zijn in Sas van Gent voor Goedemorgen Zeeland on Tour. En we moeten allebei op de markt zo secuur mogelijk een stuk kaas afsnijden. Maar eerst maar eens iets opzoeken. Heddy en Sas van Gent, want er wordt druk gewerkt. Wij dachten we gaan even bij het water zitten, want het is een warme dag. Maar om nou te zeggen dat dat hier veel verkoeling brengt, mwah. Veerle, hou jij van kaas?
1: Ik ben dol op kaas.
0: Ja?
1: Ja, ik hou heel erg van kaas. Okay. Gesmolten kaas, kaasplankjes, kaas op mijn pasta. Heerlijk.
0: En weet je iets van kaas?
1: Nou, dat valt dan toch altijd tegen, hè? Als je echt iets moet vertellen. Dus
0: we zoeken het weer op.
1: Kaas is duizenden jaren geleden bij toeval ontstaan doordat nomaden melk bewaarden in dierenmagen. En hoe ging dat dan? Ja, in die dierenmagen, daar zitten enzymen. Dus even kijken hoor. Oh ja, door de warmte en de natuurlijke enzymen uit die magen schifte de melk. En veranderde die melk dus in die magen in kaas.
0: Ja, dat zijn processen, daar moet je maar gewoon niet te veel bij stilstaan.
1: Niet te veel bij stilstaan.
0: Alleen maar aan het eindproduct denken, toch?
1: Ja, maar uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk. Die enzymen worden nog steeds gebruikt. De oudste sporen van kaasproductie dateren van rond 5500 voor Christus in Polen. En in Nederland stamt het eerste bewijs uit 800 voor Christus. Muurschilderingen in Egyptische graven van meer dan 4000 jaar oud tonen al bewijs van kaasproductie. Dat is echt al heel lang geleden.
0: Ja, zo oud is het dus echt, hè? Ja.
1: In Nederland zijn bij archeologische opgravingen potjes met gaatjes uit 800 voor Christus gevonden. Die werden gebruikt om kaas te maken. Vandaar dat we dat terugbrengen.
0: Maar toen waren Nederlanders nog steeds geen kaaskoppen, hè?
1: Nee, de titel kaaskoppen die hebben volgens mij in de Gouden Eeuw verdiend. Want toen groeide de Nederlandse kaasexport explosief doordat harde kazen lang goed bleven opschepen. En dan had je steden als Gouda en Edam. Nou ja, Gouda, dat gaat de wereld over natuurlijk. Ja. Gouda, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Die kazen kregen wereldwijde bekendheid door de strenge markttradities en de handel. En dan nog iets over het snijden van een kaas. Want zo'n grote ronde kaas.
0: Dan heb je het echt over zo'n grote platte kaas, hè?
1: Ja.
0: Geen bolletje.
1: Ja, waar ze dan die punten van verkopen en die dan lekker op je boterhammetje schaaft. Die doe je dus eerst door de helft via het midden. En dan snij je vervolgens puntjes of parten vanuit de buitenkant richting het midden. Want de lekkere kern, het hart, dat is het lekkerst. En dan krijgt ieder stukje wat mee van die smaak en structuur.
0: Ik vind kaas het lekkerste rondom de gaatjes.
1: Rondom de gaatjes.
0: Ja.
1: Maar niet iedere kaas heeft gaatjes.
0: Ja, maar daar zoek ik die speciaal op uit. Dan sta ik te kijken welke kaas heeft het meeste gaatjes. Want daar zit een beetje zout rond.
1: Mm.
0: Het echt, let maar eens op. Kaas rond de gaatjes.
1: Nou, we gaan allerlekkerst. Kijken of de kaasboer voor onze kaas rond met gaatjes heeft. Of dat we gewoon de eerste de beste schijf door de midden moeten.
0: En of wij dat kunnen, hè, met zo'n groot mes.
1: Ik denk dat je daar heel sterk voor moet zijn.
0: Ik denk dat het een truc is. Maar dat zullen we wel horen van de kaasboer. Ik zie de achterkant van de markt al. Dus zullen we er maar naartoe gaan?
1: Of naar de kaas?
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Die liedjes van Raccoon, die worden mooier, ja, hoe vaker je ze hoort. En dat geldt ook voor deze. Raccoon met Daffodils. En ondertussen is Piotr aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Piotr, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De veiligheidsregio Zeeland VRZ heeft het druk met natuurbranden. Sinds 1 juli heeft de VRZ 23 van dat soort branden geteld en dat is meer dan voorgaande jaren. Dat komt door de aanhoudende droogte. Branden die overslaan op de natuur, bijvoorbeeld vanuit woning- of autobranden, zijn niet meegenomen in de cijfers. De stremming van de Oostsluis in Terneuzen is verder uitgebreid. Die sluis is nu 6 uur rond laagwater gestremd, dat was 4 uur. De drie sluizen bij Terneuzen zijn sinds begin juli al gestremd rond laagwater om water te besparen. Speelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dat is ook zo bij de speelweek in Axel die nu bezig is. 17 vrijwilligers vangen zo'n 100 kinderen op, maar dat is eigenlijk te weinig volgens bestuurslid Marilou Goud.
3: Ik hoop natuurlijk dat we gewoon jaren door kunnen blijven gaan hoe we het nu doen. Met een hele leuke bestuur en een heel leuk clubje vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik dat die uitbreidt en dat we gewoon jaren verder kunnen. Maar ja, toekomst kijken, dat is spannend. Ja.
2: Oproepjes via sociale media voor nieuwe vrijwilligers hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Het boerenprotest vrijdag vertrekt niet vanaf de carpoolplaats bij Zierikzee, maar vanaf het grotere parkeerterrein P1. Er komen namelijk veel meer mensen dan verwacht, zegt organisator Kees Hansen in een videoboodschap.
4: Door de grote stroom met voertuigen die gaan komen, is er te weinig plaats op de carpoolplaats. Dus mensen, het wordt aangegeven op de matrixborden, zodat de stroom van Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Walcheren gelijk in één keer de goede kant op gaat.
2: Er wordt geprotesteerd tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Sommige boeren zouden daardoor moeten inkrimpen of stoppen. En dan het weer in Zeeland. Daar staat een vrij felle zon en een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Foxen, Huis am See.
2: Ja, we zijn weer op pad met Goedemorgen Zeeland on Tour. En we zijn vandaag in Sas van Gent. En het leuke is dat wij daar allebei een opdracht uit moeten voeren vandaag.
1: We worden tegen elkaar uitgespeeld.
2: Ja, we gaan naar de markt en dan gaan we een stuk kaas afsnijden. En ja, dat moeten we allebei doen. En dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Maar eerst maar eens kennis maken met de kaasboer Erik Murre.
3: Een enorm kaaskraam op de markt van Sas van Gent. Met natuurlijk Hollandse kazen, maar ook heel veel buitenlandse kazen. Erik, er zit een beetje een luchtje aan.
4: Ja, dat klopt. Maar gelukkig smaakt het anders dan dat het ruikt. Het is, dat hoort er echt een beetje bij natuurlijk.
3: Ja, ja. Wat heb jij met kaas?
4: Kaas is echt mijn grote passie. Ik hou er heel erg van. Het is ontzettend lekker en het is heel veelzijdig. Dus in elk moment van de dag kun je een ander soort kaas eten.
3: Maar hou je van alle soorten kaas?
4: Ik lust wel heel veel. Maar ik zal niet zeggen dat ik ze allemaal even lekker vind. Maar de meeste, als het maar puur van smaak is en als het maar gewoon goed is van smaak, dan kan ik het altijd wel waarderen. Maar er zijn er altijd wel een paar die eruit springen natuurlijk. Ja. Ja.
3: En dan elk moment van de dag dus?
4: Ja, precies. Dus... ochtends eet je wat anders dan 's middags of 's avonds natuurlijk. Hè.
3: Dat... Ja, en je zegt, je bent er eigenlijk bij toeval ingerold?
4: Ja, ik was vertegenwoordiger bij een kaasgroothandel.
3: Maar het is toch ook wel kaas?
4: Ja, zeker. En van lieverlee ben ik zo voor mezelf begonnen. Ja.
3: Maar je staat niet alleen op de markt?
4: Nee, we hebben ook een kaasgroothandel voor de horeca. Voor de betere restaurants die onze kazen kopen. En ook zuivel en aanverwante producten, boter en room en dat soort dingen.
3: En hoe verdeel je dat dan?
4: Het is echt een beetje schakelen elke dag natuurlijk.
3: Want het is 's ochtends en 's middags op de markt en 's avonds nog de grote handel?
4: Nee, we doen het met 20 man. Dus we hebben een vast team voor de markt. Ik ben zelf wat minder vaak op de markt en wat meer bezig met de groothandel.
3: Ja. Maar de markt, daar zie je klanten?
4: Daar zie je klanten, dat vind ik ook eigenlijk wel het leukst. En als het goed is, gaat in de toekomst ook weer wat meer op de markt zijn. En dat is ook wel het leukst, want dan ben je echt met het product en met de klant bezig.
3: Ja, roep je ook?
4: Nee, dat doen wij niet.
3: Nee?
4: Dat is ook niet nodig.
3: Maar je laat ze wel af en toe een blokje proeven?
4: Zeker, ja, we laten wel heel veel proeven. Ja, en veel erover vertellen. En, proberen de passie over te brengen en van een mooi product. Ja.
3: Nou, dus kaas hebben wij net ontdekt al heel oud.
4: Dat klopt.
3: En in de Gouden Eeuw kwamen ook de Hollandse kazen. Nou ja, daar komen wij aan de naam kaaskoppen. Ja. Ja. Maar komen er nog nieuwe kazen bij?
4: Ja, zeker. Aan de lopende band verschijnen er nog nieuwe kazen. En dat is ook leuk, hè. Er verschijnen ook hele mooie nieuwe producten die je dan nog niet kent. En op beurzen kom je dat tegen. Of soms als je in het buitenland bent, dan zie je natuurlijk allerlei nieuwe soorten. En dat is volop in ontwikkeling en dat blijft ook hoor.
3: Ja, maar jij zegt op buitenlandse beurzen. Het is toch juist de Hollandse kaas die wereldberoemd is?
4: De Hollandse kaas is zeker wereldberoemd. Ja, daar mogen we ook wel trots op zijn. Maar het zijn natuurlijk al dit spul. Dat hebben we trouwens ook in Nederland. Hè? De blauwaders en witschimmels, dat komt ook gewoon uit Nederland.
3: Zullen we maar eens gaan kijken? Want wij moeten dus allebei een stuk kaas af gaan snijden. Ja. Waar heb jij dat geleerd? Of is dat gewoon in de praktijk gebeurd?
4: Ja, dat heb ik in de praktijk ook geleerd. Ik heb daar niet voor op school gezeten of zo.
3: Hoe schat je ons in?
4: Nou, moet wel lukken toch?
3: Ja. Oké, laten we maar eens gaan proberen dan.

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. We zijn in Sas van Gent vandaag in Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik gaan samen op pad steeds. Nou, normaal geven we elkaar steeds opdrachten. Maar in dit geval is het een opdracht voor ons allebei. Want we moeten allebei zo secuur mogelijk een stuk kaas afsnijden. Nou, kaashandelaar Erik die geeft ons eerst wat tips.
1: Erik, ik sta hier in de kaashemel, maar we gaan een kaas snijden. Ten eerste, wat voor kaas moeten we gaan snijden?
2: Nou, laten we gewoon die jongbelegen doen.
1: Jongbelegen, altijd lekker.
2: Ja, lekker zeker. Lust iedereen. Hè?
1: Gewoon op je bammetje. Ja. Of gesmolten, ik hou heel erg van boterham met gesmolten kaas. En ja, hoe begin je? Hoeveel weegt trouwens zo'n kaas helemaal aan het begin, als hij helemaal rond is?
2: Dat is eigenlijk verschillend. Onze gewone goudse kazen die zijn allemaal 16 kilo.
1: 16 kilo.
2: Normaal is dat 12 kilo, maar wij hebben extra grote. Want dan kun je veel platte stukken snijden. En mensen hebben graag een plat stukje.
1: Mensen hebben graag een plat stuk. Komt veel, krijgen ze goed veel kaas vanaf? Of waarom hebben ze graag een plat stuk?
2: Ik denk dat de mensen dan het idee hebben dat ze toch minder kost hebben.
1: Oh, ja.
2: En het snijdt ook wat fijner natuurlijk. Hè? Je hoeft minder kost weg te snijden.
1: Ja, en als je gaat schaven heb je anders eerst dat puntje en dan heb je zo van die smalle strookjes.
2: Iedereen die heeft er zo zijn eigen reden voor om op dat stukje te gaan.
1: Nou, een jong belegen. Daar liggen hier, dit is eigenlijk bijna nog een helft.
2: Dit is een jong belegen, die hebben we net doorgesneden.
1: En dan gaat een klant die zegt, Erik, doe mij dit en dat. En dan pak jij...
2: Dan pak ik mijn mes.
1: Je gigantische mes. Zit daar een speciale techniek achter?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Heeft dat mes een speciale naam?
2: Nee, het is gewoon een Hollands kaasmes.
1: Hollands kaasmes.
2: Er zit een gewoon handvat aan en eentje waar je mee kan duwen. Nou, je zet hem er aan de voorkant zo in. En dan snij je hem zo rechtdoor. En het is belangrijk dat je mes recht naar beneden haalt. Dan krijg je mooie stukken.
1: Ja, want als die scheef is, dan is het helemaal...
2: Dan krijg je meer van die hoeken. Ja.
1: En kun jij nou heel goed, als iemand zegt zoveel gram, heb jij dan heel snel op gevoel het juiste formaat te pakken?
2: Ja, dat is een beetje op gevoel natuurlijk. Soms dan houden we drie keer achter elkaar goed en soms lukt het de hele dag niet.
1: Okay. Goede en slechte kaasdagen.
2: Ja.
1: Oh. En wij lazen net, het hart van de kaas is het lekkerst, het meest zacht.
2: Ja,
1: en dan probeer je iedereen een stukje van mee te geven. Want ik zie hier, de ene zijde is eigenlijk langer en de punten zijn iets korter.
2: Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoor. Alleen rond de korst is het iets droger. En daarom is die kaas ook rond. Want dan heb je, want als die recht zou zijn, als die vierkant zou zijn, zou je veel meer, indrogen.
1: Het hart is natuurlijk zo en niet zo.
2: Dit hele stuk is gewoon echt super.
1: Ja, het middenstuk is lekker zacht.
2: Zeker.
1: Dus je drukt hem erin en dan...
2: Je pakt hem zo vast. En je gaat er een beetje boven hangen en dan gebruik je je gewicht. En...
1: Allebei de kanten gelijk of eerst links en dan rechts?
2: Een klein beetje
1: wiebelen.
2: Ja.
1: Zal het nog een keertje oefenen?
2: Zeker,
1: Ga je die kaas dan nog wel verkopen? Of?
2: Ja, dat gaat wel lukken.
1: Druk het mes erin, een klein beetje naar links.
2: Een beetje snijden, een beetje schuiven.
1: Snijden en schuiven, oh ja. Als een mes door de boter.
2: Ja.
1: Moest hier nou sterk voor zijn? Beetje wel, hè?
2: Ja. Klein beetje doorsnijden nog. Ja, fantastisch.
1: Fantastisch.
2: Geweldig.
1: Nou, mijn eerste stuk is gesneden.
0: Ja, nou, stukken kaas snijden, dat ging dus eigenlijk voor de eerste keer best wel al goed. Veerle, wat zullen we als opdracht bedenken voor het t-shirt wat wij elke dag weggeven? Verloten eigenlijk, hè? In Goedemorgen Zeeland on Tour. Elke dag een t-shirt voor een dagwinnaar. Je kunt meedoen door een selfie of een foto waar in elk geval iemand op te zien is te appen. Kaas?
3: Ja,
0: kaas. Beetje lastig, toch?
3: Ja, want als ik denk, gisteren was het met die babbelaars ook best moeilijk.
0: Ja.
3: En dit is weer zo eten.
0: De markt.
3: De markt, ja. Maak jij vaak foto's op de markt?
0: Nooit.
3: Nee, kaas. Kaas op de markt.
0: Nou, daar houden we het nu even op. We gaan nog even nadenken of we nog iets, of het nog een beetje kunnen verbreden. Maar als je denkt, oh, maar ik heb wel iets met kaas. Nou, stuur hem alvast maar op. 0118 4999 99.
4: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Alex Warren en de Fever Dream. In Goedemorgen Zeeland on Tour zijn wij in Sas van Gent. Wij moeten allebei, eigenlijk tegen elkaar, zo secuur mogelijk een stuk kaas afsnijden. Ja, en hoe moeilijk dat is, dat hoor je het komende uur. Er komt wel al een foto binnen, een mozzarella Italiaanse kaas. Volgens mij is dit nou niet precies een foto van de inzender zelf, denk ik. Daar moet natuurlijk wel gewoon een persoon op te zien zijn die de foto gemaakt heeft. Dus Frank, stuur nog maar eens een andere, zou ik denken. 0118-499-99.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: kpn.com/zakelijk.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Portugal, the man and feel it still. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met natuurlijk een check de plek. Wij spelen straks het spel waarbij we weer een plek in Zeeland zoeken. En in Goedemorgen Zeeland on tour zijn Veerle en ik vandaag in Sas van Gent. We moeten daar allebei zo secuur mogelijk een stuk kaas afsnijden. En dat is tevens ook de opdracht als je mee wilt dingen naar zo'n leuk t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour. Een foto met kaas of een foto met de markt erop. Maar je moet er wel zelf op staan. 0118-4999-99. En Veerle, je had even je twijfels, maar die komen er al binnen, hè?
1: Ja, toch. Leuk.
0: Dus leuk. 0118-4999-99.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Douwe Bob en Fanny Veerle en ik zijn samen op pad in Sas van Gent in Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, normaal geven we elkaar om en om opdrachten, maar nu moeten we allebei zo secuur mogelijk een stuk kaas afsnijden. Hoe moeilijk is dat? Wie zit er het dichtst bij?
1: Nou, Elsa die heeft ondertussen het mes vast, het kaasmes.
2: Als een soort samurai-zwaard.
1: Als een samurai-zwaard. Want Erik, het is tijd voor de opdracht. En het is de bedoeling dat jij eigenlijk een gewicht gaat noemen. En zowel Elsa als ik moeten dan proberen dat gewicht af te snijden. Dus ja, wat stel je voor?
3: Nou, het meest gevraagde stukje is 1,5 kilo, een pond. Dus laten we maar 1,5 kilo doen. 500 gram.
1: 500 gram, een pond. Elsa, gaat je dat lukken?
2: Ik ga een poging doen, maar ik ben een beetje in het nadeel. Heb jij nog ergens een werkblad dat iets lager is? Want het
1: nee,
2: gaat
1: dat
2: natuurlijk
1: gaat
2: om het inschatten.
1: Het is hartstikke laag. Dat gaat heus wel lukken.
2: Ja? Oké. Okay.
4: Ik heb nog wel een krukje, maar dat lijkt zo
2: op. Geef dat krukje maar. Ja. Ik ga ondertussen even een beetje schatten.
1: Ze zet het mes er alvast op. Ze is het al een beetje. Denk je dat je goed zit?
2: Ja, ik denk het wel. Wat dacht je?
1: Dat hij nog wel wat groter moet.
2: Zo zeker, hè?
1: Ik denk dat je dan nog goed zit.
2: Nee.
1: Er wordt ondertussen nog een krukje voor Elsa.
2: We hebben niet afgesproken wat we met het verschil doen, hè?
1: Het verschil?
2: Eten we dat op of...
1: Ja, dat ligt denk ik bij Erik, anders eten we hier heel zijn kar weer leeg. Nou, daar is een krukje. Okay.
2: Een krukje? Nee, prima.
4: Een beetje meer naar voren zo.
2: Ja?
1: Het krukje moet nog een beetje naar voren.
2: Nou.
1: Elsa, die zet het mes op de kaas.
2: Ja, jij wil natuurlijk niet dat wij rare stukken snijden, want dan hou je een raar stuk kaas over.
1: Nou, dat
2: ik
1: gaat vast goed
2: denk,
1: komen.
2: Weet je, ik koop heel vaak in de... gewoon toch een pond kaas, dus...
1: Oh, dus je bent in het voordeel?
2: Nou ja, jij eet ook zelf veel kaas.
1: Ja, maar ik ga nooit naar de kaasboer. Dat doet bij mij Robert altijd. Ik moet altijd naar Omroep Zeeland.
2: Nou, ik ga nu toch snijden. En ik moet wel
1: gaat
2: een beetje
1: recht?
2: Mijn spierballen gebruiken, merk ik. Want als ik scheef ga, dan... Wow. En ik heb trouwens nu een stuk zonder gaatjes.
1: Nou... Ah, het gaat een beetje scheef, denk ik.
2: Ik ga ietsje... Maar ik... Ik wiebel een beetje heen en weer om hem los te krijgen. Oké,
1: okay.
2: Dit is stuk 1.
1: Het ziet er een beetje scheef uit.
2: Hey, kijk eens wat een prachtig stuk. Ja. Met gaatjes.
1: Het is een prachtig stuk met gaatjes. Gaan we gauw wisselen.
2: Jij krijgt het mes, ik krijg de camera.
1: Ik pak dat puntje een beetje mee.
2: Dan wordt
1: een ander stukje kaas dan.
2: Als je één keer een beginnetje hebt, dan gaat hij er wel door.
1: Oh, ja, ik heb hem maar door en hij glijdt er doorheen. En ik moet natuurlijk dat scheve stuk
2: even
1: van Elsa recht trekken.
2: Zie ik al zweetdruppeltjes?
1: Dat is mooi.
2: Zie ik al zweetdruppeltjes?
1: Nee hoor. Nee.
2: Okay,
1: dit is mijn mooie stuk.
2: Dus ja, het is platter en groter.
1: Ja. Bij mij is het glas half vol. De kaas is groter.
2: Er komt nu het
1: moment. We gaan
2: het wegen.
1: Erik, legt het op de weegschaal. Eerste stuk van Elsa.
3: Dit is een stuk van Elsa.
2: Ta-ta-ra-ta-ta-ta.
3: Nou, 525 gram. Dat is niet verkeerd.
2: Dat is heel netjes, toch?
3: Dan
2: komt dit stuk van Veerle.
3: Een beetje meer, denk ik.
2: Ta-ta-ra-ta-ta-ta.
3: 560.
2: Oh.
3: Ook niet slecht.
1: Val niet tegen. Maar ik...
3: Als ik personeel nodig heb, dan weet ik waar ik moet zijn.
1: Nou, dat vind ik dan wat al bij goed hebben gedaan. Maar ik moet bekennen dat jij hebt gewonnen, Elsa.
2: Ik vind wel dat we het eigenlijk allebei goed gedaan hebben, toch?
1: Goed gedaan, ja.
4: Absoluut.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, in Goedemorgen Zeeland on tour zijn we dus in Sas van Gent. Wij moesten allebei zo secuur mogelijk een stuk kaas afsnijden van 500 gram. Ja, eigenlijk zaten we er allebei niet zo heel ver naast, toch?
1: Nee, maar jij zat wel iets dichterbij.
0: Ja, het scheelde wat 20 gram, 30 gram. Dat is één hap kaas, hè?
1: Ik denk 40 gram. Wat had ik? Jij had 25 gram.
0: En jij 65.
1: Ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Eén flinke hap. En over happen gesproken, ja, het lukte ons redelijk goed. Maar dan is het ook tijd om te proeven.
1: Bij ons een stukje kaas snijden, dat doe je natuurlijk niet zonder te proeven, hè?
2: Nee, en we pakken daarvoor jouw stuk, zeg ik maar, hè, want dat was het platste. En nou ja, dit is natuurlijk niet zo heel moeilijk, want jij hebt het zware werk al gedaan. Dus ik ga er gewoon een klein zo stukje.
1: Ja, en dan daarna wel in blokjes, hè?
2: Ja, ja. Dus ik wiebel weer een beetje, dan komt het mooi los van het mes. Dit is jong belegen kaas. En dan even de korstjes eraf. Nou, dat doe ik thuis niet met zo'n groot mes. Nou, hopla. Nou, zal ik hem met dit grote in kleine stukjes doen?
1: Ja, doe maar even gauw, want ik sta hier te watertanden.
2: Oké. Mag ik dan dat stukje met het gaatje?
1: Vooruit. Ja? Mevrouw wil, ja, ik heb dan meer kaas, want in dat gaatje zit natuurlijk geen kaas.
2: Nee, dat is waar.
1: Proost. Kun je dat nooit proosten met je eten?
2: Ja, proost met kaas heb ik nog nooit gedaan. Nee, maar goed, voor alles is een eerste keer. Dus op onze overwinning. Ja, nou, ik lust alle kaas. Ik vind dit heerlijk. Maar eigenlijk extra belegen of zo.
1: Meer smaak. Ja, ik vind dat zacht ook wel heel lekker. Ik kan
2: extra beleven of oud met groene druiven.
1: Met groene druiven.
2: Witte druiven noem je dat.
1: Lekker kaasie. Ik ga het slecht maar weg, want
2: ik ga het mes weer neerleggen, ja.
1: Gevaarlijk.
2: Opdracht geslaagd, hè? Nou, veel heeft de mond vol, dus opdracht geslaagd.

Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: Arken Cupido. Het is precies 11:30. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar ondertussen is Piotr aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Piotr, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De pijnpoli van het ADRZ is weer langer open. Het ziekenhuis stopte in juni met het behandelen van acute en chronische pijn door een tekort aan personeel. Dat had volgens een woordvoerder te maken met tijdelijke uitval. Het ADRZ heeft waarnemende artsen gevonden om de taken voorlopig over te nemen. De pijnpoli is tijdelijk 3 dagen in de week geopend. De veiligheidsregio Zeeland VRZ heeft het druk met natuurbranden. Sinds 1 juli heeft de VRZ 24 van dat soort branden geteld en dat is meer dan voorgaande jaren. Dat komt volgens de VRZ door de aanhoudende droogte. Branden die overslaan op de natuur, bijvoorbeeld vanuit woning- of autobranden, zijn niet meegenomen in de cijfers. De stremming van de oostbuis in Terneuzen is verder uitgebreid. De sluis is nu 6 uur rond laagwater gestremd, dat was 4 uur. De 3 sluizen bij Terneuzen zijn sinds begin juli al gestremd om water te besparen. En dan het weer in Zeeland. Het blijft een mooie zonnige dag met lokaal een paar kleine stapelwolken. Er staat een noordoostenwind, windkracht 3 tot 5. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 23 graden aan zee tot 26 graden landinwaarts in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Ed Sheeran en Photograph. Wij spelen ons spel Check de Plek, waarbij we weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Nou, je krijgt één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan app je of dan bel je, maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle.
1: Geen strand te zien en toch is deze plaats vernoemd naar een binnentuin.
0: 0118-4999-99. Ik schat in dat die redelijk moeilijk is.
1: Geen strand te zien en toch is deze plaats vernoemd naar een binnentuin.

0: Bidi met In de Diepte. Geen strand te zien en toch is deze plaats vernoemd naar een binnenduin. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken wij?
1: Ja, ik gok even op Buttingen, omdat daar ook een bepaalde tuin is. Van zo'n, Middellandse zeetuin of zo, ook is dat. En er is geen strand daar te zien natuurlijk. En zo kwam ik erop.
0: Oh ja. Ja, het is heel mooi bedacht, maar het is helaas niet goed.
1: Nee.
0: Dan gaan we eens kijken wat Theo ervan maakt. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk jij?
2: Zandberg.
0: Zandberg. Vanwege dat binnenduin.
2: Ja, een berg zand.
0: Oh,
2: en geen strand.
0: Ja. Maar het is niet goed.
2: Nee, niks aan te doen.
0: Nee. Kijken we al op de app of geven we het nog even een momentje?
3: Ik zou zeggen nog even een momentje, want ik zie wel dat het geraden wordt.
0: Oké. Geen strand te zien en toch is deze plaats vernoemd naar een binnenduin.

0: Roxy Music en Angel Eyes. Geen strand te zien en toch is deze plaats vernoemd naar een binnenduin. René, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: Ja, ik denk eigenlijk de zand, maar ik weet niet wat goed is.
0: Kijk even naar mijn enig jurylid.
2: Nee, waarom dacht je Heinke Sand?
1: Ja, Heinke Sand, verhoogde. Dus Heinke Sand ligt op een zandvlakte, ja.
2: Oh ja.
1: Misschien een binnenduin. Een binnenduin, ja, ik weet het niet. Maar het is niet goed, dus.
0: Nee, het is niet goed. Cor, wat denk jij?
3: Ja. Hof ten Zande hebben wij bedacht.
0: Oh, en wie zijn wij?
3: Monique en ik.
0: Oké. Nou, dan hebben jullie het allebei fout.
3: Ja, dacht het al. Ja.
0: Erik, goedemorgen.
4: Ik zat aan het verzorgingshuis in Duinoord te denken.
0: Nee, dat is ook niet goed. Nee, denk nog even verder. Sonja, wat denk jij?
5: Ik denk de Strandloperstraat in Heinkensand.
0: Oh, dat wordt wel heel specifiek dan. Maar nee, dat is ook niet goed.
5: Oh, jammer.
0: Ja, jammer hè. 0118-499999. Omroep Zeeland, goedemorgen.
6: Ja, ben ik dat met Jan?
0: Ja, Jan.
6: Oké. Nou, ik dacht aan de Zeependuinen. En ik zie nu ook dat dat Het Zeepen heet. Dat is een binnenduin en daar kan je de zee niet zien.
0: Mm-hmm. Hoe heb je dat dan gevonden? Heb je gewoon even zitten googlen?
6: Nou, de Zeependuinen ken ik wel.
0: Oh, ja.
6: En toen, ik heb een atlas van Zeeland en dat nog eens even opgezocht. En toen zag ik daar ook Het Zeepen.
0: Oké, nou, ga nog eens even verder zoeken in je atlas. Want deze plek staat er ook vast wel in.
6: Ja, dat is al vast wel. Oké, dankjewel.
0: Maar het is dus niet Zeepen en ook niet de Zeependuinen. Maar wat dan wel? En dan kijk ik even naar Veerle. Wat is er allemaal op de app binnengekomen? Want daar zie ik ook Heinke Sand een paar keer binnenkomen.
2: Ja, Heinke Sand.
0: Maar ja, het is gewoon niet goed.
2: Dishoek, de Zandput, Vrouwenpolder. Hij is ook een paar keer goed geraden. En degene die dat als eerste goed raden, ga ik het zeggen...
0: Ja, zeg het maar.
2: Ik ga het zeggen. Is Frank. En die zegt, het is klingen, want dat is een synoniem voor binnenduin.
0: En dat schudt hij zo uit zijn mouw.
2: Ja,
0: ik zie ook Bert zegt, zeegat klingen. Ja, dat is ook goed, hè. Ja. Het komt van het Germaanse woord klinga. En dat betekent een binnenduin of een zandachtige hoogte in het landschap. Ik dacht, laat ik het eens een beetje moeilijker maken. Voor de echte puzzelaars. Nou, het is uiteindelijk toch geraden. Dus dat betekent dat Frank een van onze finalisten is.

0: beurt. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Voor zegt u het maar.
1: Ja, waarin we het vandaag gaan hebben, Elsa, over hulpdiensten. Want die rukken regelmatig groots uit. Hè, voor mensen die op of rond het water in de problemen komen. Kijk alleen naar afgelopen zondag al. Er werden twee personen bij het Swin opgehaald. Omdat ze niet via dezelfde route terug konden gaan. Er werd ook met meerdere KNRM-boten en een helikopter ook gezocht naar een kind. Wat uiteindelijk wel veilig weer werd teruggevonden. Maar de kosten van zo'n reddingsactie, die liggen behoorlijk hoog. En daarom de vraag, de stelling van vandaag. Reddingsacties door onverstandig gedrag, die moeten uit eigen zak betaald worden. Ik ben benieuwd naar je mening.
0: Ja, even een vraagje. Ja. Dat zijn toch altijd vrijwilligers? Ja, goed, de kosten van brandstof en zo moeten betaald worden. Ja. Maar oké, goed. Nou, je mag reageren. 0118-4999-99. Nu al via de app. En als je Michiel zelf wil spreken, dan natuurlijk vanavond om 5:30. Ja, voor ons zit het er alweer op. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Michiel er.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
20: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Gelukt. Heb je hem al betaald?
24: Wat bedoel je?
25: Mijn betaalverzoek.
24: Zo, dat doe je snel.
25: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
28: Voor extra

0: schrappen. Waarom ze dat denken, dat hoor je zo in Zeeland Nu. En verder vandaag in het Zeeuwse Nieuws. Misschien wist je het niet, maar het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland, dat zit in Koudekerken en dat centrum breidt uit. En hoe is het om een eenmansfractie te zijn in de Staten? Nou, drie van zulke eenpitters zijn te gast na 12:30 in de Zeeuwse Kamer. Bijna 12:05. Een hele goede middag. Het kabinet moet snel 5 van de 7 aangewezen stikstofgebieden in Zeeland schrappen, zegt de ZLTO, de Agrarische Belangenorganisatie. Naast de bekende probleemgebieden als de Manteling op Walcheren en de Kop van Schouwen, wees het kabinet onlangs nog eens 5 gebieden aan die stikstof overbelast zouden kunnen zijn. Onterecht, volgens voorman van de ZLTO, Joris Baken.
1: We staan hier voor de Ierseke Moer. Dat is een gebied dat ontstaan is door de veenwinning hier. En dat is ook een gebied dat ten onrechte op de lijst van minister Van Essen staat om een zonering rondomheen te leggen in verband met stikstof. Want het is namelijk niet stikstof overbelast. Dus dan is zo'n zonering niet nodig.
2: Hoe weten jullie dat?
1: Nou ja, er zijn modellen die dat kunnen uitrekenen.
2: En jullie eigen modellen?
1: Nou, het Arius-model.
2: Niet, het model van de overheid.
1: Daar zijn we niet altijd even gelukkig mee. Maar nu dient het eindelijk wel een doel. Om namelijk aan te tonen dat er duidelijk geen stikstofoverbelasting is. En ja, dan heeft het ook geen zin om maatregelen te treffen.
2: We staan hier uit te kijken inderdaad over de Ierseke Moer. Ja, het zijn allemaal als het ware kleine eilandjes met heel veel slootjes ertussen. Hè. Terwijl we kijken, door de droogte zijn veel slootjes natuurlijk zijn drooggevallen. Is het dan toch niet raar dat als dit gebied dan echt niet stikstofbelast zou zijn, dat het dan toch op zo'n lijst terecht is gekomen?
1: Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Het zet weer een heleboel mensen aan het werk. Het maakt ook heel veel mensen ongerust. De brief die is 26 juni gekomen, net voor de vakantie. Politiek en overheid.
2: Van fijne vakantie iedereen.
1: Ja, en we gooien het over de schutting. Maakt u zich maar 2 maanden zorgen om niks. Dat vind ik echt wel iets dat kwalijk is. En dat zouden ze in Den Haag zich wel van bewust moeten zijn. Maar goed, het is nog niet te laat om het te repareren. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren.
2: En wanneer moet dat gaan gebeuren? Prinsjesdag bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat ons betreft moet er gewoon heel snel. Ik begrijp dat na het reces de provincie ook met allerlei partijen de gesprekken gaat voeren. Wij hebben de eerste signalen al gegeven. Er is ook al in de Staten is er ook al over gesproken. En er komt begin september ook dat dit onderwerp op de agenda staat. Ik neem aan dat kort daarna er een duidelijk signaal kan vanuit gedeputeerde Staten van Zeeland naar de minister. Deze gebieden, die willen wij niet meer op die lijst hebben. En daarnaast hebben we het Zeeuwse stikstofplan. Dus dat de provincie zelf heeft bedacht. Dat meer toegespitst is specifiek op de Zeeuwse situatie. Waarbij we weten dat de meeste stikstof van de scheepvaart, van de industrie en uit het buitenland komt. Hè. Dus dat we specifiek voor Zeeland een eigen plan kunnen starten. Waar ook genoeg financiering achter zit vanuit het Rijk. Zodat we daadwerkelijk kunnen doen wat hier nodig is. Om de natuur te verbeteren en om de vergunningen weer los te trekken. De vergunningverlening weer los te trekken.
0: Ja, dus de ZLTO vice voorzitter Joris Baken in gesprek met Ariane Lafort. Niet veel mensen weten het, maar in Koudekerken zit het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland. Dat centrum biedt ondersteuning aan mensen door heel Zeeland met het syndroom van Korsakoff. Een hersenaandoening die ernstige geheugenproblemen veroorzaakt. Het centrum behandelt en biedt ook ondersteuning aan mensen met Korsakoff in de thuissituatie of in andere zorginstellingen. Maar ook huisartsen kunnen een beroep doen op dat centrum. Je hoort een verslag van Marieke Kerklaan.
3: Oh ja, ik was vanmorgen even bij Jolien en voelde ik het ook wel.
4: Ja, het was lekker fris. Ja. Soms is het niet te doen.
3: Maar jij zit natuurlijk met je slaapkamer aan die kant. Dus die zon die staat er wel al op.
4: Ja.
5: Begeleide Bas in gesprek met Anita. Zij is 60 jaar en heeft Korsakoff.
4: 6 jaar. Of langer. Een jaar of 6. Ja, ik heb eerst ergens anders gezeten.
2: En hoe vind je het hier?
4: Gezellig, leuk. Ontspannen. Ja, heel gezellig. Ook met de gemeentebewoners. En dan doen we van alles. En het gaat hier prima.
2: Hartstikke goed. En wat ben je aan het breien?
4: Ik brei dekens. Maar ik brei nu lapjes voor een deken. Dus mijn lapjesdeken, zou ik maar zeggen.
2: Mooi zeg, wat een mooie kleur ook.
4: Ja, die kies ik meestal zelf uit.
2: Mooie zachte kleur.

0: Ik zie zacht roze en zacht...
1: Ja, leuk om te doen ook.
0: De werkplaats. En als ik naar rechts kijk, twee grote houten plantenbakken. Kijk ik weer een tafel verder, wordt er ingepakt, een deodorant ingepakt. Het is nu even pauze, dus nu even rustig.
2: Mijn naam is Bas Bonen. Ik werk als senior begeleider bij de doelgroep Korsakoff voor het regionaal expertisecentrum Korsakoff. En wat we proberen te doen is heel veel te werken aan autonomie, eigen regie, zoveel mogelijk zelfstandig doen, zowel in de woongroepen als in, bij de activiteiten die we aanbieden. En daardoor kunnen mensen hun leven echt nog zelfstandig leiden en is het voor mij meer begeleiden bij wat niet meer lukt. En kunnen mensen zelfstandig zijn daarin.
0: Kunt u daar eens wat voorbeelden van geven? Wat zijn bijvoorbeeld dingen waar u dan die zorgt voor die begeleiding?
2: Nou, wat we bijvoorbeeld doen in de woongroepen is dat mensen zelfstandig koken, zelfstandig stofzuigen, de tafel dekken. Dat regelen ze met elkaar. Maar door de stoornissen die er zijn, lukt het soms niet om gedrag te organiseren. En wat ik dan doe als begeleider, ik zorg dat mensen geactiveerd worden om te gaan koken. Dat er voldoende boodschappen zijn en dat helpen, stimuleren om dat te gaan doen. En dan mensen die dat zelf gaan doen, dat vind ik mooi om te zien. En zo werken we ook op het activiteitscentrum met verschillende activiteiten. Wij helpen ze om te starten en vervolgens kunnen ze het helemaal zelfstandig doen.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, ik vind het belangrijk omdat mensen echt gezien worden als mens nog. En niet alleen maar als het plakkertje Korsakoff, waar heel veel stigma's rondom heersen. En dat we de mensen echt als mens zien en nog een volwaardig menselijk bestaan kunnen geven.
3: Want volgens Bas Bonen, begeleider bij het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland, zijn mensen met deze aandoening nog midden in het leven en kunnen ze nog heel erg veel. Zometeen, het laatste weer. Wat kunnen we verwachten vandaag en de komende dagen? Hugh Gernaert heeft het antwoord. Na muziek van Rod Stewart.

0: Rod Stewart hoorde je. En Tonight's the Night hier bij Omroep Zeeland. Op een paar seconden na exact 11:45. We gaan voor het weer naar Jules Gernaert. Jules, goedemiddag.
1: En Michiel, goedemiddag.
0: Best aangenaam zomerweer is buiten, hè, op dit moment.
1: Dat is het, zeker inderdaad veel zon. In tegenstelling tot gistermiddag toen we die wolkenvelden kregen in de middag. Maar die zijn rap opgelost gisteravond. Dus een mooie start van de dag met dus ook vrij felle zonneschijn. Dat wel. Niet al te hoge temperaturen nog. Het is nu ongeveer 21 graden. Bij die duidelijk merkbare matige rennen op het water. Af en toe een vrij krachtige noordoostenwind. Windkracht 5 in de keten bij Stavenisse. Idendito voor de Gevelingensluis bij Brennisse. En ook buiten Gaas natuurlijk. Dus het waait redelijk door vanmiddag, maar wat geeft dat, zou ik zeggen. Wel komt er qua temperatuur nog wat bij. Ontstaan wellicht ook een paar kleine stapelwolken, maar het blijft overwegend zonnig. En de maximumtemperaturen die komen uit op een graad of 23, denk ik, in de kustzone. Tot 25 en lokaal 26 graden in Vlaanderen. Dus een mooie, vrij warme zomerdag, maar wel met een beetje wind.
0: Ja, en dat is dan weer de opmaat naar warm zomerweer, hè, morgen.
1: Dat mag je wel zeggen, want de wind gaat dus wat draaien naar noordoost tot oost morgen. Een hoger drukgebied komt dus vanaf Engeland naar ons toe en trekt dan donderdag door naar Duitsland. Betekent inderdaad een oostelijke wind morgen met zeer droge lucht. Uitdrogend ook zal de lucht zijn, dat ga je wel merken. Minimumtemperaturen komen de nacht van 15 tot 18 graden. Dus de ochtend ziet er prima uit, niet al te warm. Maar het zal toch gestaag en toch vrij vlot gaan stijgen met de temperatuur morgen. Ik denk aan maxima in de namiddag van 27 graden bij wat wind aan de waterkant. Tot 32 graden wel lokaal landinwaarts. Dus een vrij warme, maar ook behoorlijk drogende dag. Prima overigens voor de zonsverduistering uiteraard van morgenavond. Je kunt vanavond al even kijken rond een uur of 7:50 hoe hoog de zon staat. Staat op een 7 graden hoogte ongeveer. Of je een beetje vrij zicht hebt. Ook niet onbelangrijk met die laagstaande zon. Dat is aan u om dat eventjes uit te plannen. Maar dan krijgen we dan donderdag wel een probleemdag achteraan met een oosten tot zuidoostwind. En dat betekent dat het echt tropisch warm gaat worden. Met maximumtemperaturen vrees ik toch wel van 31 graden bij de waterkant tot 35, wellicht 26 graden in het binnenland. Dus het is toch wel echt zeer tot extreem warm. Met vrijdag dan weer een afkoeling, omdat de wind dan gaat draaien naar zuidwest tot west.
0: Oké, duidelijk. Jules Gernaert, dankjewel.

0: Shakira hoorde je en Zoo hier bij Omroep Zeeland. Eens kijken wat opvalt in het nieuws vandaag, ook buiten Zeeland. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 132. Meldde Colombiaanse media op basis van cijfers van de Colombiaanse Vereniging van Hoofdsteden. De vereniging meldt ook dat het inmiddels niet meer gaat om minstens 87 gewonden, maar om ruim 570. Er zijn tientallen gebouwen ingestort in het land. En deze Nederlander die er is, voelde de aardbeving ook.
1: In eerste instantie dacht ik dat ik duizelig was. Maar toen zag ik alles tegen elkaar inbewegen. En had ik in de gaten dat het goed mis was. Mijn partner stond in de tuin toevallig met 6 honden die helemaal in paniek raakten. Katten in paniek. Spullen die op de grond vielen. Daarna werd het rustig. Maar we hebben de hele verdere dag niet kunnen volgen wat er elders is gebeurd, omdat we van internet en stroom waren afgesneden.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Internationaal wordt er nu ook hulp geboden aan Colombia, onder andere door El Salvador, Ecuador en ook de Europese Unie. Ja, door een nieuwe sproeiverboden maken ook amateurvoetbalclubs zich zorgen met die droogte die er nu is in Nederland. Veel voetbalvelden die zijn namelijk onbespeelbaar geworden. In sommige gemeenten is het zelfs verboden om op de velden te gaan. Zoals in de gemeente Westland. Deze jongens die trapten een balletje op een kunstgrasveld, maar trainen op een grasveld en die daar is, die gaan dus niet door.
2: Ja, wel heel jammer, want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
3: Op echt gras?
2: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
3: Oh, balen dan, hè?
2: Ja, zeker weten.
4: Ja. Nee, gelijk.
0: Dus ook zij ondervinden die droogte daar op die voetbalvelden. Het is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Het Zeeuwse nieuws van 12:30 krijg je van Pjotr Houtman. Pjotr, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Boeren in Zeeland zitten in de rats nu het kabinet in een brief 7 Zeeuwse stikstofgebieden heeft aangewezen. In die gebieden zijn strenge maatregelen nodig voor boerenbedrijven binnen een straal van een halve of hele kilometer. Maar boerenorganisatie ZLTO noemt dat onterecht. 5 van de 7 gebieden hebben helemaal geen stikstofprobleem en dus is er een hoop onrust om niks, zegt ZLTO-voorman Joris Baken.
9: De brief die is 26 juni gekomen net voor de vakantie en we gooien het over de schutting. Maakt u zich maar 2 maanden zorgen om niks. Dat vind ik echt wel iets dat kwalijk is en dat zouden ze in Den Haag zich wel van bewust moeten zijn.
8: Vrijdag protesteerden boeren met een optocht over de N59 op Schouwen-Duiveland. De pijnpolie van het ADRZ is weer langer open. Het ziekenhuis stopte in juni met het behandelen van acute en chronische pijn door een tekort aan personeel. Dat had volgens een woordvoerder te maken met tijdelijke uitval. Het ADRZ heeft waarnemende artsen gevonden om de taken voorlopig over te nemen. De pijnpolie is tijdelijk 3 dagen in de week geopend. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij Veiligheidsregio Zeeland. Sinds 1 juli zijn er 24 natuurbranden geteld en dat is meer dan normaal. Het VRZ verhoogde eind juli het natuurbrandrisico naar de fase extra alert. Als die actief is, is open vuur in natuurgebieden niet toegestaan. Ook in Terneuzen heeft de droogte gevolgen. Daar is de stremming van de Oostsluis verder uitgebreid. De sluis is nu 6 uur rond laagwater gestremd. Dat was 4 uur. De Noordzeesluizen bij Terneuzen zijn al sinds begin juli gestremd om water te besparen. En dan het weer in Zeeland. Het blijft een zonnige dag met lokaal een paar kleine stapelwolken. Er staat een noordoostenwind van windkracht 3 tot 5. En de maximumtemperatuur loopt uiteen van 23 graden aan zee tot 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws lees je op onze website omroepzeeland.nl of in de app.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: mooiste. Zoe Levi en Snelle hoorde je. Ik zing hierbij Omroep Zeeland. Het is er bijna 7:07. Dagelijks één onderwerp wat we bespreken in de Zeeuwse Kamer. Ja, want nog 2 weken en dan is de zomervakantie afgelopen. De scholen die zijn dan weer begonnen. Vakantie is natuurlijk altijd even de tijd om weer jezelf op te laden voor het nieuwe seizoen. En dat geldt dan ook uiteraard voor sommige Zeeuwse politici. En zeker als je een eenmansfractie in Provinciale Staten van Zeeland bent. En al die grote dossiers dus in je eentje moet mannen. Vandaag praat ik met 3 van die eenbitters in Provinciale Staten. Te gast Gert Heikoop van JA21. Wouter Versluis van D66 en Therese Janssens van de Partij van de Dieren. Welkom allemaal. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
2: Dank.
0: Bij u te beginnen, meneer Versluis. De zomervakantie gebruikt vooral om dan even op te laden voor dat nieuwe seizoen?
2: Nou, op zich wel. Maar ik moet zeggen dat ik ook alweer heel veel stukken heb gelezen. Documenten heb voorbereid. Blogje geschreven. Werkbezoeken voorbereid. Dus eigenlijk... het is even iets minder druk, maar het gaat wel lekker door hoor. En zo'n vakantie kun je dan ook goed gebruiken om weer mooi voorbereid in het volgende jaar te starten.
0: Ja. Kunt u het loslaten tijdens de vakantie, meneer Heikoop?
1: Dat kan ik al 50 jaar niet, want ik ben een beetje verslaafd aan mijn werk. En de aard van het werk is veranderd. Maar wat Wouter zegt, ja, dat geldt ook voor mij. De vakanties probeer je zoveel mogelijk voor te bereiden. En de plank met boeken die ik gekocht heb en die ik zo graag wil lezen, een beetje kleiner te maken.
0: Ja, en dat laatste is ook gelukt?
1: Gedeeltelijk.
2: Mooi.
0: Nu mevrouw Janssens, genoten van de vakantie?
3: Ja, ik geniet er wel van dat het mooi weer is en wat rustiger. Ik ben gewoon thuis en ik geniet van de rust. Maar ook wel, het was ook wel even moeilijk om af te schakelen, moet ik zeggen hoor. Half eind juli, dan werden er nog wat besluiten genomen, ook door GS. En dan denk je, ik moet toch lezen en opletten. Dus helemaal loslaten, dat lukt dan toch niet.
0: Nee. Hoe is dat eigenlijk, om in je eentje in het Zeeuwse provinciebestuur te zitten?
3: Nou, een eenmansfractie is gewoon hard werken. En je bent dan niet helemaal in je eentje, want je hebt wat ondersteuning. Bijvoorbeeld een fractiemedewerker en een burgercommissielid. Dus het is niet zo dat je alleen op de wereld bent, om het zo maar te zeggen. Nee. En je hebt natuurlijk collega's ook van andere fracties, waar je ook mee samenwerking kan zoeken. Maar het is wel heel veel. Het is heel afwisselend, het is heel interessant, het is een scala aan onderwerpen. En je moet heel gemotiveerd zijn om ook je eigen onderwerpen op de agenda te krijgen. Maar het is wel heel hard werken.
0: Is dat laatste, is dat ook lastiger, denkt u, meneer Versluis, om die eigen punten op de agenda te krijgen als eenmansfractie zijnde?
2: Ja, dat is natuurlijk wel heel logisch. Als je in je eentje bent, heb je gewoon minder mensen die met initiatieven in zo'n staten naar voren kunnen komen. En ook ben je voor anderen ook wat minder interessant om mee te nemen in voorstel, omdat je toch maar 1 zetel hebt van de 39. Dus ja, op zich herken ik dat wel. Aan de andere kant denk ik ook dat ik benijd ook niet een fractievoorzitter van een van de grote coalitiepartijen. Want inderdaad, het is wat mevrouw Janssens zegt, heel veel werk. Maar ja, het is ook voor zo'n fractievoorzitter in zo'n coalitiepartij, dan moet je eigenlijk heel veel lezen en ook nog veel mensen bij elkaar houden. Dus dat denk ik van, dat is volgens mij ook best wel veel werk. Maar als eenpitter is het wel soms keuzes maken.
0: Ja, we horen net, je bent niet alleen op de wereld dan gelukkig volgens mevrouw Janssen. Maar levert het wel de extra werk op, zo'n eenmansfractie, denkt u?
1: Ik denk het wel. Maar zoals gezegd, je hebt ook ondersteuning. Hè? Ik heb in mijn geval 3 fractiemedewerkers, waarvan 1 dubbelt als burgercommissielid. Dus die kan ook in commissies meedraaien. We overleggen elke week hoe we het werk verdelen. Maar uiteindelijk, als de statenplenair bij elkaar komen op vrijdag, dan zit je daar natuurlijk in je eentje. Je moet op alle onderwerpen het woord kunnen voeren.
0: Ja. Voelt dat dan nooit eenzaam?
1: Och, dat valt wel mee, vind ik. De samenwerking is ook wel... Dat moet ik wel zeggen. De samenwerking is wel goed binnen Zeeland. Ik hoor wel eens andere verhalen van collega's in andere provincies. Maar het gaat er hier best collegiaal en vriendschappelijk aan toe.
0: Want wat zijn die verhalen dan die u hoort?
1: Nou, in Zuid-Holland is het soms haat en nijd. Dat maakt het werken er niet plezieriger op natuurlijk. En wij kunnen wel op het scherp van de snede discussies voeren. En dat doen we ook vaak. Maar daarna staan we toch bij de koffietafel gezellig met elkaar te praten.
0: Ja. En die twee kunnen dus naast elkaar bestaan gewoon?
1: Absoluut.
0: Ja. Mevrouw Janssens, er is nu een betere financiële ondersteuning toch ook, hè, voor kleinere fracties?
3: Ja, we hebben het in de loop van de tijd voor elkaar gekregen dat er wat meer ondersteuning mogelijk is. Dus zowel in de financiële zin dat je dus inderdaad een part-time fractiemedewerker kan inhuren, ook als kleine fractie. En dat we in plaats van één nu twee burgercommissieleden mogen hebben. En dat is vooral interessant voor de volgende periode, moet ik er eerlijk bij zeggen. Want die burgercommissieleden moeten wel mensen zijn die op de kieslijst hebben gestaan. En als je daar niet meer voldoende mensen hebt die bereid zijn om actief te worden als burgercommissielid, dan, ja, dan kan het dus ook zijn dat je om die reden nog met één burgercommissielid werkt in plaats van met twee.
0: Ja. En wat kunnen zij gaan betekenen dan straks in dat nieuwe seizoen?
3: Nou, burgercommissieleden die mogen deelnemen aan commissievergaderingen. Dus dat betekent dat je als statenlid kun je niet in een statenvergadering laten vervangen. Dat moet je echt zelf doen. Maar in commissievergaderingen die dus voorbereidend zijn, zeg maar, kun je wel je laten vervangen door burgercommissieleden. En als je er dan twee hebt, dan kunnen die ook bepaalde onderwerpen oppakken. Dus dan kun je als het ware de onderwerpen verdelen in plaats van dat het allemaal op één en dezelfde neerkomt. En als je een fractiemedewerker hebt, ik heb nog maar sinds 3 maanden een fractiemedewerker, dus ik merk wat het verschil is, dat je iemand hebt die ook stukken kan lezen van tevoren. En nou ja, omdat er heel veel leeswerk is, dan moet je echt wel er doorheen worstelen soms en de essentie eruit halen. Maar dan kun je dan dus ook hulp bij inschakelen.
0: Ja. Is dat op een goede manier nu geregeld, denkt u, meneer Heikoop?
1: Het is in ieder geval een stuk beter geworden. Want zoals mijn collega zegt, jij staat er als statenlid, als eenpetter in de statenvergadering alleen. Je hebt dan een beetje ondersteuning van een burgercommissielid en 1 of 2 fractiemedewerkers. Maar die gedeputeerde tegenover jou, die heeft 600 ambtenaren die voor hem werken.
3: Ja.
1: Dus je hebt een enorme kennisachterstand in debatten en discussies.
0: Ja, maar er valt ook nog wel wat te winnen, heb ik het idee, volgens u.
1: Ja, nou ja, dus, weet je, als straks de nieuwe staten bij elkaar komen, dan is dit systeem uitgekristalliseerd en dan kunnen we daar rekening mee houden. En dan kun je 2 burgercommissieleden inzetten in plaats van 1. Ja, dat scheelt wel een stuk, hoor.
0: Ja. Is het, denkt u, genoeg, meneer Versluis, die financiële ondersteuning die er nu is voor kleinere fracties?
2: Ja, dat denk ik wel. Deze toevallig afgelopen week heb ik gesprekken gevoerd met iemand die we opnieuw, of die we extra aannemen als beleidsmedewerker. En daar hoop ik ook wel veel uit te halen. Maar het is vooral wat mijn collega ook zegt, dat tweede erge extra burgercommissielid, dat heeft me al heel veel geholpen. Sinds, ik denk, oktober hebben wij een tweede extra burgercommissielid. We hadden al een hele goede. En nu is er een bijgekomen, die doet de commissie ruimte. Dat is heel veel leeswerk. Ja, dat is echt fantastisch dat ik daar gewoon iemand bij heb die dat oppakt. Waardoor ik er iets minder bovenop hoef te zitten.
0: Ja.
2: En ook gewoon leuk een extra spanningspartner om na te denken over, ja, past dit voorstel van GS bij onze D66-idealen? Dus ik vind het eigenlijk echt wel een stuk beter geworden dit jaar.
0: Ja, moet je alleen niet te vaak mee het eten gaan met die sparringspartner. Anders komt dat weer in de nieuws,
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee, ja, dat is inderdaad het absolute dieptepunt van het vorige politieke jaar. Dat één collega...
0: Ja, ja, denkt u dat?
2: Voor mijzelf in ieder geval vond ik dat een heel erg dieptepunt. Dat belastinggeld op die manier wordt ingezet met etentjes, in plaats van gewoon echt goed nadenken over wat je wilt doen voor Zeeland. Ja, dat vond ik echt wel heel teleurstellend.
0: Is dat dan een smetje waarmee je dat nieuwe seizoen aftrapt, of is dat al vergeten weer in de zomer?
2: Nou ja, vergeten is het zeker niet. Want ik denk ook nog dat er de kans is dat een staartje gaat krijgen. Maar het is gewoon wel een heel vervelend einde heeft het gehad aan het afgelopen jaar. Ja, dat is echt wel heel spijtig.
0: Hoe kijken jullie daarnaar aan die tafel, mevrouw Janssens?
3: Ja, kijk, kritiek is er toch wel van sommige buitenstaanders. Hè. Er zijn wel mensen die denken van... iedereen die in de politiek zit is een zakkenvuller of zo, of leunt achterover. Of en denk ik, ja, stel jezelf kandidaat en ondervind het maar eens. Hè. Ga maar eens zelf aan de slag. Want het is denk ik voor alle fracties best wel een uitdaging om mensen te vinden die op die lijst willen staan en die zich kandidaat willen stellen voor die komende periode. Want ja, nogmaals, het is gewoon hard werken. En als er dan een uitzondering is die het in die zin, nou ja, toch een beetje een smet werpt op het vak, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is heel jammer. Maar niet te voorkomen.
0: Nee. Als we dan een beetje bij de naam noemen, Martin Bos nog eventjes. Meneer Heikoop, wat is uw kijk daarnaar?
1: Ja, die is niet anders dan van mijn 2 collega's. Ik vind wat hij gedaan heeft echt schaamteloos. En het werpt in die zin een smet op ons allemaal. Want het bevestigt sommige mensen weer in hun vooroordelen van zie je wel, al die politici allemaal zakkenvullers. Maar gelukkig, het mooie in een democratisch systeem is, het eindoordeel is straks aan de kiezer in maart volgend jaar.
0: Ja. We hebben het erover. In deze Zeeuwse Kamer praten namelijk met eenmansfracties in het provinciebestuur. Je hoorde hem al, Gert Heikoop van JA21, Wouter Versluis van D66 en Therese Janssens van de Partij voor de Dieren. Ja, als we al die eenmansfracties hier in de studio zouden moeten zetten, dan hadden we de ruimte wat moeten uitbreiden. Want er zijn maar liefst 6 eenmansfracties in de Provinciale Staten. Naast jullie partijen zijn er dan ook nog is er ChristenUnie, de SP en Forum, die met 1 zetel in het provinciebestuur zitten. Ja, 6 eenmansfracties op 39 zetels. Wat denkt u, meneer Versluis? Is dat niet totale versplintering van de Zeeuwse provinciepolitiek?
2: Nee, dat denk ik niet. Want als je kijkt naar de coalitie, dat zijn 4 partijen. Dus dat vind ik eigenlijk best wel acceptabel. En dan hebben ze nog een vrij ruime meerderheid ook. En al die kleine partijen, die vertegenwoordigen wel een deel van het volk. Wij hadden zelf ruim 7000 stemmen. Dat zijn toch 7000 mensen die ook een mening hebben over hoe Zeeland eruit moet zien. Dus ik denk dat het juist wel goed is dat veel geluiden ook gehoord kunnen worden in een openbare volksvertegenwoordiging. Want ja, als je iets zou doen met bijvoorbeeld een kiesdrempel, dan zouden er ook heel veel geluiden niet gehoord zijn die dan misschien wel onderhuids in de samenleving verder gaan. Dus nee, ik vind het wel prima dat er veel geluiden gehoord kunnen worden in de Staten.
0: Ik zie u knikken met mevrouw Janssens bij de kiesdrempel. Hoe zou u daarnaar kijken?
3: Ik zou die kiesdrempel niet verhogen naar 2 of 3 zetels. We hebben nu inderdaad 6 eenmansfracties, maar ik vind dat juist heel verfrissend. Ik vind juist dat de kleine partijen of nieuwe partijen die met originele ideeën komen. En als alles doorgaat zoals het altijd ging met coalitiepartijen die misschien al decennia lang hetzelfde doen wat ze altijd deden. Ja, dan verandert er niet zoveel. En je ziet toch wel dat daar eigenlijk wel een nood aan is. Wel behoefte aan is. Sommige dingen moeten of kunnen anders. En dan kun je als eenmanspartij of als eenmansfractie niet meteen zeg maar een verandering in 1 keer bewerkstelligen. Maar je kunt wel door daar aandacht op te blijven vestigen in de loop der jaren toch wel invloed uitoefenen op de dingen die je misschien niet in 1 keer voor elkaar krijgt, maar op den duur toch wel. Dat er toch een verandering van gedachten komt.
0: Maar is dat dan niet het frustrerende dat je soms dingen niet in 1 keer voor elkaar krijgt?
3: Ja, best wel. En aan de andere kant, dan denk ik van ja, als het dan 4 jaar later komt, jammer dat het zo lang duurt, maar dat is ook goed.
0: Zeg, als het een heel goed idee is, dan is 4 jaar lang, toch?
3: Ja, maar dat is zo. Dat is zo. Maar als je uiteindelijk dan denkt van oké, we gaan dan toch de goede kant op. Helaas duurt het wat lang. Maar om die reden zei ik ook juist van ja, je kunt best wat verfrissende ideeën gebruiken. Juist die kleine partijen of nieuwe partijen, die komen soms met een originele invalshoek, waardoor er een zaadje geplant is en dan duurt het lang. En ja, dat is soms frustrerend, maar uiteindelijk gebeurt het dan toch.
0: Ja, 6 eenmansfracties, dit moet de vraag toch ook even aan u stellen, meneer Heikoop. Wat vindt u daarvan?
1: Het is veel, maar het is onderdeel van het Nederlandse politieke systeem. Maar je ziet het natuurlijk in de Tweede Kamer precies hetzelfde. Er zijn landen die natuurlijk met veel minder partijen toekomen. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het daar beter gaat. Kijk naar Engeland, eigenlijk met 2 grote partijen en een paar kleintjes. Ik geloof dat ze de laatste 6 jaar 5 premiers gehad hebben. Dus het is geen garantie voor dat het soepeler draait als je minder partijen hebt.
0: Nee.
1: En je elimineert iets als je een kiesdrempel instelt.
0: Dus als het aan u ligt, zou dat niet veranderen?
1: Ik zou het niet zo gauw doen, nee.
0: Waarom niet?
1: Omdat je wij vertegenwoordigen een bepaald geluid. We vertegenwoordigen een groep kiezers. Allemaal denk ik zo tussen de 6 en de 8000 kiezers die achter ons staan. En als je ons wegfiltert met een kiesdrempel, dan valt dat geluid ook weg. Die mensen verliezen hun vertegenwoordiging. En het vertrouwen in de politiek is nog niet zo vreselijk groot. Dat moet je niet doen.
0: Horen we net mevrouw Janssens zeggen, meneer Versluis, het is soms frustrerend dat iets lang blijft liggen of dat je dat niet in 1 keer voor elkaar krijgt. Wat heeft u de afgelopen 3 jaar als eenmansfractie kunnen bereiken?
2: Nou ja, ik moest daar best wel om lachen, omdat wij als D66 al jarenlang aandacht hebben gevraagd voor de vergrijzing, de ontgroening en dat er dan voorzieningen verdwijnen. Dat bijvoorbeeld een belangrijk beroep als een huisarts ja, wegvallen. En ik moest dan lachen, want Hugo de Jong is natuurlijk hier heen gekomen. En die heeft met Zeeland 2005 dat op de kaart gezet. En eigenlijk vond ik dat wel mooi. Dat was gewoon een stukje uit het verkiezingsprogramma van D66 Zeeland. Waar hij dan aandacht voor vraagt. En dan is het heel verrassend om zo'n idee waar je zelf ook al heel lang aandacht voor vraagt. Dan ineens een enorme vlucht ziet te nemen. En ja, in die periode daarvoor is dat een grote bron van frustratie. Maar als het dan eenmaal gaat lopen, dan is het toch wel heel erg mooi om te zien dat zo'n idee ook werkelijkheid begint te worden.
0: Maar is het dan ook niet zo dat je dan heel trots met je programma, het partijprogramma staat te zwaaien en zegt, nou kijk eens jongens, dat komt bij ons vandaan eigenlijk.
2: Ja, dat probeer ik niet te doen, want daar win je niks mee. En dat is voor sommigen ook alleen maar een doorn in het oog wellicht. Dus dat probeer ik dan niet te doen. Maar ik vond het nu wel een mooi voorbeeld om erbij te pakken. Maar het is inderdaad ook waar. Soms dan, ik weet nog laatst ook, of dit afgelopen jaar hadden wij een motie ingediend om het waterschap toe te voegen aan interbestuurlijk toezicht. Dat is een heel technisch verhaal. En alleen mijn collega steunde mijn motie. Dan 2 van de 39 mensen die daar dan voor zijn. En toen fiets ik toch wel naar huis. Dat ik dacht van, oh ja, dan hebben we zoveel tijd en energie in iets gestoken. En dit is het resultaat. Ja, dat is vrij frustrerend.
0: Maar slaap je daar nou slecht van? Of?
2: Nou, het is vooral op de fiets toch terug naar huis dat ik dan echt denk van is dit het nu waard? Maar goed, als ik dan klaar ben met fietsen, is dat wel weg, dat gevoel.
0: Toch wel. Mevrouw Jansen, zoals u dan kijkt naar de afgelopen jaren, wat heeft u dan kunnen bereiken als eenmansfractie?
3: Nou, in ieder geval dat er meer aandacht is voor dieren. Ze komen nog steeds niet in de begrotingsteksten voor of wat dan ook. Nauwelijks. Maar in ieder geval dat er meer is te doen met dieren, natuur en milieu. En dan om te beginnen met dieren, dat het niet alleen maar moet gaan over het bestrijden van dieren, dus faunabestrijding, maar dat we ook een taak hebben, een rol hebben als provincie, om wilde dieren te beschermen bijvoorbeeld. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook nog de dieren in de stallen. Ja, daar komt eigenlijk op een andere manier aandacht voor vanwege het stikstofprobleem. Dus daar moet sowieso iets aan gebeuren. En dan is het wel vaak zo dat als er echt iets moet veranderen, dan heel vaak vanuit de Tweede Kamer moet komen. Maar het helpt ook wel als je het in de provincie ook al jaren op de agenda zet. Dus bijvoorbeeld al jaren heb ik het gehad over het risico van geitenhouderijen, meer risico op longontsteking. Nou, en dan gebeurt er even niet meteen iets. Maar uiteindelijk na jaren dan dringt dat besef toch door dat het echt zo is. En dat er echt wel iets moet gebeuren.
0: Of dus wat u eerder zegt, dat zaadje moet dan soms geplant worden. Ja. En dat moet dan soms eventjes blijven liggen. Ja. Om uiteindelijk er doorheen te gaan.
3: Ja, en ik heb nog zo'n voorbeeld over bijvoorbeeld windmolens. Heb ik jaren geleden een motie ingediend dat er een stilstandvoorziening moet komen. Dat die vogels niet tegen die wieken aanvliegen. Nou. En tot mijn verbazing, kort geleden werden in. Dus die motie heeft het niet gehaald destijds. Maar kort geleden in de Kreekrak werden de molens letterlijk door de provincie stilgezet. Dan wel nadat er 2 zeearenden waren gesneuveld. En dat is dan jammer. Ja. Van kun je het niet eerder doen? Maar goed. Uiteindelijk gebeurt er dan toch wel wat met heel veel vertraging.
0: Ja, en nou even naar jaar 21, wat heeft u bereikt de afgelopen 3 jaar? Wat was een succes?
1: Ik heb 1 concreet voorbeeld. We zeiden overigens die windmolens wat ons betreft allemaal stil willen zetten, maar dat is een ander verhaal. Een tijdje terug werd in Capelle werd een aantal vrouwen lastiggevallen door een zedendelinquent. Dat ging weken zo door, de PZC schreef erover, maar er gebeurde niks. De politie nam geen actie. Ik heb toen in een vergadering van de Staten het college gevraagd hier actie op te ondernemen. Want de provincie houdt toezicht op wat de gemeentes doen. Niet rechtstreeks op het gebied van openbare orde, maar daar zijn kanalen voor. Ik heb gezegd, dit kan niet. Je kunt niet. Een van die vrouwen woonde in dezelfde straat als die zedendelinquent. Dus die leefde echt in angst. En er waren ook kinderen lastiggevallen. Ik heb gezegd, doe hier iets aan. Instrueer die burgemeester dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat er actie ondernomen wordt. En lo and behold, een paar dagen later werd de meneer ingerekend en hij zit nog steeds vast. En dan denk ik, dat heb ik voor elkaar gekregen. Ja.
0: Dan richting die statenverkiezing van 2027 tot slot. Dat is volgend jaar maart. Dat lijkt dan soms nog heel ver weg. Maar toch is het 2 keer knipperen met de ogen. En het is zover. Mevrouw Jansen, bent u er al mee bezig?
3: Nou, wij zitten volop in het sollicitatieproces. Dus wij, niet ik, maar een sollicitatiecommissie, is bezig met het samenstellen van een lijst met kandidaten. Maar dat gaat nog even duren, want die worden uiteindelijk door het partijcongres vastgesteld. Dus dat gaat allemaal heel erg democratisch. Dus dat weten we waarschijnlijk pas in november.
0: Oké. Bij u, meneer Versluis?
2: Ja, zeker. Ik ben zelf lijsttrekker gekozen vorige maand. En we zijn nu druk bezig met mensen die zich willen kandideren. En in september gaat dan een officiële kandidaatstelling open. En dan kunnen de D66-leden ook stemmen. En er is groot enthousiasme, dus ik hoop in maart volgend jaar flink wat meer zetels te hebben dan nu.
0: Ja, en ben jij 21 ook al druk met volgend jaar maart?
1: Nou ja, in de peilingen staan we nu op 18 zetels in de Kamer. Als we dat resultaat kunnen bewerkstelligen in maart, dan hebben we straks 4 mensen in de Staten zitten. Ja. We werken langs dezelfde lijnen. We hebben een selectiecommissie die kandidaten screent en interviewt. Ik zit zelf in die selectiecommissie, want ik kom niet terug in de Staten. Ik heb gezegd, van meet af aan, ik doe het 1 keer. Dus ik ben een mooie, neutrale lid van de selectiecommissie.
0: Oké. Dank om te praten over die eenmansfracties hier in de Zeeuwse Kamer. Dank voor jullie komst. Gert Heikoop van JA21, Wouter Versluis, D66 en Therese Janssens van de Partij voor de Dieren. Dank voor jullie komst en veel succes dan weer dit nieuwe politieke jaar.
3: Dank je wel.
0: En zometeen dan Noorje Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer met een nieuwe Zeeland komt thuis. We spreken uiteraard het nieuws van vandaag en een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Heel graag, tot dan.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja,

Cause my dreams are bursting at the sea. Owl City, het project van Adam Young, had deze hit in 2009. Hij leed aan slapeloosheid en hij zat te piekeren in de kelder van zijn ouders. En toen kwam hij met de tekst over die 10 miljoen vuurvliegjes. Welkom bij de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Midden in de zomer is dit heel veel lekkere muziek de komende 3 uur... met Enrique Iglesias bijvoorbeeld, Miles Smith, The Love Affair. En daarmee gaan we ver terug naar de jaren 60. En hier is de nieuwe

The Love Affair and Everlasting Love. Probleem was wel een beetje dat alleen de zanger van de band te horen was op dit liedje. En de rest mocht helemaal niet meespelen. Want dit werd in 2 takes opgenomen met een 40-koppig studio-orkest en een aantal sessiemuzikanten. En de rest van de band die had het

Bailamos uit 99 werd gemaakt voor de soundtrack van de film Wild Wild West met Will Smith en Kevin Kline. Welke plaat is dit? Dat was een heel kort fragment nog een keertje. Die ga je sowieso horen bij Omroep Zeeland straks voor tweeën. Ja, voor die tijd nadenken over titel en uitvoerende muziek uit Zeeland nu van Raccoon. Met een echt Beatles sausje eroverheen is dit The Ones We...

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het is 13:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Boeren in Zeeland zitten in de rats nu het kabinet in een brief 7 Zeeuwse stikstofgebieden heeft aangewezen. In die gebieden zijn strenge maatregelen nodig voor boerenbedrijven binnen een straal van een halve of hele kilometer. Maar boerenorganisatie ZLTO noemt dat onterecht. 5 van de 7 gebieden hebben helemaal geen stikstofprobleem en dus is er een hoop onrust om niks, vindt ZLTO-voorman Joris Baken.
6: De brief die is 26 juni gekomen net voor de vakantie en we gooien het over de schutting. Maakt u zich maar 2 maanden zorgen om niks. Dat vind ik echt wel iets dat kwalijk is. En dat zouden ze in Den Haag zich wel van bewust moeten zijn.
5: Vrijdag protesteerden boeren met een optocht over de N59 op Schouwen-Duiveland. De gemeente Tholen start met valpreventiecursussen voor inwoners van 55 jaar of ouder die zelfstandig wonen en bang zijn om te vallen. De cursussen beginnen in september en worden georganiseerd door de gemeente in samenwerking met lokale fysiotherapeuten. De aanhoudende droogte zorgt voor drukte bij Veiligheidsregio Zeeland. Sinds 1 juli zijn er 24 natuurbranden geteld en dat is meer dan normaal. De Veiligheidsregio verhoogde eind juli het natuurbrandrisico naar de fase extra alert. Als die actief is, is open vuur in natuurgebieden niet toegestaan. En dan het weer in Zeeland. Het blijft een zonnige dag met lokaal een paar kleine stapelwolken. Er staat een noordoostenwind van windkracht 3 tot 5. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 23 graden aan zee tot 26 graden landinwaarts in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer nieuws kun je terecht op onze website omroepzeeland.nl of in de app.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Lindsay Buckingham deed al het geheig op dit liedje. Dus niet een man en een vrouw. Het was echt Lindsay Buckingham, de gitariste, allemaal. Big Love, wat moet dat leuk zijn geweest bij die opnames van Fleetwood Mac. Material Lover, daarvoor van Sienna Spiro. En mijn vraag aan jou is nog steeds, herken jij de hit die ik zometeen ga draaien? Ja, voor die tijd nog even geduld hebben.

vind het een heerlijke zomerplaat van Bente. 3, 2, 1. Dit is Omroep Zeeland, herkende hit. Ja, het fragmentje is wel heel erg kort. Het gaat om I Got You, Babe. Ooit uitgebracht door Sonny en Cher. En Cher deed het ook nog eens een keer met de cartoonfiguurtjes Beavis en Butthead. Maar in de jaren 80 hebben UB40 en Chrissie Hynde deze plaat ook opgenomen. En die ga je nu horen.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
20: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe!
26: Geeft ruimte.
27: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
29: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
30: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
29: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
30: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

met de microfoonschuif dicht dit hardop aan het meezingen ben. Zo goed vind ik het nog steeds na al die jaren. Stepping Out van Joe Jackson. En de man viert vandaag zijn verjaardag. Hij is 72 geworden. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.

probeer dit intro nog wel eens te spelen op mijn piano. Dat is heel erg leuk, maar niet al te makkelijk. Vandaag is het 11 augustus en op deze datum werd Eric Carmen geboren. Hij was de zanger van de Raspberries en had als solo-artiest deze hit, All By Myself. Nog Hungry Eyes, dat komt uit de film Dirty Dancing. Maar helaas is hij op 74-jarige leeftijd 2 jaar geleden overleden. Wat gebeurde er op deze datum? Elvis scoorde in Amerika en ook in een aantal andere landen met zijn dubbele A-kant single Don't Be Cruel, Hound Dog. 11 augustus 1956 heeft hij dat uitgebracht. En dat is inmiddels alweer 70 jaar geleden. You ain't nothing but a hound dog. John Lennon bood zijn excuses aan voor de opmerking die hij had gemaakt dat de Beatles populairder waren dan Jezus. Dat zorgde in de Verenigde Staten voor veel protesten, ook wat boycotts, en er werden zelfs Beatles-platen verbrand. En tijdens een persconferentie in Chicago op deze datum in 1966 heeft John Lennon dat allemaal genuanceerd.

Het was midden jaren 90 dat Shania Twain erin slaagde om de countrymuziek weer onder de aandacht te krijgen bij het wat bredere publiek met haar album Come On Over. Er werden wereldwijd 35 miljoen albums van verkocht en deze stond er ook op. Man, met een uitroepteken, I Feel Like A Woman. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Zometeen gaan we je bijpraten over wat er speelt in Zeeland. Maar is nog Alvaro Soler Loca.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. In bijna elke Zeeuwse gemeente zijn de huizenprijzen het afgelopen kwartaal gestegen ten opzichte van vorig jaar. Alleen op Noord-Beveland is een woning goedkoper geworden, gemiddeld 5,1%. De grootste stijger in Zeeland was Middelburg, waar koopwoningen gemiddeld 7,3% duurder werden. Boerenorganisatie ZLTO roept het kabinet op 5 Zeeuwse stikstofgebieden te schrappen. Volgens het ZLTO is er in die gebieden helemaal geen stikstofprobleem en zijn de maatregelen die bij zo'n gebied horen dus overbodig. De organisatie zegt dat te hebben berekend met de Arius-methode, die het kabinet zelf ook gebruikt. De gemeente Tholen start met valpreventiecursussen voor inwoners van 55 jaar of ouder die zelfstandig wonen en bang zijn om te vallen. De cursussen beginnen in september en worden georganiseerd door de gemeente in samenwerking met lokale fysiotherapeuten. En dan het weer. Het blijft een zonnige dag met lokaal een paar kleine stapelwolken. Er staat een noordoostenwind, windkracht 3 tot 5. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 23 graden aan zee tot 26 graden landinwaarts in Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer Zeeuws nieuws lees je op onze website omroepzeeland.nl of in de app.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. Let me say the same thing.

cover van die prachtige klassieker van Al Green uit 1971. Tina Turner heeft dit zelf opgenomen in de jaren 80. En dat zorgde voor haar comeback. Ook met bijvoorbeeld een hit als Private Dancer. And What's Love Got To Do With It. En in haar autobiografie heb ik gelezen dat zij Let's Stay Together in één take, dus in één keer, heeft opgenomen. Dat is toch wel bijzonder knap.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. De musical Chess gaat over een schaaktoernooi tussen een Amerikaan en een Rus. En in die musical zit dit liedje, One Night in Bangkok. Geschreven door de heren van ABBA is dit Murray Head. En even opletten, hij is de man die praat.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3:00. Omroep Zeeland.
11: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat €850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden.
1: Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

met een wereldberoemd koortje erbij. Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Dionne Warwick, Michael McDonald, Christopher Cross, James Ingram en nog veel en veel meer mensen. En producer Quincy Jones heeft daar later over verteld dat dat een sortiment van blauwdruk was, een generale repetitie voor We Are The World, dat een paar jaar later zou gemaakt worden. Donna Summer bij Omroep Zeeland van haar gelijknamige album Donna Summer. Veel van de liedjes werden geproduceerd door Quincy Jones op die plaat. En je hoort ook echt de sound van Quincy Jones terug, zoals bij deze.

samenwerking tussen Agda de Munnik en Van Dijkhout. De Puma's. 2001 is dat uitgebracht. Mijn houten hart. Omroep Zeeland, de muziekmiddag met tot 4 uur bij je. En het is dinsdagmiddag, dus doe het lekker rustig aan. Als je nog vakantie hebt, zeker. Als je moet werken, dan help ik jou nog door deze middag tot in ieder geval 4 uur. En dan straks natuurlijk ook rond 3:30 het laatste Zeeuwse nieuws. Dat kun je vinden op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app.

Good Day Sunshine van de plaat Revolver. Het werd geschreven op het landhuis van John Lennon. Ja, en ik kan mij ook nog herinneren dat het een paar keer gebruikt is in een paar commercials. Bijvoorbeeld voor honing en een auto. En ook nog sinaasappelsap. I could be

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland in Koudekerken krijgt binnenkort een nieuw behandelcentrum. Het centrum biedt ondersteuning aan mensen met het syndroom van Korsakoff. Dat is een aandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine B1, bijvoorbeeld door alcoholverslaving. Daardoor kunnen mensen ernstige geheugenproblemen krijgen. Bas Bonen, begeleider in het centrum, wil mensen met Korsakoff een zo gewoon mogelijk leven laten leiden.
2: Belangrijk omdat mensen echt gezien worden als mens nog. En niet alleen maar als het plakkertje Korsakoff, waar heel veel stigma's rondom heersen. En dat we de mensen echt als mens zien en nog een volwaardig menselijk bestaan kunnen geven.
1: De bouw van het nieuwe behandelcentrum begint in oktober. De oplevering is gepland voor eind dit jaar. In bijna elke Zeeuwse gemeente zijn de huizenprijzen het afgelopen kwartaal gestegen ten opzichte van vorig jaar. Alleen op Noord-Beveland is een woning goedkoper geworden, gemiddeld 5,1%. De grootste stijger in Zeeland was Middelburg, waar koopwoningen gemiddeld 7,3% duurder werden. Boerenorganisatie ZLTO roept het kabinet op 5 Zeeuwse stikstofgebieden te schrappen. Volgens het ZLTO is er in die gebieden helemaal geen stikstofprobleem en zijn de maatregelen die bij zo'n gebied horen dus overbodig. De organisatie zegt dat te hebben berekend met de Arius-methode die het kabinet zelf ook gebruikt. Vanaf donderdag is het hitteplan van het KNMI van kracht in het hele land en dus ook in Zeeland. Het RIVM raadt mensen uit kwetsbare groepen of hun verzorgers op goed op te letten. Drink voldoende, ga alleen vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten en houd het huis koel. Dat is donderdag en dan het weer van nu. Het is zonnig met lokaal enkele stapelwolken. Er staat een noordoostenwind, windkracht 3 tot 5. En de maximumtemperatuur loopt uiteen van 23 tot 26 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws vind je op de website omroepzeeland.nl of in de app.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

0: De eerste single was dit van die plaat Reckless, die heel veel mensen hebben gekocht in de jaren 80. Run to You. Die hoorde je eens even bij Omroep Zeeland. Zeker als je in de auto nu zat. Wel lekker, hè?
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is muziek van Evie Lijnsen uit Middelburg. Zij verraste vorig jaar.

dat als we even genieten, hè? Met Cloud en App en Vloed en daarvoor die klassieker uit de jaren 80 van George Michael en Careless Whisper. Zometeen na 4 kun je bij Omroep Zeeland luisteren naar Zeeland komt thuis op jouw radio met het weer natuurlijk, ook het Zeeuwse nieuws. En vanaf 5:30 kun je weer bellen over het onderwerp van deze dag naar 0118 4 5 keer 9. Want dan vanaf 5:30 begint Zegt u het maar.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Omroep Zeeland.
23: Volgens boerenorganisatie ZLTO hebben 5 van de 7 gebieden in Zeeland geen stikstofprobleem. En moeten zij van de lijst waar ze op staan van het kabinet gehaald worden. Je hoort er meer over zometeen in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland in Koudekerken. Het krijgt binnenkort een nieuw behandelcentrum. We reizen af naar Amerika. Ziel in het buitenland is Ineke. Dat is het land waar haar president toch een opmerkelijke wisseltruc uitvoerde op een vliegveld. Je hoort haar zometeen vanuit Illinois in Amerika dus. Dat en meer in Zeeland komt thuis op deze dinsdagmiddag. Goed dat je luistert met muziek van Denise Williams.

0: Denise Williams. Let's hear it for the boy. Het is 4:09 met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ja, onverwachte steun voor de boeren in Zeeland. Die zijn ongerust over een brief van het kabinet waarin 7 stikstofgebieden in Zeeland zijn aangewezen, waarvoor strenge maatregelen nodig zijn. Volgens boerenorganisatie ZLTO hebben 5 van de 7 gebieden aantoonbaar geen stikstofprobleem en heeft het kabinet een slordige groslijst opgesteld. De Zeeuwse statenfractie van Pro is het daarmee eens, zegt statenlid Ernst Jonker van de fractie.
1: Ik denk dat we landelijk gewoon even heel oppervlakkig gekeken hebben. Of tenminste, nou ja, oppervlakkig is misschien het verkeerde woord. Maar dat er vooral naar natuurgebieden gekeken is. En niet zozeer naar de uitzonderlijke positie die Zeeland heeft. Waar gewoon iets minder veeteelt is dan in andere gebieden. En waar we ook gewoon hele andere problemen hebben met zeevaart, scheepvaart. Neerslag vanuit andere landen.
2: Uw kiezers zullen zeggen, pro-natuur, hoe meer natuurgebieden te maken krijgen met stikstofwerende maatregelen, hoe beter.
1: Nee, het gaat er vooral om dat ze niet verslechteren. En als dat het geval is in deze 5 gebieden, dan kan ik me daar helemaal in vinden.
2: Denkt u dat uw kiezers zich daar misschien over zullen verbazen, over dat standpunt?
1: Ik mag hopen van niet. Het klinkt misschien controversieel, maar aan de andere kant, ja, als we het kunnen aantonen, dan is het toch goed.
2: En die 5 gebieden, dat ziet er toch wel aan uit dat het inderdaad, ja, dat het wel meevalt met die stikstofbelasting.
1: Nou, laten we zo stellen. Bij de provincie hebben we eigenlijk een lijn uitgezet waarbij we 2 gebieden vooral gingen onderzoeken. Dat hebben we eigenlijk altijd gesteund, ook als pro.
2: En, dat is dus de Kop van Schouwen en de Manteling, hè, op Walcheren.
1: Klopt. En nu zijn daar die 5 gebieden bijgekomen. Dus ik denk dat het helemaal past in de lijn die de provincie ook gewoon volgt. Dat we zo snel mogelijk die 5 andere gebieden eruit kunnen schrappen. Als het gewoon klopt en we juridisch geen bel aan kunnen vallen of ecologisch.
2: Maar nooit zijn die 5 gebieden bij de provincie Zeeland of bij partijen zoals Pro op de radar geweest van god, dat zou misschien toch ook wel wat stikstofproblemen daar kunnen opleveren?
1: Niet specifiek. Natuurlijk, vanaf het begin ervan werd er over Natura 2000 gebieden gesproken. Dan is zelfs de West-Schelde een Natura 2000 gebied. Daar zul je gewoon dan echt even goed moeten kijken wat wel, wat niet.
2: Toch een hoop vragen en eigenlijk onduidelijkheid, hè, nadat kabinet Jetten met die lijst gekomen is.
1: Klopt. De periode was waarschijnlijk niet zo heel erg handig zo met de zomervakantie. Maar aan de andere kant, het is wel goed dat we nu eens een keer eraan beginnen. Ik bedoel, we hebben een aantal jaar toch meegemaakt dat er geen besluiten werden genomen, dat mensen ook in onzekerheid bleven. En ja, oké.
2: Dit is dan misschien weer het andere uiterste.
1: Dit is het anderste uiterste. Het moment had beter gekund, maar ik vind wel goed dat er nu stappen gezet worden die voor iedereen duidelijkheid kunnen geven.
2: Maar nooit tot nu toe signalen gehad dat van die kleinere natuurgebieden dat daar ook een stikstofprobleem was?
1: In principe nooit signalen van gekregen, nee.
0: Zei Ernst Jonker van de Zeeuwse Statenfractie van PvdA GroenLinks, tegenwoordig Pro geheten dus, tegen Ariane Laforte.

0: Will Smith hoorde hier samen met Nauje Horn en Drive Safe. Het is 4:15. We gaan voor het weer naar Jules Gernaert. Jules, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Op een fijne zomerse dag, hè?
1: Ja, zeker inderdaad. Een fel zonnetje erbij. Nauwelijks bewolking eigenlijk. En temperaturen die er ook een beetje bij horen. Hè. Gisteren was het een beetje sappelen met die vooruit 22 tot lokaal 25 graden. Vandaag dan 23 tot 26. En die temperaturen houden we ook eventjes vast. Want het blijft zonnig. Blijft ook wel redelijk waaien. Moeten we ook wel eventjes vermelden met windkracht 3 tot 4. En op het water nog regelmatig windkracht 5. Ook bij de sluis in Terneuzen windkracht 5. En het blijft ook een beetje doorwaaien vanavond. Pas later vanavond neemt de wind wat af. En vannacht houden dan windkracht 2 tot 3 over uit het oosten. Op het water af en toe windkracht 4. Het geeft natuurlijk met die droogte van het grond wel weer een redelijke afkoeling. Al gaat het niet al te ver. De minimumtemperaturen lopen later in de nacht uiteen van 15 tot 18 graden. Dus morgen wordt het wel warm. In de middag zo 7, 28 graden in de oostelijke tot noordoostelijke wind aan de waterkant. Tot lokaal 32 graden landinwaarts. Door die windrichting trouwens ook op Walcheren behoorlijk hoge temperaturen tot aan de kustlinie toe. Maar morgenochtend is het nog een beetje koel in de eerste uren. En de wind is dus windkracht 2 tot 4 morgen. Dat gaat allemaal nog wel. En alles staat dus prima voor de zonsverduistering van morgenavond rond een uur of 8, globaal gezegd.
0: Dat dan morgen, richting het weekend, blijven de hele warme temperaturen nog?
1: Ja, het gaat weer sterk op en neer, zoals de laatste tijd eigenlijk. En donderdag krijgen we weer een piek, een enorme piek, mag ik wel zeggen. Oosten tot zuidoostwind, ook een windkracht 2 tot 3. Weinig kans op zeewind, want er is net genoeg wind om dat een beetje tegen te houden, denk ik. Misschien later op de dag. En het is dus weer een zonnige en vrijwel onbewolkte dag. Met dan een hoge drukgebied boven Duitsland. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Er wordt vrij warme lucht aangevoerd. En door de zon warmt het ook graden op ten opzichte van morgen. En je moet denken aan middagtemperaturen, maximumtemperaturen. Nou, rond de graden 30, 31 in de zon bij het water natuurlijk. Als er een beetje wind staat. Tot 33 tot 36 graden vrees ik toch wel. In het midden en zuiden van Zeeland. En ook trouwens Gouden-Duiveland kan donderdag aan 35 graden komen. Dus dat wordt een beetje oppassen.
0: Ja, maar het weekend dan wel iets koeler, toch?
1: Ja, inderdaad. Vrijdag gaat de wind vrij vlot draaien bij ons naar het zuidwesten tot westen. Wordt ook matig, dus een behoorlijke verkoeling geeft dat in de loop van de dag. Het zal eerst nog vrij warm zijn, denk ik. Later in de middag krijg je temperaturen zo van 24 tot 28 graden. En in het weekend hebben we dan meestal een matige noordenwind. Dat betekent duidelijke verkoeling. Ook echt koelere lucht in huis dan. Met maxima van 23 tot 26 graden. Hopen dat er een keer een bui valt, maar het zal zeer beperkt zijn, denk ik. Mogelijk valt er zaterdagnacht of zaterdag overdag een enkele bui. Voor de rest is er af en toe wat zon en zijn er soms ook wolkenvelden.
0: Oké, dankjewel, Jules Gernaert.

0: Marco Borsato en dromen zijn bedrog. Dit is Omroep Zeeland met nieuws van buiten de provincie. Het gaat onder andere over de campagne Wij eisen de nachten op. Het gaat ook over een total body scan. Eerst gaan we naar Colombia, want het dodental van de zware aardbeving daar is opgelopen tot zeker 132, melden Colombiaanse media daar vandaag. De Vereniging van Colombiaanse Hoofdsteden die zegt dat het inmiddels niet meer gaat om 87 gewonden, maar om bijna 600. Verder zijn er tientallen gebouwen ingestort. Deze Nederlander voelde de aardbeving ook.
1: In eerste instantie dacht ik dat ik duizelig was, maar toen zag ik alles tegen elkaar inbewegen en had ik in de gaten dat het goed mis was. Mijn partner stond in de tuin toevallig met 6 honden die helemaal in paniek raakten, katten in paniek, spullen die op de grond vielen. Daarna werd het rustig, maar we hebben de hele verdere dag niet kunnen volgen wat er elders is gebeurd, omdat we van internet en stroom waren afgesneden.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Internationaal wordt er hulp aangeboden aan Colombia. Zo hebben El Salvador en Ecuador toegezegd de reddingswerkers te sturen indien nodig. En ook de Europese Unie schiet te hulp. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Dat is nu bijna een jaar geleden, maar volgens de initiatiefnemers is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
2: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: De blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nachten op zullen vanaf nu weer te zien zijn. Steeds meer mensen laten een total body scan uitvoeren. Met zulke scans kun je controleren of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. Steeds meer mensen doen het omdat ze ouder willen worden en ziektes vroeg willen ontdekken. Maar volgens experts doen de scans meer kwaad dan goed. Want soms zijn er afwijkingen te zien, terwijl er niets aan de hand is. Deze arts pleit daarom voor een verbod.
3: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
0: Volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie begint gezond ouder worden niet bij een scan, maar met bewegen, gezond eten en sociaal actief blijven. Door nieuwe sproeiverboden maken ook amateurvoetbalclubs zich zorgen. Veel voetbalvelden die zijn door de droogte onbespeelbaar. In sommige gemeenten is het namelijk nu verboden om op de velden te gaan. Zoals in de gemeente Westland. Deze jongens die trapten nog een balletje op het kunstgrasveld, maar trainen op een grasveld, ja, dat gaat niet door nu.
4: Ja, heel heel jammer, want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
5: Op echt gras?
4: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
5: Oh, balen dan, hè?
4: Ja, zeker weten.
6: Ja, nee, gelijk.
0: Maar ja, ook boeren hebben het zwaar, want in de veel gebieden mag je nu geen water meer uit sloten, weteringen en andere kanalen halen. Dat is nieuws buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. We gaan ook naar onze Zeeuw in het buitenland zometeen. En hier stoor je Ed Sheeran.

0: today.
1: Ed Sheeran hoorde je een old phone hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 5:30, zometeen naar onze ziel in het buitenland in Amerika. Eens kijken wat daar allemaal speelt bij Ineke. En Piotr Houtman, die is er zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 4:30 en het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland in Koudekerke krijgt binnenkort een nieuw behandelcentrum. Het centrum biedt ondersteuning aan mensen met het syndroom van Korsakoff. Dat is een aandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine B1, bijvoorbeeld door alcoholverslaving. Daardoor kunnen mensen ernstige geheugenproblemen krijgen. Bas Bonen, begeleider in het centrum, wil mensen met Korsakoff een zo gewoon mogelijk leven laten leiden.
8: Ik vind het belangrijk dat mensen echt gezien worden als mens nog. En niet alleen maar als het plakkertje Korsakoff, waar heel veel stigma's rondom heersen. En dat we de mensen echt als mens zien en nog een volwaardig menselijk bestaan kunnen geven.
7: De bouw van het nieuwe behandelcentrum begint in oktober. De oplevering is gepland voor eind dit jaar. Noord-Beveland is de grootste daler van het land als het gaat om huizenprijzen. In het afgelopen kwartaal werden woningen daar gemiddeld 5,1% goedkoper ten opzichte van vorig jaar. In slechts 6 gemeenten in Nederland daalden de huizenprijzen. In de rest van de provincie stegen de prijzen juist. De grootste stijger in Zeeland was Middelburg, waar koopwoningen gemiddeld 7,3% duurder werden. Vanaf donderdag is het hitteplan van het KNMI van kracht in het hele land en dus ook in Zeeland. Het RIVM raadt mensen uit kwetsbare groepen of hun verzorgers op goed op te letten. Drink voldoende, ga alleen vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten en houd het huis koel. De gemeente Goes en Vlissingen laten weten dat ze vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. In Goes begint de inzameling om 6:30, in Vlissingen om 7:00. En dan het weer van nu. Het blijft zonnig en de temperatuur ligt op meeste plaatsen tussen de 23 en 26 graden. Vanavond blijft het nog waaien, maar vannacht zwakt de wind af. Minima van 15 tot 18 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl of in de app.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Mars en I Just Might. Het is 4:30 geweest om op Zeeland weer naar luistert. En we gaan dagelijks een kijkje nemen in het leven van een ziel in het buitenland. Elke dinsdag gaan we eens kijken hoe het is in Amerika. Dat is het land waar het toch altijd wel allemaal gebeurt, hè, op deze wereld. Ineke, goedemorgen voor jou.
1: Ja, inderdaad. Ja. Goedemiddag allemaal. Ja.
0: En wat daar gebeurt is een president die loopt een trap op van een vliegtuig, het regeringsvliegtuig. Ja. En hij gaat aan de andere kant weer uit. Wat voor wisseltruc was dat dan, joh?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat doen natuurlijk ook de medige meningen de ronde over. Maar ja, het schijnt dat er dus een toch wel een enige zorg was dat dat vliegtuig naar beneden zou worden gehaald. Dus ja, dan met de president erin. Dus ja, dan.
0: En het is nog een supersonisch vliegtuig, of niet?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat weet ik niet. Maar, nee, sorry. Dat weet ik niet. Nee. Alleen ja, het was wel een interessante truc. Ja, dat is iets wat zeker is.
0: Want hij ging dan in een cateringwagentje en de achterkant ging die eruit. En die werd gewoon weggereden.
1: En die werd gewoon weggereden. Want ik zag op het internet dat er dus wat foto's zijn. Dat je dus dat vliegtuig ziet. En ja, hier heb je dan die catering service. En daar gaan de journalisten dan aan boord. Want die wisten er natuurlijk ook niks van.
0: Nee.
1: En dan zie je dus op een andere foto dat die catering dus weggereden wordt. En naar een ander vliegtuig. Ja. Ja.
0: Is een slimme truc. Ja, maar er gebeurt genoeg in ieder geval.
1: De verdwijntruc, ja.
0: Ja, precies. Nou, dat is de landelijke politiek. De plaatselijke politiek, die staat ook alweer een beetje te gebeuren. Wat gaat er gebeuren allemaal?
1: Ja, inderdaad. Want dan dus volgend jaar, begin voorjaar, dan kunnen we dus weer als Nepevillians naar de stembus om leden van de gemeenteraad te kiezen.
0: En okay.
1: vorige week, dan konden mensen die of daar dus belangstelling voor hebben, die konden dan een pakket ophalen wat of er allemaal moet gebeuren voordat jij op zo'n stemlijst staat. En je moet dan dus onder andere handtekeningen verzamelen, dat mensen zeggen van ja hoor, ik zie jou als een geschikte kandidaat, dus hier is mijn handtekening. En nou ja, en dan word je dus gekozen voor een periode van 4 jaar. De burgemeester die moet ook weer opnieuw worden gekozen. Dus dat is dat komt er dan ook weer aan. En nou ja, allemaal van die plaatselijke verkiezingen. Hè? Allemaal weer borden in de tuin.
0: Maar jij hebt die informatiefolder heb je opgehaald en jij staat op de lijst om burgemeester te worden, begrijp ik.
1: Nou, het schijnt dus ook dat wel een hele drukke baan is. En dat is niet iets wat of je er even naast doet, hoor.
0: Maar jij zou dat wel heel goed kunnen, denk ik.
1: Nou, dat weet ik niet, want natuurlijk al die plaatselijke perikelen en die vindt dit en die mensenkinder. Ik geloof dat je daar wel stevig voor in je schoenen moet staan, hoor.
0: Trapje lager dan, de gemeenteraad?
1: Het zou best wel interessant zijn om dat eens een keertje te doen, maar ik zie dat niet voor mezelf zitten, hoor. Nee, ik vind het leuk, al die andere dingetjes die of ik doe, maar gemeenteraadslid, dat is toch ook wel een hele verantwoording, hoor.
0: Oké, dat laat je dan maar gaan.
1: Ja, precies, precies, ja. Nou, ja.
0: Precies. Hey, dat ging je deurbel nog deze week.
1: Ja, dat was wel heel bijzonder. Dus, want ja, mensen hier hebben ook allerlei soort van cameraatjes. Dat ze dus weten van, ja, wie staat er nou dus eigenlijk op de stoep?
0: Ja, ja.
1: Er is toch enige zorg van, wie staat daar? En ook als je dus allerlei mensen op de stoep hebt die dingen willen verkopen. Zoals bijvoorbeeld, er was een hagelstorm. Dus nou ja, dan heb je meteen een aantal lieden. Zo van, hagel, kunnen we je dak op? En dan geef je me even een offerte voor een nieuw dak. Maar, heb ik dus niet zo'n ding, maar ik heb wel even de deur open gedaan. En er staat er dus een oud leerling van de Nederlandse school op de stoep. Dus dat was wel vertrouwd natuurlijk, dat kon.
0: Maar hoe kwam die er dan terecht?
1: Ja, die had gedacht van kom, laat ik eens naar Amerika toe gaan. Eens even zien hoe of het daar is. Ook wat andere staten bezocht samen met die oude schoolvriend van hem.
0: Maar hij had niks gezegd. En ineens was hij er.
1: Nee, En ik denk, gebeurt dat nou in Nederland ook nog steeds? Dat mensen gewoon heerlijk gezellig bij je op de stoep staan?
0: Nou, ik denk dat er totale paniek uitbreekt bij dat soort spontane bezoekjes. Denk je niet?
1: Nou, het was wel even van, oh Guns, weet je, wat heb ik in huis? Nou had ik gelukkig wel wat, maar het is toch eventjes van, hey, dat is interessant. Het was natuurlijk leuk hoor. Het was natuurlijk hartstikke leuk om te zien. En ja, ik had hem ook, denk 8-9 jaar niet gezien. Dus ja, dan verandert de mens toch wel, hè, op die leeftijd.
0: Zeker. Nee, absoluut. Dat is zeker waar. Nou, ja, je houdt het voor ons al in de gaten daar in Illinois, in Naperville. Ineke, onze ziel in het buitenland. Fijne week en tot de volgende.
1: Ja, dank je. Dag Zeeland, groetjes.
0: En dag Ineke. Tot volgende week.
1: Ja, hey, groetjes hè. Dag hoor.

De Police hoorde je en Roxanne. Bijna 16:45, zometeen om 17:30. Een nieuwe, zegt u het maar. Daarin gaat het vandaag over hulpdiensten. Zij rukken regelmatig grootse uit, hè, om mensen die op of rond het water in de problemen komen. Kijk alleen naar afgelopen zondag al met 2 keer een inzet. Meerdere kranen, remboten en een helikopter die zochten naar een kind. Uiteindelijk werd die veilig gevonden. En op het Zwien rukten verschillende hulpdiensten ook uit België uit voor 2 personen. Ja, die niet meer via dezelfde route terug konden. Ja, wanneer hoort zo'n reddingsactie erbij? Wanneer ben je zelf verantwoordelijk? Ga ik daarover in gesprek met je om 17:30. De stelling waar je nu al op kunt reageren op ons WhatsApp-kanaal. Reddingsacties door onverstandig gedrag, die moeten uit eigen zak betaald worden. Je mening daarover, die is welkom. 85% van de mensen op het WhatsApp-kanaal is het daar tot nu toe mee eens. 15% oneens. Wat is jouw mening? Laat hem achter. 0118-499-99. Om 17:30, een nieuwe, zegt u het maar.

0: Passenger in the Wrong Direction. Het regionaal expertisecentrum Korsakoff Zeeland in Koudekerke krijgt binnenkort een nieuw behandelcentrum. Het centrum ondersteunt en behandelt mensen met het syndroom van Korsakoff. Een aandoening die ontstaat door een tekort aan vitamine B1. Bijvoorbeeld door een alcoholverslaving. En het zorgt voor ernstige geheugenproblemen. Het centrum is onderdeel van zorgorganisatie SVRZ. En je hoort een verslag van Marieke Kerklaan.
1: Het is warm. Maar wel heel mooi hier. Rustig, je hoort de vogeltjes. In de verte groen. Bankjes, ja, daar is het nu te warm voor om op te zitten. Maar het is wel een prachtige, rustgevende plek hier. U bent hier de coördinator. Hè? Kunt u zich even voorstellen?
2: Ja, ik ben hier teamcoach zorg en mijn naam is Erik de Ruiter.
1: Wat gebeurt hier?
2: Jullie zijn hier vandaag op het regionaal expertisecentrum van mensen met syndroom van Korsakoff. En dit is een onderdeel daarvan, dat is de woonlocatie de Poortweg.
1: Kunt u eens wat vertellen over het expertisecentrum? Wat houdt dat in?
2: Nou, het expertisecentrum houdt in dat we 3 functies behelzen voor de hele regio Zeeland. En dat is dus de woonlocatie waar we nu zijn. Dat is een woonlocatie voor 42 cliënten met syndroom van Korsakoff. Gekoppeld aan een activiteitscentrum. Daarnaast hebben we een ambulante functie. Dus we bieden ook zorg voor mensen met Korsakoff thuis. Doen we vaak in samenwerking met andere zorgaanbieders. En we hebben ook een consultatie- en adviesfunctie. En dat houdt in dat we dus coaching on the job bieden bij andere zorgaanbieders. Scholingen bieden. Bij mensen thuis meekijken. En adviseren op het gebied van Korsakoff. En dat doen we in de hele regio Zeeland.
1: En een expertisecentrum. Waarom is dat eigenlijk nodig specifiek voor Korsakoff?
2: Dat is echt nodig omdat het een hele complexe doelgroep is. Het is een kleine doelgroep, relatief onbekend. En vergt echt specifieke benadering en omgang en kennis. Dus vandaar dat er in heel Nederland een aantal expertisecentrum op het gebied van Korsakoff zijn. En wij behelzen dan de hele regio Zeeland.
1: U zegt van het vergt een speciale benadering. Dus mensen die in de zorg werken en ook al vaak jarenlang ervaring hebben. Als die met cliënten met Korsakoff te maken krijgen. Moeten die toch echt nog iets leren van jullie?
2: Wat we hier dus doen. Als een medewerker hier komt werken. Dan gaat hij mee in de 3-4-jarige leerlijn Korsakoff. En worden er ook 5-6 specifieke trainingen aangeboden.
1: Nu zitten jullie hier in Koudekerk op een prachtige plek. Maar het is wel een beetje een goed bewaard geheim, denk ik. Hè?
2: Helaas is dat... Is dat inderdaad het geval? En daar proberen we ook veel aan te doen. Vandaar ook dat we hier zo staan vandaag. En is ook onze opdracht als expertisecentrum om dus meer bekendheid voor de doelgroep te genereren. En dus ook te kijken van waar kunnen wij andere zorgaanbieders in ondersteunen.
1: En er zijn nog plannen voor nieuwbouw?
2: Er zijn inderdaad plannen voor nieuwbouw. Sinds 2021 zijn we dus dat expertisecentrum. En merken we dus dat door die verschillende functies we eigenlijk een beetje tegen onze grens van terrein aanlopen. En vanaf oktober wordt er dus ook een behandelcentrum gebouwd aan het einde van het terrein. Waardoor we meer ruimte krijgen voor spreekkamers voor de psycholoog. Waar dus ook een ruimte voor de teamcoaches komt. Waar een multifunctionele ruimte komt. Ruimte voor de muziektherapeut. Dus dat we cliënten gewoon beter kunnen begeleiden in wat ze nodig hebben.
1: Wat vindt u er zelf zo interessant of mooi aan werken met mensen met Korsakoff?
2: Ik werk zelf al zo'n 17, 18 jaar met deze doelgroep in verschillende rollen, waarvan nu dus een teamcoach. En ik word nog elke dag verrast door gedragingen, door hoe de geheugenstoornis werkt. Onderschat soms mensen, komen mooi uit de hoek. Overschat soms mensen, denken, oh, hier hebben we het erover gehad, maar dat is dan toch eventjes weg. En vooral wat heel erg mooi is in deze doelgroep is, mensen kunnen nog heel erg veel.
0: Nou, volgens Erik de Ruiter van het regionaal expertisecentrum Korsakoff in Zeeland begint de bouw van het nieuwe behandelcentrum in oktober. De oplevering die is gepland voor eind dit jaar.

0: Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Bijna 5 uur, dit is Zeeland Komt Thuis. Het gaat onder andere zometeen na 5 over de sluizen. De havens van Noord-Seaport namelijk bij Terneuzen. Want het is passen en meten door de droogte en het water. Het is nog allemaal wat. Zometeen Cas Keunig, de havendirecteur, daarover in Zeeland Komt Thuis. Het gaat ook over het politiebureau van de toekomst en de zonsverduistering. Voor het laatst was hij in 1999 op hetzelfde niveau als wat we morgen gaan krijgen. En de volgende is in 2081. Ja, vooruitblikken is lastig, terugblikken is wat makkelijker. 27 jaar terug in de tijd. Doen we zo meteen hier na 5 uur in Zeeland Komt Thuis. Omroep
1: Zeeland. Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
9: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
10: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
13: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
21: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
22: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: toch zijn er een aantal die hebben geïnvesteerd in druppelirrigatie. Een van die boeren is Martijn Hansen en zijn verhaal, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Met VR-brillen meedenken over het politiebureau van de toekomst. Dat komt vandaag in Middelburg. En hoe beleefde Zeeland eigenlijk de vorige zonsverduistering in 1999? Pas 1 jaar oud, alsof het gisteren is geweest. Zometeen meer daarover. Het is bijna 5 minuten over 5. Goedemiddag. Ja, met deze aanhoudende droogte zitten de boeren met de handen in het haar. De oogsten snakken naar water. Zo ook de pootaardappelen van boer Martijn Hans uit Kerkwerve. Maar hij heeft geïnvesteerd in druppelirrigatie. Hierdoor zijn de percelen met dit systeem er groener uit dan bij de buren.
1: Op een aardappelperceel hier zo tussen Brouwershaven en Kerkwerve is het hier echt gortdroog. En dat kan jij denk ik wel beamen, toch Martijn Hansen?
2: Ja, zeker. We hebben echt wel enorm veel last van de droogte deze zomer.
1: En dat ondanks dat je ook gebruik maakt van druppelirrigatie. Want leg eens uit, wat zijn dat dan eigenlijk?
2: Druppelirrigatie is eigenlijk het heel gericht verdelen van water in het perceel. In iedere rug aardappelen ligt een slangetje met allemaal afgiftepunten. En daarmee kunnen we met hele kleine gifjes water toch de aardappelrug vochtig houden. Zodat hij goed blijft groeien en we een goed product hebben.
1: Aan de buitenkant van het veld zijn allemaal van die witte buizen. En dan loopt zo door die rug heen een andere buis.
2: Ja, klopt. Eigenlijk voorlangs het perceel ligt een grote aanvoegslang. Daar zitten allemaal koppelpuntjes aan. En aan die koppelpuntjes worden de slangetjes die in de rug liggen gekoppeld. Zodat het water vanuit het bazin door de aanvoerslang in de rug komt.
1: Kan je er echt ook doorheen graven om die buis te laten zien?
2: Ja, zeker. We kunnen de slang wel eventjes opzoeken.
1: Oh ja, kijk, daar is hij. Dat is echt gewoon een platte slang is het.
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk gewoon een heel dun, plat slangetje. Hij is splinterdun eigenlijk. Best gevoelig voor beschadigingen.
1: Hoe droog is het hier eigenlijk? Kan je dat ook echt zien?
2: Ja, we hebben wel vochtmeters hier in het perceel staan. En ik zal eens kijken. Het is al enige tijd geleden dat we hier zo gedruppeld hebben.
1: Oh, even op je telefoon kun je gewoon zien hoe droog het hier is.
2: Ja, in een app kunnen we zien hoe de vochttoestand van de grond is. En, ja.
1: Ik zie vanaf juni staat er dan optimaal. Gewoon in het groen optimaal. En dan stijgt het vanaf 10 augustus en dan staat hij opeens in kritiek.
2: Ja, hij is enorm hard gepiekt. En dat is ook wel het moment wanneer of dat we gestopt zijn met water geven. En nu kan die eigenlijk niet meer. Volgens de meter kan het niet meer droger worden als dat het nu is.
0: Het kan dus nog spannend worden voor Martijn. Hij heeft namelijk ook regen nodig als hij zijn aardappelen wil oogsten. Verslaggever Sander de Jong hoorde hier met hem in gesprek. In Middelburg, daar kon vanmiddag worden meegedacht over het mobiele politiebureau van de toekomst. Met een VR-bril konden bezoekers kijken en doorgeven wat hun ideeën zijn. En onze verslaggever Niels Schuurbeers die zette ook zo'n bril op en keek er rond.
3: Ik heb dus nu de VR-bril op, de virtual reality-bril, en daarmee kan ik rondkijken.

0: bril afgezet en sta weer terug met beide benen in het Middelburg van nu. Frank Zuidijk van de politie. Ik zag net een soort digitale agent in dit mobiele politiebureau van de toekomst. Wat is dat precies?
1: De digitale agent heet Wendy. Dat is onze virtuele agent eigenlijk. En het werkt eigenlijk hetzelfde als dat je bij veel bedrijven ziet. Die hebben bijvoorbeeld op de website een chatbot. Zo werkt dat eigenlijk bij ons hetzelfde. Je kunt er al je vragen aan stellen. Dan krijg je een bepaalde automatisch gegenereerde reactie. Als het goed is kan die ook zeg maar, virtueel mensen te woord staan.
0: Gaan mensen daar dan in de toekomst bijvoorbeeld ook aangifte bij doen of blijft dat mensenwerk?
1: Dat zou zomaar kunnen. Dat zijn we natuurlijk nog aan het ontwikkelen. Ook even kijken van hoe werkt die Wendy nou precies? Wat werkt wel, wat werkt niet? Dus dat zijn we echt nog aan het onderzoeken. Maar of mensen ook aangifte kunnen doen, ja, dat is echt iets wat we in de komende tijd moeten gaan bekijken, zeg maar.
0: Jullie staan vandaag in Middelburg met het mobiele politiebureau. Maar eigenlijk willen jullie van mensen weten hoe het mobiele politiebureau van de toekomst eruit moet zien. Is dat dan om weer dichter bij de burgers te komen die natuurlijk politielocaties hebben zien sluiten de afgelopen tijd?
1: Ja, dat is in principe inderdaad om dichter bij de burger terecht te komen. De Nationale Politie heeft wat burgermonitors gehouden de afgelopen tijd. Daaruit komt onder andere dat mensen die wonen in de buitengebieden behoefte hebben aan meer zichtbare politie en ook laagdrempeliger contact. Dat ze niet naar het dichtstbijzijnde politiebureau hoeven te rijden. En daarom hebben wij eigenlijk gezegd, we gaan eigenlijk verschillende varianten testen om eigenlijk naar de mensen toe te komen in plaats van dat zij naar ons toe moeten komen. Om dus laagdrempeliger en beter in contact te kunnen komen met onze inwoners. Want daar willen we tenslotte de informatie van hebben.
0: En dan eens even kijken hoe dat de bezoekers het vinden. Meneer, u heeft zojuist mee kunnen denken over het politiebureau van de toekomst. Wat vindt u van dit initiatief?
2: Ik vind het een geweldig initiatief. Het verkleint de afstand naar de burger. Overal merk je het dat er mensen bezuinigd worden. Geld in de zorg, geld overal. En op deze manier komt de politie wat dichterbij de gewone burger.
0: En wat heeft u ze mee willen geven? Waar moet dat politiebureau straks aan voldoen?
2: Waar moet het politiebureau aan voldoen? Aan laagdrempeligheid, lijkt mij. Dat een burger aangifte kan doen, simpele dingetjes. Zonder dat een burger achter zijn scherm moet kruipen en eigenlijk niemand spreekt. En nu ziet hij een gezicht.
3: Dus een van die bezoekers, Niels Schuurbiers, was daar op bezoek. Ja, en voor wie dat zelf wil zien, 27 augustus, dan staat het bureau in Oostkapelle.

0: Chris Ria. And I can hear your heartbeat. Het is bijna 16:45. Laten we eens kijken naar het weer in Zeeland. Dat doen we vandaag met Sjoe Gernard. Sjoe, vandaag een aardige zomerdag gezien. Temperaturen maximaal rond de 26 graden. Het gaat warmer worden, hè?
1: Dat mag je wel zeggen, want de wind gaat dus wat draaien naar noordoost tot oost morgen. Een hoger drukgebied komt dus vanaf Engeland naar ons toe en trekt dan donderdag door naar Duitsland. Betekent inderdaad een oostelijke wind morgen met zeer droge lucht. Uitdrogend ook zal de lucht zijn, dat ga je wel merken. Minimumtemperaturen komen de nacht van 15 tot 18 graden. Dus de ochtend ziet er prima uit, niet al te warm. Maar het zal toch gestaag en toch vrij vlot gaan stijgen met de temperatuur morgen. Ik denk aan maxima in de namiddag van 27 graden bij wat wind aan de waterkant. Tot 32 graden wel lokaal landinwaarts. Dus een vrij warme, maar ook behoorlijk droge dag. Prima overigens voor de zonsverduistering uiteraard van morgenavond. Je kunt vanavond al even kijken rond een uur of 7:50 hoe hoog de zon staat. Staat op een 7 graden hoogte ongeveer. Of je een beetje vrij zicht hebt. Ook niet onbelangrijk met die laagstaande zon. Dat is aan u om dat eventjes uit te plannen. Maar dan krijgen we dan donderdag wel een probleemdag achteraan met een oosten- tot zuidoostwind. Dat betekent dat het echt tropisch warm gaat worden. Met maximumtemperaturen vrees ik toch wel van 31 graden bij de waterkant tot 35, wellicht 26 graden in het binnenland. Dus het is toch wel echt zeer tot extreem warm. Met vrijdag dan weer een afkoeling, omdat de wind dan gaat draaien naar zuidwest tot west.
0: Ja, we zijn gewaarschuwd in ieder geval, Sjoe Gernard. Dankjewel. Met op de weg 1 vertraging gemeld in onze regio. Dat is op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda voor Breda-West. Een file van 2 kilometer, je vertraging bijna een kwartier. Dat komt daardoor een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. Het is passen en meten met mensen en middelen in de havens van Noordzeeport. Vanwege de droogte kan er minder gebruik worden gemaakt van de sluizen bij Terneuzen. En dat kost niet alleen geld voor de rederijen, maar ook een hoop puzzelkracht bij het havenbedrijf. En er wordt sneller ingegrepen naar een alternatief om de lading van op de bestemming te krijgen met een vrachtwagen. Nou, we praten erover met havendirecteur Cas Keuning. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik neem aan dat u de weer-app constant in de gaten houdt in de hoop dat er ergens een druppeltje regen valt.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Hè. Wij zijn daar echt wel alle dagen mee bezig op dit moment. En de vooruitzichten zijn niet erg gunstig. Dus dat, dat maakt de puzzel des te groter.
0: Ja, want hoe vervelend is het dat het zo gaat op dit moment?
2: Nou, je moet je voorstellen, kijk, dat sluizencomplex in Terneuzen, dat is echt enorm groot. Hè. Dat zijn eigenlijk 3 sluizen. Hè. Dat is de nieuwe sluis die in het midden ligt. Maar daarnaast heb je natuurlijk de andere zeesluis die aan de westzijde ligt. En dan hebben we aan de oostzijde nog een sluis voor de binnenvaart. En die twee grote zeesluizen die zijn eigenlijk al zeg maar ongeveer 8 uur per dag nog maar beschikbaar. En dat is natuurlijk heel weinig. Want normaal gesproken zijn we daar 24/7 kunnen we daarop aan. En de binnenvaartsluis die zit nu op 12 uur beschikbaar. En ja, dezelfde hoeveelheid vracht moet natuurlijk wel door die sluizen heen. Dat betekent dat je veel minder tijd hebt om dat te doen. En dat betekent een hoop gepuzzel aan zowel de binnenkant, zeg maar, dus aan de kant van het kanaal Gent-Terneuzen, al die bedrijven die daar langs liggen, als de schepen die naar binnen willen.
0: Ja, maar als je dan kijkt echt naar de praktische gevolgen voor jullie, wat zijn die dan precies?
2: Kijk, dat betekent dat schepen dus langer moeten wachten. Die zitten te wachten op wanneer kunnen we naar binnen, wanneer kunnen we geschud worden. Hoe gaat dat met de klanten? Hè? We hebben in langs het kanaal toch een aantal klanten zitten die echt, ja, wat we dan noemen, just-in-time delivery nodig hebben. Hè? Dus die moeten echt precies op een bepaald moment beleverd worden, omdat de fabriek daarop rekent, dat de spullen precies op dat moment aankomen. Ja, en als dat dan verstoort, dan is dat natuurlijk heel, heel vervelend. Het is niet alleen dat we die sluizen minder beschikbaar hebben, maar sommige van die schepen hebben ook een loods nodig of die hebben vastmakers nodig. Hè, dus die mannen die de trossen vastleggen aan de kade. Ja, normaal gesproken spreidt zich dat ook allemaal keurig netjes over 24 uur van de dag uit. Ja, en dat komt nu dus ook helemaal in een kort tijdbestek. Ja, en dat soort mensen, daar trek je niet zomaar een blik van open, zoals we dat zo vaak zeggen.
0: Nee, maar dit is vast niet voor het laatst droog. Zijn we hier goed op voorbereid? Want als je dit zo hoort, dan denk je dat dat niet zo is eigenlijk.
2: Nee, zo is het niet hoor. We zijn hier wel goed op voorbereid. Maar ik denk wel, kijk, dit is wel echt extreem. En ik denk dat we ook de komende tijd met alle partijen die linksom of rechtsom invloed hebben op dat kanaalwater, dat we daar met elkaar om tafel moeten. Van ja, stel nou eens dat het vaker zo extreem wordt. Wat gaan we dan nog meer? Wat hebben we nog aan mogelijkheden? Wat gaan we nog meer doen? Ja. Dus we noemen dat een klimaatadaptatieplan. Dus hoe gaan we ons nou adapteren aan die veranderingen van dat klimaat? Hoe gaan we ons daarop aanpassen? Nou, dat is iets, daar zullen we met alle instanties, en dat betekent dus ook met de instanties in Vlaanderen, met elkaar van gedachten over moeten wisselen.
0: En wie gaat die kar trekken volgens u?
2: Ja, dat is altijd wel een beetje een discussiepunt over wie heeft dat nou voor het zeggen op het kanaal. Hè? En dat is wel mooi, want Vlaanderen heeft de nieuwe sluis betaald, althans voor het allergrootste gedeelte. En Noord-Seapoort heeft een stuk betaald en de Nederlandse overheid heeft ook nog een stuk betaald. Maar het grootste gedeelte is natuurlijk door Vlaanderen betaald. Dat is niet voor niks, dat is omdat ze zo enorm belang hebben bij dit kanaal. Hè? Het is dé toegangspoort tot al die bedrijven die daar achter zitten. Dus daar komen we met elkaar wel uit.
0: Oké, okay. Nou, het wordt vervolgd. Voor nu veel succes daar. Havendirecteur van Noord-Seapoort, Cas Keunig, dank eventjes.
2: Graag gedaan.

0: Miley Cyrus en the End of the World, hier bij Omroep Zeeland. Stap eventjes in een tijdmachine en dan komen we uit bij bomvolle dijken, gezonde spanning. Ja, en net als nu speciale brillen te koop. Europa was op 11 augustus 1999 in de ban van de zonsverduistering. Er werd zelfs gesproken toen over een eclipse-hype. Ja, hoe beleefde Zeeuwen toen eigenlijk dat natuurverschijnsel?
1: We kunnen duidelijk zien dat het gebeuren staat te gebeuren.
2: Ik zie dat een klein stukje van de maan voor de zon is geschoven.
3: Het is een soort banaan, vind ik.
4: Het lijkt eigenlijk op een maantje. Een maantje, maar het is de zon natuurlijk.
5: Het is net of je of het schemeravond is. Het is net of je uit de bioscoop komt, zeg maar.
0: Ja, maar toch kon ook toen niet iedereen zo'n eclipsbrilletje bemachtigen.
6: Ik heb geen bril. Mijn vriendin heeft een bril, maar ik heb zelf geen bril.
7: Dat is natuurlijk niet zo slim, hè?
6: Nee, ik wou gisteren nog eentje kopen, maar alles was uitverkocht.
8: Ik heb een normale verrekijker, dat is 7x50. Met veiligheidsglas van een laskap.
9: Waar kijkt u nou door, meneer?
10: Door een glaasje.
9: Is dat wel goed voor uw ogen?
10: Nee, ja, niet. Het zit gewoon met kaars zwart gemaakt. Hetzelfde effect, hè?
0: Een soort van, of net niet helemaal. Je beelden uit 1999. Je vindt ze op de site en ook in de app van Omroep Zeeland en ook op onze social media kanalen. Nu zijn ze ook natuurlijk allemaal uitverkocht, hè, die eclipsbrillen. En is er ook een hele run op ontstaan. Zometeen weer het allerlaatste Zeeuwse nieuws. Nu muziek van Stefan Sanchez en MB Holt.

0: Stefan Sanchez en MB Hold. And Until I Found You, hier bij Omroep Zeeland.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
0: En daar gaat het vandaag over reddingsacties. Want hulpdiensten die trekken regelmatig uit voor zo'n actie op het water of eromheen. Reddingsacties door onverstandig gedrag, die moeten uit eigen zak betaald worden. Het is de stelling waar je zo meteen op kunt reageren. Nou, als is in, zegt u het maar.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
7: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is bijna 5:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Door de aanhoudende droogte kiezen meer bedrijven in de havens van Terneuzen en Gent ervoor om goederen met vrachtwagens te vervoeren. De sluizen bij Terneuzen zijn lang gestremd rond laag water en daardoor loopt het scheepvaartverkeer vertraging op. Volgens Cas Keunig, CEO van Noordseaport, is het een behoorlijke operatie om de vracht op de juiste plek te krijgen.
10: Dezelfde hoeveelheid vracht moet natuurlijk wel door die sluizen heen. Dat betekent dat je veel minder tijd hebt om dat te doen en dat betekent een hoop gepuzzel.
9: Sinds vandaag is ook de stremming bij de Oostsluis verlengd. Noord-Beveland is de grootste daler van het land als het gaat om huizenprijzen. In het afgelopen kwartaal werden woningen daar gemiddeld 5,1% goedkoper ten opzichte van vorig jaar. In slechts 6 gemeenten in Nederland daalden de huizenprijzen. In de rest van onze provincie stegen ze juist. De grootste stijger in Zeeland was Middelburg, waar koopwoningen gemiddeld 7,3% duurder worden. Vanaf donderdag is het hitteplan van het KNMI van kracht in het hele land en dus ook in Zeeland. Het RIVM raadt mensen uit kwetsbare groepen of hun verzorgers aan om goed op te letten. Drink voldoende, ga alleen vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten en houd het huis koel. De gemeente Goes en Vlissingen laten weten dat ze vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. In Goes begint de inzameling om 6:30, in Vlissingen om 7:00. En dan het weer. Het blijft zonnig en de temperatuur ligt op de meeste plaatsen tussen de 23 en 26 graden. Vanavond blijft het nog waaien, maar vannacht zwakt de wind wat af. En minima van 15 tot 18 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws vind je op de website omroepzeeland.nl of in de app.
11: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
11: Omroep Zeeland.
0: Ja, bijna 2 minuten over 6:30. We kunnen heel lang in gesprek gaan in Zegt U Het Maar. Dagelijks bespreken we een onderwerp uit het nieuws waar jij je mening over mag geven. Je kunt ook reageren op onze stelling, op onze WhatsApp-kanaal. Maar het gaat vandaag over reddingsacties. Want hulpdiensten die rukken regelmatig groots uit, hè, rond of op het water, als mensen in de problemen komen. Kijk alleen naar afgelopen zondag al, met allerlei boten en helikopters die tevoorschijn moeten komen. Ja, wanneer hoort zo'n reddingsactie erbij? Wanneer ben je nou echt in nood? En wanneer ben je zelf verantwoordelijk? Want ja, als er waarschuwingen zijn en je gaat toch bepaalde dingen doen, ja, waar zit dan die verantwoordelijkheid? Ik ben benieuwd, hoe denk jij hierover? Je mening die is welkom. Die kun je achterlaten door te bellen of te appen naar 0118-499-999. Dus 0118-499-999. Jouw mening die is welkom. In een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. En die trappen we zo meteen af. Na muziek.

0: breek ik die van jou.
1: Hartebreken van Emma Heesters. Het is 5:30 geweest. Welkom bij Zegt U Het Maar. Het gaat vandaag over hulpdiensten. Die rukken regelmatig uit voor... de ene keer een serieuze reddingsactie. De andere keer zeggen zij zelf ook... ja, wij zijn geen taxidienst. Je moet sommige waarschuwingen wel serieus nemen. We hebben het er vandaag over. Inzicht u het maar. Want ja, tot hoever gaat dat? Wanneer hoort een reddingsactie erbij volgens jou? En wanneer ben je dan zelf verantwoordelijk? Je mening die is uiteraard welkom. Je kunt hem achterlaten. 0118-499-999. Ik ben erg benieuwd naar je mening. Een reactie komt er al binnen van Erlin. Als je zelf fout bent, dus eigenlijk een strafbaar feit begaat... ja, dan moet je de kosten ook zelf betalen. En eens even kijken, Patrick die zegt ook... als je fout bent, dan moet je de kosten betalen. Anders dan hoort die hulp er wel gewoon bij. Want daar is de kustwacht nou eenmaal voor. Goed, jouw mening die is welkom in Zegt U Het Maar.

Zegt u maar op deze dinsdagmiddag, waar je naar luistert. De kustwacht, wanneer is het nou je eigen verantwoordelijkheid eigenlijk? En wanneer hoort een reddingsactie erbij? Ik ben benieuwd, misschien heb je het zelf ooit wel meegemaakt. Of ken je iemand in je omgeving die toch een keer een rekening heeft gekregen van zo'n reddingsactie? Ik ben benieuwd naar je verhalen, die kun je achterlaten in Zegt u het maar. Dan hoop ik je zometeen hier te spreken.

0: Sophie B. Hawkins is Lay Me Down. Het is 6:50. Je luistert naar Zegt U Het Maar. Het gaat vandaag over de kustwacht. Die rukken natuurlijk uit om mensen te helpen. Maar ja, soms is het misschien toch wel de eigen schuld van mensen. Waar ligt dan de grens? Waar ben je zelf verantwoordelijk? En misschien waar moet je dan zelf die kosten gaan betalen? Benieuwd naar je mening, onder andere de mening van meneer Villiers vanuit Schravenpolder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel. Ik ben weer eens.
0: Ja, gezellig. Wat vindt u ervan?
1: Ja, gaat dit alleen maar over de redding aan het water? Want er zijn zoveel mensen vooruit moeten rukken. De brandweer of de politie of de ziekenwagens.
0: Nee, nou, laten we hem dan wat breder trekken. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, het is meestal je eigen schuld. Dat is op de weg zo als je gedronken hebt of wat anders gedaan hebt. En je rijdt te hard of je vliegt tegen een boom aan of in het water of wat. En ook door drugsgebruik. Dan is het toch je eigen schuld. En die mensen moeten er altijd voor uitdrukken. Zij is overdag of 's nachts of op zondag of op zaterdag, maakt niet uit. Ja. En dat realiseren de mensen dreigen niet. Dus ik vind dat erg dat er zoveel mensen zijn. Ik heb ook jaren op de weg gezeten. Ik heb ook mijn werk gedaan en alles. Je kan een ongeluk krijgen door iets anders. Dat kan. Het kan niet je eigen schuld te wezen. Het kan het door een ander wezen. En zo is het op het water ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Als het water op gaat, het water is altijd gevaarlijk. Meestal mensen die niet aan het water opgeroeid zijn of er geen verstand van hebben. Dat is het ergste, vind ik.
0: Ja. Kijk, de afgelopen week natuurlijk, bijvoorbeeld afgelopen weekend bij het Zwin. Daar zijn twee personen gered door de hulpdiensten. Ze stonden op een zandbank en ze konden niet meer terug.
1: Ik heb het gelezen in de krant. Dat is daar zo in het Zwin, maar dat heb je ook bij RLS daar zo. Dat is een snel opkomende vloed. En dan moet je door je bent er naartoe gaan, denk je dat er daar maar een klein beetje water, maar nou, dat komt, dan komt het water ook achter je langs. En dat is het gevaar.
0: Ja, maar toch was de kustwacht was gefrustreerd, want ze zeggen, dit is helemaal geen actie voor ons. Wij zijn geen watertaxi eigenlijk.
1: Ja, kijk, daar heb je het nou. Ja. Ja, die mensen moeten dan gaan betalen.
0: Maar ja, waar ligt dan de grens?
1: Ja, waar ligt dan de grens? Nou ja, omdat de mensen dus zelf niet weten wat ze doen. Ze gaan op dat eilandje of op die zandbank. En ze weten niet dat er, die ligt er hier nog een in de Westerschelde. Ligt er ook een grote bank. En dat is ook als gebeurd. Stonden de mensen ook tot andere middelen in het water. Ja, je zoekt het zelf op. Ja. Die zandbank ligt niet aan de kust. Die ligt middenin.
0: Maar zouden die mensen dan volgens u moeten betalen?
1: Ja, hoe moet ik dat zien? Je brengt die andere mensen. Die moeten jou redden. Het is s'avonds 11 uur, dus het is heel laat.
0: Ja.
1: Dat heb ik in de krant gelezen. Wat moet je dan daar nog doen? Zo zie ik dat. Als het donker geworden, moet je zeker aan het water wegwezen als je niet bekend bent. Als de zon gaat om 9:30, dus zeg maar 10 uur is donker. Zo zie ik dat.
0: Ja, ja. Er moest zelfs brandweer van Knokke nog bijkomen. Om ze uitzetting er weg te halen.
1: Wat zei je?
0: Nee, dat de brandweer van Knokke zelfs nog die mensen moest ophalen om ze op een veilige plek af te zetten weer.
1: Ja, goed, maar je bereidt me toch wel?
0: Nee, zeker. Zeker.
1: Ik heb ook aan het water gewerkt en gewoond en ik ben dan opgegroeid. Je denkt, als je de weg dan niet weet, het water komt op en dat gaat heel snel. Dus ja.
0: Oké. Meneer Villiers, bedankt voor bellen. Daar zegt u maar.
1: Nee, maar dus ja, of ze moeten betalen, daar gaat ik niet over. Daar heb ik niks mee te maken.
0: Nee.
1: Maar je brengt ook andere mensen in gevaar, dat bedoel ik.
0: Nee, dat is een belangrijk punt. Bedankt om te reageren en een fijne avond, meneer Villiers.
1: Ik help je jongeman en denk om jezelf.
0: Ja, dat komt goed. Okay. Tot de volgende. Dag.
1: Hey.
0: En mevrouw Janssen in Arnhem-Muiden, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik zal het bij hem beginnen natuurlijk. Ik heb heel veel respect voor de mensen die de anderen willen helpen.
0: De hulpverleners, ja.
2: Ja, heel veel respect. En je kan nooit genoeg oppassen uit water en gehad.
0: Hey.
2: Want ik heb een opa gehad en die heb heel zijn leven gevaren. En die zei altijd, het water is de vijand van de mens.
0: Ja.
2: Want die pak je uit de hinergenheid. Pas op voor het water.
0: En dat is een goede waarschuwing.
2: Wees voorzichtig.
0: Ja. Nee,
2: ga niet te ver. Kijk uit. En ook als het mooi weer is, pas op. Want als je in die geulen komt, dan ben je ook verloren.
0: Ja.
2: Want het water heeft verschrikkelijk veel kracht.
0: Nee, dat zeker. Maar als we dan kijken naar afgelopen weekend, hè, we hadden het net over het Zwin, maar ook nog een andere situatie afgelopen weekend, waar een kindje vermist was. Daar komt een helikopter bij, er komen boten bij. Uiteindelijk wordt dat kindje dan gelukkig snel en gezond gevonden.
2: Ja.
0: Maar het kost allemaal wel geld, natuurlijk.
2: Dat klopt. En daarom moeten we zelf eigenlijk ook ons verstand gebruiken. Dat we niet te veel willen. Doe niet meer als jij kan.
0: Nee.
2: Doe niet meer als jij kan, want je brengt een ander ook in gevaar.
0: En hoe denkt u dan over die twee jongens, die mannen op die zandbank de afgelopen zondag? Moeten zij dan eigenlijk zelf dat betalen?
2: Nou, ik vind, moet de overheid geld voor vragen. Zouden die mensen ook niet dankbaar zijn dat ze gered zijn?
0: Nou, dat weet ik zeker. Ik neem aan dat ze... Ik las vandaag een artikel van de VRT uit België. Een uur varen met een reddingsboot, dat kost honderden euro's. Ja. De helikopter eventjes inzetten, dat kost duizenden euro's per uur.
2: Ja. Maar de mensen moeten ook zelf een klein beetje meer doordenken.
0: Ja, dus niet...
2: Ik ging ook met de kinderen naar het strand.
0: Ja.
2: En toen zei opa, waar ga je naartoe? Ik zei, naar Dishoek. Oh, die zei, kijk uit. Het is een van de gevaarlijkste punten. Dus pas erop.
0: Ja. Opa
2: en
0: was al voorbereid.
2: Wees niet overmoedig.
0: Nee, precies. Wees voorbereid, wees niet overmoedig.
2: Nee.
0: Let goed op, oké.
2: Ja.
0: Goeie tips van u, mevrouw Jansen. Bedankt.
2: Ja, ik dacht, ik ga er toch even over praten.
0: Dit heel belangrijk. Bedankt voor bellen.
2: Ja.
0: En een fijne avond gewenst.
2: Ja, dat wens ik u ook.
0: Bedankt.
2: Hoor. En een goede uitzending.
0: Bedankt. Dat is mevrouw Jansen vanuit Arnhem-Muiden. Je luistert naar Zegt u het maar, waar we het dus hebben over reddingsacties. En dan is eigenlijk de vraag een beetje, wanneer hoort zo'n reddingsactie erbij? Wanneer ben je nou zelf verantwoordelijk? Want dat is dan toch de vraag als het soms misgaat. Even kijken naar de app wat er binnenkomt. Huip die zegt dan weer, het gevaar bestaat natuurlijk dat de mensen te laat hulp gaan inroepen met alle gevolgen van dien. Als ze denken dat ze moeten betalen voor de reddingsactie. Hier komt nog eens even Patrick die zegt, als je een reddershart hebt, dan helpen die mensen toch gewoon. En als je dat idee hebt dat je taxi bent, dan zit je volgens mij in de verkeerde functie. Goed, jouw mening hierover, die is welkom via WhatsApp. Je kunt bellen 0118-499-999. Dus kijken naar onze WhatsApp-kanaal. Daar is op dit moment ruim 85% het eens met deze stelling. Een kleine 15% is het ermee oneens. Maar jouw mening, zeer benieuwd naar. Laat hem achter. En dan hoop ik je zo uiteraard te spreken. Hier in Zegt u het maar.

0: Douwe Bob samen met Mo en nog even blijven. Het is Omroep Zeeland. Je luistert naar Zegt U, maar het is 10 minuten voor 6. Het gaat over de kustwacht en over dat uitrukken van de kustwacht. Soms lijkt het dan toch wel de schuld van mensen zelf te zijn. Moeten die mensen dan ook zelf eigenlijk voor de kosten opdraaien van zo'n reddingsactie? Of denk je nee, dat is part of the job. Je mening die is welkom. Onder andere die mening van Jan van der Maas vanuit Oosterland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, ik zit dat nou even te beluisteren. En ja, op die mensen die kosten zalen betalen. Ja, het lijkt me waar dat hij zoiets uit gaat pakken, dat je eerst je eigen moet informeren wat dat er natuurlijk kan gebeuren.
0: Ja, maar doen mensen dat te weinig op dit moment?
1: Dat lijkt me waar, ja. Nee, ze vertrouwen altijd, maar denk ik maar op een ander. De mensen, dat lijkt me in. We hadden nu vroeger, hè, dan hebben we hebben kleine jongens en daar hingen we in een visje op die Vianen. Sting op zo'n dikje. En dan wist je, als het water opkwam, dan moest je zorgen dat van dat dikje afkwam. Want er was alle verwegen, dat is dan zeg maar een halfbreker. Alle verwegen was er een gat. En dan stingen we met de vissen en dan kwam er natuurlijk wel eens een visje aan dat ding.
0: Ja.
1: En dan moesten ze lopen, joh. Hey, waar wil ze nu, want anders kunnen we niet meer terug. Dus dat wisten we natuurlijk al. Of we gingen s'ochtends vroeg naar het verhul. Dan moest je na aan de lopen over de slik. En dan stink de vissen en ging een beetje leuk. Dan bleef je natuurlijk maar staan. Dan wist je dat er achter je een heul was. En dan moest je overheen. Maar nou, ooit wel eens een keer. Ja, tot aan je middelde dat water moeten lopen.
0: Ja, ja, ja.
1: Harde stroom. Pas er mee op. Ja, wat dat de vrouwtje net zei. Dan denk erom dat het wel trekte van je been. Dat is gewoon zo. En dan moesten we steeds vader geloven. Dat geul, dat stoppende bij schoor. En dus dan moest je na aan de lopen, jongen. En lopen. En dat water komt natuurlijk achterop. En dat ga je laat.
0: Ja, nee, dat geloof ik zeker. Wat vindt u dan van de reddingsbrigade die zeggen, ja, maar zoals afgelopen zondag dan met die jongens die ze uit het water moesten halen, want ze waren omsloten ineens door dat water. Ja, zij zeggen zelf, dat is geen actie voor de reddingsbrigade. Wij zijn geen taxi.
1: Nee, natuurlijk. Dat leek er ook niks op. Dan kan wel zeggen, ja, die jongens dat niet weten. Nee, natuurlijk gaan ze het niet weten. Maar lessen dan in ieder geval, denk ik, een eigen bijdrage.
0: Zeg, dan moeten ze dan een soort boete inderdaad aan mij invoeren, dat mensen er toch verstandiger mee omgaan?
1: Ja, dat is met die bootjes ook. Ik kan er wel zo uit een keer horen dat een van mijn familieleden, die ging bij een bootje de Noordzee opvaren.
0: Ja, leuk.
1: En dan deze, ja, vissen. En dat ging leuk, maar dat kwam onweer. Dus in zijn beste zalen ook wel natuurlijk. Ja, dat moet zo raar wachten.
0: Het wordt minder leuk.
1: Ja, wat gebeurt er? Dat was hier een motortje, zo'n prutmotortje natuurlijk al zo'n bootje. En een stomme motortje wou niet meer starten.
0: Nee.
1: Ja, en de holven die komen gewoon. Hè. En die doet wat dan nu te staan. En die zei, ik ga nooit ga ik me varen. Dan moet er een reservemotortje wezen.
0: En precies. Ja.
1: Want anders dan, kijk, maar dan weet je, dan ben je hier geboren natuurlijk. Dus je weet wat er kan gebeuren. Mm. Maar dan kan je nog maar eens verrast wezen, dat weet ik ook maar. Ja. Maar hier op de Greveling ook, jongens. Ze gaan zomaar wat doen. En ze hebben een bootje gekocht. Of dat weet ik dan niet. Of ze hebben een zuidje in het Artrooi. En dan kan iedereen uitdrukken om dat spul weer op te halen. Ja.
0: En die kosten, hè, ik heb geen exacte prijzen natuurlijk. Maar bij de VRT lijken het de kosten een beetje vergelijkbaar. Honderden euro's kost het om een uurtje te varen daar met een reddingsboot. En die helikopters, die kosten duizenden euro's per uur.
1: Ja, 12,50. Ga maar een keer met een helikopter mee. Van een half uurtje betaal je 500.
0: Ja. Nee, het is niet goedkoop.
1: Nee, dat natuurlijk niet.
0: Nee.
1: En die jongens die zitten, denk ik, ja, die zetten dat pas een keer mooi vinden om uit te rukken. Dat denk ik wel, hoor. Die vinden die zitten erop te wachten.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat wil niet zeggen, dan moet zijn clubje alles moeten betalen, want daar komt het neer natuurlijk.
0: Nee, precies. Een beetje verstandig nadenken en een beetje inlezen, begrijp ik, uit uw mening.
1: Dat lijkt wel. We weten toch allemaal, nee, schijnbaar niet. Maar je zou toch moeten kunnen weten dat hier aan app en vloed mee te maken heeft, dat het heel hard kan.
0: Uh-huh.
1: Zo is gewoon.
0: Goed advies van u en dat schrijven we dan ook weer op. Jan van der Maas vanuit Oosterland, dank voor het bellen. En een fijne avond. Dag. En tot zover zegt u maar, het is 5 minuten voor 6. Morgen nieuwe editie, zometeen blikken we nog eventjes terug op de Zeeuwse Kamer. Ja, want er zijn 6 in totaal eenmansfracties in Provinciale Staten. Is dat eigenlijk niet een totale versplintering van de Zeeuwse provinciepolitiek? De meningen van onze gasten eerder vandaag hoor je zometeen na 6 in Zeeland komt thuis. En nu muziek van Olivia die

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomersvoordeel.
16: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
24: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
23: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
26: Ja, het lijkt me soms eenzaam om in een eenmansfractie te zitten. Is het eigenlijk versplintering of niet al die eenmansfracties? Het ging erover vandaag in de Zeeuwse Kamer. Met Goedemorgen Zeeland zijn we on tour en er werd heel secuur kaas afgesneden vandaag. We gaan nog naar onze zin van de dag. Dat is hier een Griep, die kan ons alles vertellen over de zomertheaterweken. En we hebben het over stikstofgebieden. Want het kabinet zou 5 van die 7 aangewezen stikstofgebieden moeten schrappen in Zeeland. Waarom? Hoor je zo. Dat er meer in Zeeland komt thuis bijna 7 minuten over 6. Een hele goede avond. Muziek van UB40 en Crazy High nu.

0: 40 en Breakfast in Bed hier bij Omroep Zeeland. Het kan soms eenzaam zijn, maar het is ook veel werk dat van een eenmansfractie zijn in Provinciale Staten in Zeeland. In totaal zijn er 6 op de in totaal 39 statenzetels. En dus ja, de vraag dan toch, is dat niet een totale versplintering van de Zeeuwse provinciepolitiek? Wouter Versluis van D66 hoor je.
1: Nee, dat denk ik niet, want als je kijkt naar de coalitie, dat zijn 4 partijen, dus dat vind ik eigenlijk best wel acceptabel. En dan hebben ze nog een vrij ruime meerderheid ook. En al die kleine partijen, die vertegenwoordigen wel een deel van het volk. Wij hadden zelf ruim 7000 stemmen. Dat zijn toch 7000 mensen die ook een mening hebben over hoe Zeeland eruit moet zien. Dus ik denk dat het juist wel goed is dat veel geluiden ook gehoord kunnen worden in een openbare volksvertegenwoordiging, want ja, als je iets zou doen met bijvoorbeeld een kiesdrempel, dan zouden er ook heel veel geluiden niet gehoord zijn die dan misschien wel onderhuids in de samenleving verder gaan. Dus nee, ik vind het wel prima dat er veel geluiden gehoord kunnen worden in de Staten.
0: Ik zie u knikken met mevrouw Janssens bij de kiesdrempel. Hoe zou u daarnaar kijken?
2: Ik zou die kiesdrempel niet verhogen naar 2 of 3 zetels. We hebben nu inderdaad 6 eenmansfracties, maar ik vind dat juist heel verfrissend. Ik vind juist dat de kleine partijen of nieuwe partijen die met originele ideeën komen. En als alles doorgaat zoals het altijd ging met coalitiepartijen die misschien al decennia lang hetzelfde doen wat ze altijd deden, ja, dan verandert er niet zoveel. En je ziet toch wel dat daar eigenlijk wel een nood aan is. Wel behoefte aan is. Sommige dingen moeten of kunnen anders. En dan kun je als eenmanspartij of als eenmansfractie niet meteen zeg maar een verandering in één keer bewerkstelligen. Maar je kunt wel door daar aandacht op te blijven vestigen in de loop der jaren toch wel invloed uitoefenen op de dingen die je misschien niet in één keer voor elkaar krijgt, maar op den duur toch wel. Dat er toch een verandering van gedachten komt.
0: Maar is dat dan niet het frustrerende dat je soms dingen niet in één keer voor elkaar krijgt?
2: Ja, best wel. En aan de andere kant, dan denk ik van ja, als het dan 4 jaar later komt, jammer dat het zo lang duurt, maar dat is ook goed.
0: Zeg, als het een heel goed idee is, dan is 4 jaar lang, toch?
2: Ja, maar dat is zo. Dat is zo. Maar als je uiteindelijk dan denkt van oké, we gaan dan toch de goede kant op. Helaas duurt het wat lang. Maar om die reden zei ik ook juist van ja, je kunt best wat verfrissende ideeën gebruiken. Juist die kleine partijen of nieuwe partijen, die komen soms met een originele invalshoek, waardoor er een zaadje geplant is en dan duurt het lang. En ja, dat is soms frustrerend, maar uiteindelijk gebeurt het dan toch.
0: Ja, 6 eenmansfracties, dit moet de vraag toch ook even aan u stellen, meneer Heikoop. Wat vindt u daarvan?
3: Het is veel, maar het is onderdeel van het Nederlandse politieke systeem. Want je ziet het natuurlijk in de Tweede Kamer precies hetzelfde. Er zijn landen die natuurlijk met veel minder partijen toekomen. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het daar beter gaat. Kijk naar Engeland, eigenlijk met 2 grote partijen en een paar kleintjes. Ik geloof dat ze de laatste 6 jaar 5 premiers gehad hebben. Dus het is geen garantie voor dat het soepeler draait als je minder partijen hebt.
0: Nee.
3: En je elimineert iets als je een kiesdrempel instelt.
0: Meer over deze Zeeuwse Kamer. Dat vind je online op de app en ook natuurlijk via onze site. De site van omroepzeeland.nl.

0: Omroep Zeeland. De Messenger. Het is 6:15 geweest. Voor het weer gaan we nog een keer naar Jules Gernaert met vandaag een mooie zomerdag wat we hebben gezien. Jules, maar morgen, wat kunnen we dan verwachten?
1: Morgen wordt het wel warm. In de middag zo 7, 28 graden in de oostelijke tot noordoostelijke wind aan de waterkant. Tot lokaal 32 graden landinwaarts. Door die windrichting trouwens ook op Walcheren behoorlijk hoge temperaturen tot aan de kustlinie toe. Maar morgenochtend is het nog een beetje koel in de eerste uren. En de wind is windkracht 2 tot 4 morgen. Dat gaat allemaal nog wel. En alles staat dus prima voor de zonsverduistering van morgenavond rond een uur of 8 globaal gezegd.
0: Dat dan morgen, richting het weekend, blijven de hele warme temperaturen nog?
1: Ja, het gaat weer sterk op en neer, zoals de laatste tijd eigenlijk. En donderdag krijgen we weer een piek, een enorme piek, mag ik wel zeggen. Oosten tot zuidoostwind, ook een windkracht 2 tot 3. Weinig kans op zeewind, want er is net genoeg wind om dat een beetje tegen te houden, denk ik. Misschien later op de dag. En het is dus weer een zonnige en vrijwel onbewolkte dag. Met dan een hoge drukgebied boven Duitsland. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Er wordt vrij warme lucht aangevoerd. En door de zon warmt het ook graden op ten opzichte van morgen. En je moet denken aan middagtemperaturen, maximumtemperaturen. Nou, rond de graden 30, 31 in de zon bij het water natuurlijk. Als er een beetje wind staat. Tot 33 tot 36 graden vrees ik toch wel. In het midden en zuiden van Zeeland. En ook trouwens Gouden-Duiveland kan donderdag aan 35 graden komen. Dus dat wordt een beetje oppassen.
0: Oké, rekening mee houden. Jules Gernaert, dankjewel.

0: Willy DeVille en Hey Joe. Het is Omroep Zeeland, waar we even teruggingen naar de jaren... Wat was het nou? 92. Oh, het klopt veel ouder, maar dat lijkt dus dan toch wel mee te vallen. Hey, we gaan naar Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en Elsa die zijn de hele zomer op pad. Elke dag geven ze elkaar opdrachten. En vandaag kwamen ze terecht in Sas van Gent. Wat was de opdracht? Nou, ze moesten allebei zo secuur mogelijk... een stuk kaas van 500 gram afsnijden... Hoe lastig is dat nou eigenlijk? Wie zit er het dichtste bij? Wordt het uiteraard. Blik even terug op vanochtend.
1: Geef dat krukje maar eens. Ja. Ik ga ondertussen even een beetje schatten.
2: Ze zet het mes er alvast op. Ze is het al een beetje... Denk je dat je goed zit?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Het krukje moet nog een beetje naar voren.
1: Nou.
2: Elsa, die zet het mes op de kaas.
1: Ja, jij wil natuurlijk niet dat wij rare stukken snijden, want dan hou je een raar stuk kaas over.
2: Nou, dat gaat vast goed
1: denk,
2: komen.
1: Weet je, ik koop heel vaak in dus gewoon toch een pond kaas. Dus...
2: Oh, dus je bent in het voordeel?
1: Nou ja, jij eet ook zelf veel kaas.
2: Ja, maar ik ga nooit naar de kaasboer. Dat doet bij mij Robert altijd. Ik moet altijd naar Omroep Zeeland.
1: Nou, ik ga nu toch snijden. En ik moet wel
2: gaat
1: een beetje
2: recht?
1: Mijn spierballen gebruiken, merk ik. Want als ik scheef ga, dan... Wow. En ik heb trouwens nu een stuk zonder gaatjes. Nou...
2: Hij gaat een beetje scheef, denk ik.
1: Ik ga ietsje... Maar ik wiebel een beetje heen en weer om hem los te krijgen. Oké, dit is stuk 1.
2: Het ziet er een beetje scheef uit.
1: Hey, kijk eens wat een prachtig stuk. Met gaatjes.
2: Het is een prachtig stuk met gaatjes. Gaan we gauw wisselen.
1: Jij krijgt het mes, ik krijg de camera.
3: Ik pak dat puntje een beetje mee. Dat wordt een ander stukje kaas dan.
1: Als je één keer een beginnetje hebt, dan gaat hij er wel door.
3: Oh ja, ik heb hem er door en hij glijdt er doorheen. En ik moet natuurlijk dat scheve stuk
1: even
3: van Elsa wegtrekken.
1: Zie ik al zweetdruppeltjes?
3: Dat is mooi.
1: Zie ik al zweetdruppeltjes?
3: Nee hoor. Nee.
1: Oké,
3: laat je. Een mooie stuk.
1: Dus, ja, het is platter en groter.
3: Ja. Bij mij is het glas half vol. De kaas is groter.
1: Er komt nu het moment.
3: We gaan het wegen.
2: Erik legt het op de weegschaal. Eerste stuk van Elsa.
4: Dit is een stuk van Elsa.
1: Ta-ta-ra-ta-ta.
4: Nou, 525 gram. Dat is niet verkeerd.
1: Dat is heel netjes, toch? Nou komt dit stuk van Veerle.
4: Een beetje meer, denk ik.
1: Ta-ta-ra-ta-ta.
4: 560.
1: Oh.
4: Ook niet slecht.
2: Val niet tegen. Maar ik...
4: Als ik personeel nodig heb, dan weet ik waar ik moet zijn.
2: Nou, dat vind ik dan wat altijd goed hebben gedaan. Maar ik moet bekennen dat jij hebt gewonnen, Elsa.
1: Ik vind wel dat we het eigenlijk allebei goed gedaan hebben, toch?
2: Goed gedaan, ja.
0: Nou, en wil je de beelden erbij zien, moet je kijken op tv bij Omroep Zeeland. Elke uur is het te zien. Goedemorgen Zeeland on tour. En uiteraard ook op het YouTube-kanaal.

0: hier bij Omroep Zeeland. Dancing Queen, bijna 6:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 6:30 en het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedenavond.
6: Goedenavond. Door de aanhoudende droogte zijn de sluizen bij Terneuzen lang gestremd rond laag water. Daardoor loopt het scheepvaartverkeer vertraging op en dus kiezen steeds meer bedrijven in de havens van Terneuzen en Gent ervoor om goederen met vrachtwagens te vervoeren. Volgens Cas Keunig, CEO van Noordseaport, is het een behoorlijke operatie om de vracht op de juiste plek te krijgen.
7: Dezelfde hoeveelheid vracht moet natuurlijk wel door die sluizen heen. Dat betekent dat je veel minder tijd hebt om dat te doen. En dat betekent een hoop gepuzzel.
6: Sinds vandaag is ook de stremming bij de Oostsluis verlengd. In Middelburg konden mensen vanmiddag kijken in het mobiel politiebureau. Met virtual reality brillen konden bezoekers rondneuzen op het virtuele bureau. En daarmee wil de politie ideeën ophalen van burgers hoe een politiebureau er in de toekomst uit moet zien. Deze bezoeker weet alvast precies wat er nodig is.
8: Waar moet het politiebureau aan voldoen? Aan laagdrempeligheid, lijkt mij. Dat een burger aangifte kan doen, simpele dingetjes. Zonder dat een burger achter zijn scherm moet kruipen en eigenlijk niemand spreekt. En nu ziet hij een gezicht.
6: 27 augustus is het bureau te bezoeken in Oostkapelle. Dressuur-Amazone Tamar Zwijstra uit Schoren heeft een teleurstellend optreden achter de rug op het WK in Aken. Met haar paard Mr. Magnum haalde ze tijdens de landenwedstrijd een score van slechts 65%. En dat is ruim onder wat deze combinatie normaal gesproken scoort. Nederland staat mede hierdoor nu 10e. Morgen is de tweede en laatste dag van de landenwedstrijd. Dan komt onder andere Dinja van Lier uit Kapelle nog in actie. Bij het WK kan Nederland kwalificatie afdringen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Daarvoor moet het bij de beste 6 komen. En dan het weer. Het blijft zonnig en de temperatuur ligt op de meeste plaatsen tussen de 23 en 26 graden. Vanavond blijft het nog waaien, maar vannacht zwakt de wind af. Minima van 15 tot 18 graden. Morgen wordt het een stuk warmer. Maximum temperatuur ligt dan tussen de 27 en 32 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws vind je op onze website omroepzeeland.nl of in de app.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Het huisje aan de zee.
1: Zoe Levi en het huisje aan de zee. Het nieuws vandaag, het kabinet. Want zij moeten snel 5 van de 7 aangewezen stikstofgebieden in Zeeland schrappen. Tenminste, volgens het ZLTO, de Agrarische Belangenorganisatie. Want naast de bekende probleemgebieden als de Manteling of Walcheren en de Kop van Schouwen wees het kabinet onlangs nog eens 5 aan stikstofoverbelastende gebieden aan. Onterecht, volgens ZLTO-voorman Joris Baken.
2: We staan hier voor de Ierseke Moer. Dat is een gebied dat ontstaan is door de veenwinning hier. En dat is ook een gebied dat ten onrechte op de lijst van minister Van Essen staat om een zonering rondomheen te leggen in verband met stikstof. Want het is namelijk niet stikstofoverbelast. Dus dan is zo'n zonering niet nodig.
3: Hoe weten jullie dat?
2: Nou ja, er zijn modellen die dat kunnen uitrekenen.
3: En jullie eigen modellen?
2: Nou, het Arius-model.
3: Niet, is het model van de overheid?
2: Daar zijn we niet altijd even gelukkig mee. Maar nu dient het eindelijk wel een doel. Om namelijk aan te tonen dat er duidelijk geen stikstofoverbelasting is. En ja, dan heeft het ook geen zin om maatregelen te treffen.
3: We staan hier uit te kijken inderdaad over de Ierseke Moer. Ja, het zijn allemaal als het ware kleine eilandjes met heel veel slootjes ertussen. Hè. Terwijl we kijken, door de droogte zijn veel slootjes natuurlijk zijn drooggevallen. Is het dan toch niet raar dat als dit gebied dan echt niet stikstofbelast zou zijn, dat het dan toch op zo'n lijst terecht is gekomen?
2: Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Het zet weer heel veel mensen aan het werk. Het maakt ook heel veel mensen ongerust. De brief die is 26 juni gekomen, net voor de vakantie. Politiek en overheid.
3: Dan fijne vakantie iedereen.
2: Ja, en we gooien het over de schutting. Maakt u zich maar 2 maanden zorgen om niks. Dat vind ik echt wel iets dat kwalijk is. En dat zouden ze in Den Haag zich wel van bewust moeten zijn. Maar goed, het is nog niet te laat om het te repareren. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren.
3: En wanneer moet dat gaan gebeuren? Prinsjesdag bijvoorbeeld?
2: Nou ja, wat ons betreft moet er gewoon heel snel. Ik begrijp dat na het reces de provincie ook met allerlei partijen de gesprekken gaat voeren. Wij hebben de eerste signalen al gegeven. Er is ook al in de Staten is er ook al over gesproken. En er komt begin september ook dat dit onderwerp op de agenda staat. Ik neem aan dat kort daarna er een duidelijk signaal kan vanuit gedeputeerde Staten van Zeeland naar de minister. Deze gebieden, die willen wij niet meer op die lijst hebben. En daarnaast hebben we het Zeeuwse stikstofplan. Dus dat de provincie zelf heeft bedacht. Dat meer toegespitst is specifiek op de Zeeuwse situatie. Waarbij we weten dat de meeste stikstof van de scheepvaart, van de industrie en uit het buitenland komt. Hè. Dus dat we specifiek voor Zeeland een eigen plan kunnen starten. Waar ook genoeg financiering achter zit vanuit het Rijk. Zodat we daadwerkelijk kunnen doen wat hier nodig is. Om de natuur te verbeteren en om de vergunningen weer los te trekken. De vergunningverlening weer los te trekken.
1: ZLTO-vicevoorzitter Joris Baken hoorde je in gesprek met Ariane Laforte.

0: The Simple Minds. And don't you forget about me. Het is bijna 7:15. We gaan naar onze Zeeuw van de Dag. Want de zomertheaterweken in Goes die zijn bezig. Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 17 die werken de hele week aan een voorstelling. Een van hen is Jake Griep. Jake, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om te beginnen, hoe oud ben je eigenlijk?
1: Ik ben 12.
0: 12. En dan hartstikke druk deze zomer met de theaterweken. Hoe zag vandaag eruit? Wat heb je gedaan?
1: Nou, vandaag was de tweede dag van deze week. En we zijn begonnen met het horen van de rolverdeling. Want die had de theaterdocent gemaakt. Daarna zijn we naar de kostuumhok gegaan. En hebben daar de kostuums uitgekocht voor de eerste... voor de eerste keer even gekeken van voor kostuum wil je dan bij je personage hebben. En daarna zijn we begonnen met het repeteren van het eerste deel van het script.
0: Het klinkt als een drukke dag, toch?
1: Zeker, ja.
0: Maar je weet nu welke rol je hebt, dus?
1: Ja, we weten nu allemaal ongeveer welke rol we hebben.
0: En wat ben jij ongeveer, of wil je dat dan niet zeggen? Wil je dat geheim houden?
1: Nou, ik ben de zoon van de hoofdrolspeelster.
0: Oké. Okay.
1: En groot voetbalfan. Dus ik zorg er onder andere voor dat er veel dingen misgaan.
0: En dat doe je normaal gesproken ook in het leven of dat niet thuis?
1: Nou, dat is niet altijd de bedoeling.
0: maar het gebeurt wel eens, dus, per ongeluk.
1: Ja, ik denk dat iedereen zeker thuis gebeurt, maar mij ook.
0: Ja, maar je zegt in die rol ben je de liefhebber van voetbal. Ben je dat in het echte leven ook?
1: Ja, zeker. Ik hou zeker wel van voetbal kijken. Dus ja, dat wel.
0: Nou, dus dan helpt die rol heel erg mee. Wat vind je eigenlijk, Jake, wat vind je zo leuk aan acteren?
1: Ik vind het leuk aan acteren dat je ten eerste helemaal een ander mens kan worden. Dus als ik vind het ook gewoon heel leuk om iemand te spelen die ik in het echte leven helemaal niet zou zijn en met fantasie te werken. Dus ik kan ook dingen doen die ik in het echte leven helemaal niet kan doen. Dat soort dingen vind ik wel echt heel leuk aan het acteren.
0: Ja, dat snap ik. En dit is dan nu in de zomer. Je bent pas 12. Denk je er dan ook stiekem al aan van, wil je later ook acteur worden?
1: Ja, zeker. Ja, dat is zeker wel mijn droom. Ik zou graag in het Circus Theater willen staan in Scheveningen. Dus,
0: oh, wauw. Maar dan noem je ook niet het minste, zeg maar. Wat een enorm theater, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar de grootste denken is altijd goed, toch?
1: Ja, dat hoop ik. En bij het theater moet dat zeker, want je moet altijd een beetje out of the box denken.
0: Nee, zeker. Goed. Nu dan die kostuums uitgekozen. Wanneer worden die voorstellingen gespeeld?
1: Nou, onze voorstelling wordt vrijdag gespeeld.
0: Okay.
1: Dus vrijdagmiddag voor de Westwall 45 op het grasveld daar is de productie eigenlijk. Dus we spelen ook lekker buiten. Dat is ook heel leuk. Heb ik ook nog nooit gedaan.
0: Ah, leuk.
1: Dus dan.
0: Nou, en tof.
1: En voor de tweede week is het dan op Goes Kinderstad.
0: Oké.
1: Dus heb je twee verschillende voorstellingen. En misschien wil er wel iemand komen kijken, want het is heel leuk.
0: Nou, dat geloof ik inderdaad. Ga dat zien als je dat wil zien, inderdaad, van de Zomertheaterweek in Goes. Ze zijn bezig en Jake die speelt daar dus in mee. Jake, veel succes en veel plezier daarbij.
1: Heel erg bedankt.
0: Fijne avond, doei je.
1: Fijne avond, doeg.

0: Teddy Swim, Sorry en Bad Dreams hier bij Omroep Zeeland. Als je liefhebber bent van zwemmen, dan zie je zojuist Marit Steenbergen op de 100 meter vrije slag Europees. Titel halen voor Nederland, dat is mooi. Laten we nog eventjes terugblikken op wat je misschien hebt gemist hier vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. Nou, onder andere speelweken, want zij kampen met een tekort aan vrijwilligers. Is nu ook te zien bij de speelweek in Axel. 17 vrijwilligers, die vangen zo'n 100 kinderen op. Maar dat is eigenlijk te weinig, volgens bestuurslid Marilou Goud.
1: Ik hoop natuurlijk dat we gewoon jaren door kunnen blijven gaan hoe we het nu doen. Met een hele leuke bestuur en een heel leuk clubje vrijwilligers. Natuurlijk hoop ik dat die uitbreidt en dat we gewoon jaren verder kunnen. Maar ja, toekomst kijken, dat is spannend. Ja.
0: Nou, oproepjes via sociale media voor nieuwe vrijwilligers. Die hebben tot nu toe nog niet zoveel opgeleverd. Dus dat is wel echt nodig om die speelweken in stand te houden. Dan naar bloemis. Ja, Wisse uit Heikensand. Die ging naar huis met de eerste prijs van de publieksjury bij het Bloemencorso Rijnsburg Flower Parade 2026. Het is een mond vol. Woensdag en donderdag opbouwen. Vrijdag is dan de beoordeling. En zaterdag Bloemencorso. Bloemen, die vinden dat warme weer niet zo fijn, volgens Jaap.
2: Nee, die vinden dat niet altijd even leuk. Maar de goede keuzes en op de goede manier verwerken, dat is wel heel erg leuk. Dat is, dat is wel belangrijk.
3: En hoe lang kreeg je dan om het op te bouwen?
2: Ik ben woensdagochtend begonnen om op te bouwen. En van donderdag op vrijdagnacht was ik klaar.
3: Zaterdag pas het bloemencorso.
2: Ja,
3: maar dan is het mooie er bijna al af.
2: Nou, nee hoor. Nee, op de goede manier. En de verse bloemen natuurlijk. Hè, want het is ook een promotie van het bloemenvak eigenlijk. En dat is dat komt allemaal heel goed. Blijft dat toch wel goed hoor. Dat is, sta je versteld van.
0: Ja, maar toch die prijs gewonnen van de publieksjury. En dat is toch een mooie aanmoediging, zei hij ook zelf vanochtend in Goedemorgen Zeeland. Ja, en hulpdiensten die rukken regelmatig groots uit voor mensen die op of rond het water in de problemen komen. Zo werd zondag met meerdere KNRM-boten en een helikopter gezocht naar een kind dat veilig werd gevonden uiteindelijk. En ook bij het zwin, daar rukten verschillende hulpdiensten uit voor twee personen die niet meer via dezelfde route terug konden. Ja, wanneer hoort zo'n reddingsactie er nou eigenlijk bij? Wanneer ben je dan zelf verantwoordelijk? Misschien moet je zelf wel de kosten gaan betalen. Nee, goed, we hadden het erover in, zegt u het maar. Een anekdote van vroeger daarin, van Jan van der Maas.
4: Vroeger, we hebben kleine jongens en daar hingen we de vissen op die Vianen. Sting op zo'n dikje. En dan wist je, als het water opkwam, dan moest je zorgen dat het van dat dikje afkwam. Want er was halverwege, halverwege was er een gat. En dan stingen met de vissen en dan kwam er natuurlijk wel eens een vissen aan dat ding.
0: Ja.
4: En dan moesten ze lopen, joh. Hey, waar wees je nu, want anders kunnen we niet meer terug. Dus dat wisten we natuurlijk al. Of we gingen s'ochtends vroeg naar het verhul. Dan moest je na aan de lopen over dat slik. En dan stinkt de vissen en ging een beetje leuk. Dan bleef je natuurlijk maar staan. Dan wist je dat er achter je een heul was. En dan moest je overheen. Maar nou, ooit wel eens een keer, ja, tot aan je middelde dat water moeten lopen.
0: Ja, ja, ja.
4: Harde stroom. Pas er mee op, ja, wat dat de vrouwtje net zei. Dan denk erom dat het wel trekt van je been. Dat is gewoon zo. En dan moest me steeds vader lopen. Dat geul, dat stoppende bij schoor. En dus dan moest je na aan de lopen, jongen. En lopen. En dat water komt natuurlijk achterop. En dat gaat heel hard.
0: Oftewel, de conclusie is eigenlijk, let goed op in het water. Dat is zijn advies. Heel veel fijne muziek hoor je zometeen na 7 uur hier bij Omroep Zeeland. Morgenochtend om 6 uur, dan is Remco er uiteraard weer met het laatste Zeeuwse nieuws. Dat nieuws volg je de hele avond natuurlijk via onze site en de app. Dit is Andrew Gold. And never let her slip away bij Omroep Zeeland.

0: Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
14: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
13: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: ben ik nooit alleen.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwennenden, voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Hermans en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in